Je scoort en raast de ho en bar, maar tuig hem al jaren neer. De baltje kar van Smargelut lag redelijk gauw in de veet. Op Bobke's hoek die een jeske wijn, die kreeg een trioke mooi. Zodat wat held wat missen woe bij

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond

Als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, maar neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 107.5.

0: 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Morgen. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Michel Koenen met het NOS Journaal.

0: Ze hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen. En meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming die heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht. Ze wordt gezocht nu door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Het weer nog. De dag die begint met wolken. Later vandaag breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoe reageren ze als het ontdekt dat in Libbenswerk in de bron zit? Akkerik Visbeek van Science Zoo in Venwoorden, die vertelt het aan.
2: Friesland van de Moor.
3: My Erit Science.

0: Sister Sledge en We Are Family.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijens.
3: We hebben het alarm gegeven en ik denk, wat is dat redden? Ik doe het doorhiepen en een grote zwarte wolk, zeg ik. Dus vlug de door weer tegen Bron.
0: En die voelde Bronjuster in beste park Seijens in Vinwaarden. Meerdere bissen oerlippen dat net. Ik te schrik voor een van de oprichters van dat park. En hij vlocht manlang onder rijden witse dat Beatrix in Jochtje 38 inlei. En doest die diezelfde Beatrix in is voor zijn noos.
4: Ja, een hele grote kerst. Een hele grote kerst betaald, ja, ja.
0: En ik zou zeggen, goeie man Feike. Maar ik zag Feike, dat is wel eigenaardig, dat die microfoon net bij mij op de knoppenkast zit.
5: Maar je
0: moet
5: praten.
0: Ja, maar stijgen erin. Get aan de oorkant van de studio naar Lampkebron. Zoals dat Mars-gymnastiek had lost. Zie ik ondertussen het goede knopje. Feike die rint nou naar de microfoon, die het kijken, is dit?
5: Ja, goeiemorgen.
0: Hij is er. Nou, wat is dit nou weer dan?
5: Nou ja, het is wel heel bijzonder. Spook het in de studio.
0: Ik heb soms het idee dat er wat kaboutertjes binnen. Die zorgen hier ervoor dat de show wat... Nou ja, dat we nooit...
5: Die zit hier onder die tafel en ja. die prikken al die kabeltjes in oren.
0: Nou, die zorgen ervoor dat wij altijd scherp blijven.
5: Ja, dat is zo. Nou, ja, Bedrouwen die zetten in op verdwurzeming. Ze matten wel vanwege alle politieke spanningen in de vraat. En een stichting in Amsterdam weet net... Dat ze mij 60 daklezen Mem en hun ben hindermatten.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.
0: Wolken van de Sinnenjoerd, een zwak windje, 19 graden, vol droeg. Op het water terwijl het een toskie hudder. Dit is Toontje Lager. Ja.

0: toontje lager. En ben jij ook zo bang?
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Haast 6 uren lang vocht de bronwacht in het vuurjuster in Verwaarden. Dus rijden onder andere Kavias en Doen het net. Oprichter Akkerik Visbeek vertelt hoe die bronjuster begon.
1: De media van...
0: Nee, dat wil ik net. Jarenlitten. Ik wil graag de oprichter Jarenlitten van dat beste park der in Verwaarden. Sanjes Zoo, Sanjes Safari, zit als beide wel bekend eigenlijk. Die eigenaar, die oud-eigenaar, die vertelt hoe dat al je begon, juist.
3: Verschrikkelijk. We hebben het alarm aangegaan en ik denk, wat is dat redden? Ik doe het doorhiepen en in een grote zwarte wolk, zeg ik, dus vlug de door weer tegen bron. Verschrikkelijk. Ja, dit je dwars door alles zinnen.
4: Want, ja, Jozijn, je stapt er doorheen, dan sjog je reek. En wat je er dan terug je heen? Wat je je dan doen?
3: Niks. Je kan alleen maar het door dicht doen. En ja, ik ben heel goed in de auto stapt. En ik denk van, nou, dan is daar. Ik heb een hele grote been. Want we hebben een hele grote squawreis. Dus ik denk, nou, daar moet ik heen. En ik ben in de auto stapt. En daar vlog heen vlijn. En doe jij dus echt wat er aan de hoorn weer. Ja, nee, verschrikkelijk.
4: Want had je enig idee, ja, werd zij iets ontstinken? Of, want ja, je zei van, ik weet er vlak voor dat het baan is, maar nog west.
3: Ja, ik weet er correct van tevoren week naar west. Ik hier de wasker binnenbracht, handdoeken oproemen. En ja, de wind deed het los. En dan ben je een paar minuten later en dan zie je dat de hele zaak in de bron staat. Het is net een buffetje.
4: Nee, want nu ben je inderdaad een aantal uren verder. De brandwacht had de brand onder controle. Het is, ja, relatief behandeld tot één deel van het park. Ja, hoe viel je je nou?
3: Ja, ik weet het net. Ergens dan komt het nog net helemaal binnen. Ik denk dat de emotie nou wel meer komt, maar het is zo nog net een buffetje. Nee.
4: En de directeur, Joost Zoon van het park, heb ik nog mijn vakantie?
3: Ja, ja. We hebben Brioch dien en hij komt vannacht komt er thuis. Hij zit in Noord-Italië, dus het is ook nog wel een eindje reden. Maar ja, het is wat het is. Hier maar we verder mee.
4: Want ja, je zei nou van dit deel is, ja, daar is het ontstien en daar is het, dat is ook uitbaand. Weet je ongeveer wat voor besten hier, wat je hier in dit stik?
3: Nou, binnen zitten cavia's. En knien, nou misschien nog een paar vogelsoorten, ik weet het net. Katten hinden we nog wel. Maar de meeste besten zijn gelukkig veilig. Ik de savannekatten die het binnen zitten. Ze gaan nog vroeg wat besten los laten kennen. En de besten zijn veilig. En daar zie je ze nou dus plak voor om die zo graag mogelijk op het eigen terrein een plakje te gaan, een nijplakje, als het nodig is.
4: We zijn nu haast op een joentiet. Hoe zou je deze dag omschrijven? Want ik denk ook dat je haast libben worden.
3: Daar komt het wel op deel. Ja, heel Nederland weet het al. En dus je stelt ik van de stiepen die we krijgen rondom wij. En ja, van de gemeente, de burgemeester weer. En ja, vanuit heel Nederland. Er is al een crowdfundingsactie is opzet. Het is ongekend. De meeste steen als ja, ze warme tekken om je heen. Maar ja, je moet het zeil wel dragen. Ja.
4: En hoe zorg je nou naar de aankomende dagen, aankomende weken?
3: We zijn van doel om morgen wel weer open te gaan. Maar de eerste squawreisjes zal annuleren. Ja, we kunnen de squawreisjes wel ontvangen. Maar ze kunnen dus even net in het beste park. Nee, we proberen het zo vol mogelijk teruggeen te laten.
0: En dat zei Akkerik Visbeek, oprichter, een van de oprichters van Sanjes Zoo. In de tweede oeren, dus naar Son, ja, we hebben Son Wiemer. En dat is de Joodijste eigenaar.
1: Zis het maar.
0: Nee, dat is Jester Beteet. Maar dit is Joed.
5: Ja, dat is wel een goede microfoon hier.
0: Ja, dat wel, maar ja. Zis het maar, dat komt aasen. Eerst het naar Toren Media.
5: Nou, zullen we maar eens beginnen?
0: Ja, doe maar gewoon.
5: Dus ja, ik mis mijn tunesje wel een beetje, maar ik begin gewoon.
0: Ik vind het wel sponsor.
5: Ja, nou, inderdaad.
0: Toren Media.
5: Ja.
0: Bij Wijken.
5: Nou. Nederlandse ondernemingen die versnellen hun duurzame investeringen. En net dat ze dat zo graag willen, maar het is een hudde strategische noodzaak. En dat blijkt uit onderzoek door ING, Financieel Dagblad Grote der Oe. Want we weten alle keer hoe de vrouw ervoor stiert. Stritten van Hormuz is dicht onder oren. En dat heeft een heel soort gevolgen voor zelfs. Confronteert mij stijgende energiekosten. Terug die sluiting van die stritten van Hormuz schroeven managers hun inspanningen op. Dat blijkt dus uit een eerlijkse enquête van de bank. Verduurzaming is voor bedrijven geen ambitie meer voor later. Het ziet er naar uit dat bedrijven nu doorpakken en ik verwacht dat dit op een blijvend hoger niveau doorgaat. Dus ja, meestal begin ik al meer op zinnepanelen bij mij te denken. Ik om minder onhinkelijk te wijzen. Dus je ziet toch wel dat het een soort gevolgen heeft, al die onrest in de vraag. Dan is de stichting Different Colors in Amsterdam Zuid-Eerst, die weet net waar ze hindermatten bij 20 dakleze mem en hun 40 ben. Die hebben help bij hun oorkloppen. Stichting is zo'n 2023 dwaande. En meestal weet hun hield iets beter te vinden. Maar ja, nou zit ze dus bij die meestal een beetje in de maag van waar moeten we dan ook maar heen. Ze hebben een crowdfunding begon. 16.000 euro is bij elkaar gecollecteerd. Maar dat is een labmiddel, maar het echte probleem bloot. Daar is groot het parool over. In een brandbrief van de gemeente die je was, koop je dus 4 organisaties, waaronder het Different Colors, voor groeiende daklezens onder benam net documenteerde vrouwen en hun ban in Zuid-Eerst. Een soort van die vrouw die komt uit Suriname. Die heeft één of meerdere ban met een Nederlandse man. Daarom heeft hun ban wel de Nederlandse nationaliteit. Maar zelf krijg je die vrouw die te jaren van, ja, je hebt geen regio-binding.
0: Oh.
5: Ja. En dan heeft ze dus ook geen recht op...
0: Regio-binding.
5: Regio-binding. Ja, Nijwert. Ja. Dus, nou zit ze dus... bij die stichting zit ze maar de handen niet hier. Van, waar moeten we nou heen met deze mensen?
0: Ja, dat is ook wat.
5: Ja.
0: Seconde.
1: Zes het maar.
0: Nou is het wel echt een vier.
5: Ja.
0: Nou staat op deze aflevering zie je net wachtend.
5: Nee.
0: Totdat wij een oproep nog gaan zelf.
5: Die hadden we even van hem jaren leden.
0: De eerste kofferplaat die is alweer binnenrollen. Maar misschien heeft het ook een goed idee. De vraag ondij. Welke plaat was het jaren? Op deze tongstje? Welke plaat is deze tongstje een beetje gadelijk voor die meidje? Tenminste, het begin van deze dag, want we binnen er al lang niet. Stuur maar even terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Portugal, The Man, yes, bij Flussen van de Moon. En Feel It Still.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijens.
1: Is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moon.
0: In 1938 glijzen er als poppen in. En juster stier Beatrix weer voor haar eigen witse. Directeur Ivan van Nieuwenhoven van het Vlegmuseum in Noordwaarden vertelt hoe dat al je gien is.
3: Ja, het was fantastisch. En ook om te zien hoeveel mensen zich verzameld hadden hier buiten bij het Vlegmuseum om de prinses een warm welkom te heten. Dat was, ja, fantastisch.
4: Wat waarom wil je hem graag de prinses hierin halen?
3: Nou, we hebben in onze nieuwe expositie Gevlochten Meesterwerken laten we 25 topstukken zien. En een van die topstukken is de wieg van Beatrix. De originele wieg van Beatrix die ooit eind 30e jaren in Noordwolde is gevlochten. En ja, bij toeval weer boven water is gekomen. En die hebben we nu in bruikleen. En die staat in onze expositie. En die heeft ze onthuld nu bij haar bezoek.
4: Ja. Wat ik weer vliegen hier, ik, toen even Jubbega de replica onder het Nijmeidse wier. Toen hier de regel hoe dit zo echt de kerst op het taart was. Hoe bijzonder is het dan dat het echt gebeurt?
3: Ja, dat is onbeschrijfelijk zo mooi. We hebben haar toen inderdaad uitgenodigd, maar we realiseren ons ook haar hoge leeftijd. En ze krijgt een veelvoud aan verzoeken van wat ze kan honoreren. Maar ja, ergens tweede week januari kwam er een verlossend telefoontje. Ze komt naar Noordwolde.
4: En dan is ze hier. Dan krijg je ook de eer om haar rond te leren toch het museum. Ja, wat heb je met haar besproken en hoe reageert ze?
3: Nou ja, wat hebben we met haar besproken? Ik heb haar verteld hoe wij nog steeds invulling geven aan het vlechten. En hoe wij proberen het vlechten, het ambacht, het verhaal van de sociaal-economische geschiedenis van deze Zuidoosthoek van Friesland. Hoe wij dat proberen over te dragen, ook aan de jeugd. Dus we hadden kinderen zitten vlechten in ons vlechtlokaal, maar ook volwassenen waar we workshops voor organiseren. En ja, daar was de prinses zeer geïnteresseerd om dat allemaal te zien en verhalen daarover te horen.
4: En dit is ik wel een mooi visitekaartje van het museum, liggen nou.
3: Ja, dit is een fantastisch visitekaartje. Een gedroomd visitekaartje, zou ik zeggen.
0: Ja, dat zei een grutske directeur Ivan van Nieuwenhoven van het Vlegmuseum. En bij die originele witse is die ook een replica, vlochten trocht Evert Jubbega. 100 oren werk had hij ervan horen en juster rond de prinses ek even bij hem del.
5: Nou, ze hebben mij dus gevraagd, onder andere hoe lang ik er dus mee bezig ben. Nou, ik zei ongeveer meer dan 100 uur. Dus ze hadden wel, begreep ik wel veel waardering voor, voordat ik dus die wieg heb nagemaakt. Ja, dus ze vond het wel mooi. Ja.
4: En hoe bijzonder wie het dat de prinses bij jou kwam?
5: Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder, want ik ben er dus mee begonnen. En toen zei we al, nou, wat zou de kerst op het taart zijn natuurlijk als Beatrix zelf komt kijken naar de wieg. En dat is dus allemaal gelukt. En door jullie uitzending is het allemaal aan het rollen gekomen dat die wieg is opgespoord is in Zeeland.
4: Ja, want die originele wieg, de echte, die wie dus een Pimmanlin in Zeeland opvoeren, wat toch nu toen?
5: Nou, ik zou je vertellen, we hebben hem dus gelijk opgehaald. En Ivan, de directeur, en ik, we waren net kinderen die uit de speelgoedwinkel kwamen, die het mooiste cadeautje uitgezocht hadden. Dus ja, dat was natuurlijk helemaal geweldig. En toen de uitnodiging naar Beatrix toe ging en ook daar positief op gereageerd is, ja, toen waren we natuurlijk helemaal in de wolken natuurlijk. Ja, dus,
4: is dit de kerst op het taart?
5: Ja, een hele grote kerst. Een hele grote kerst op het taart, ja, ja. Ja, en ik merk nu al van de manager van het museum dat er dus al verschillende mensen geboekt hebben met groepen om speciaal dus en de wieg van Beatrix en de replica te zien.
0: Ja, dat zei rijtvlechter Evert Jubbega. De witse van Beatrix die is onderdeel van een jubileum tentoonstelling. Maar je 24 bijzondere vlechtwerken van onder andere kunstenaars als Gerard Rietveld en Marcel Wanders. De expositie die is geëerstald door conservator Bert Loper. Excuus. Hij vond het bijzonder om de tentoonstelling om prinses Beatrix in te litten.
6: Ze is enorm geïnteresseerd. Zij is natuurlijk cultureel heel online. Ze is zelf eigenlijk kunstenaar. Maar haar beelden, sculpturen. Dus ze heeft heel bot schoen naar de combinatie van het ambacht, het handwerk, de techniek. En hoe sterf van ik werk kunst, meidje kerst. Dus heb ik met alle kunstenaars hier praat. En ja, dat weer een geweldige roenlering.
4: Wat voel je ook bijzonder, Stuart?
6: De interesse van Beatrix. Hoe zij kennis van zaken heeft, hoe zij namen weet, nog heel die thuis is in die hele wereld van Nederlandse kunst en design. Dus dat is mooi, dat is eigenlijk een gesprekspartner heeft.
0: En dat zei Bert Loper, hij is geestaller van de jubileum tentoonstelling daar in Noordwaarden bij het Vlegmuseum. Een bijdrage wie dat vond, verslagjouwer Pelle Numan.

0: voor Fears for Cells en Everybody Wants to Rule the World. En feitelijk, er komen al mooie confrontaties binnen intussen.
1: Oh, mooi.
0: Zo, ja. Ik vind hem voor een thema en dat is rocking. We hebben verlet van wat
1: stevige
0: rock.
1: Ja, even zien wat rock, nou, rocking in the free world. Van Neil Young. Ja, maar stevig.
0: Nog hier, van wie bij die draaien we daar neven. Die stuurt mooi fysiek in en dat heeft dus echt mijn rocking te krijgen.
1: Ja.
0: De rest verklappen we net. En Matten die vreegt nog Amy Winehouse hoor. Nou, het positieve is, die stiel op de lijst. Dus echt die komt er haast nog. Maar als niks, maar zeggen we jaren hoe het komt. Maar het Frieskrijs. En dat is dan toevallig, want Fijker die is hier al.
2: Omroep Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Het is precies Jelwesson. Tiet voor een oersjog van het Friske Nijs, mijn Fijke.
1: Een goeiemorgen. Oprichter Akke Riek Visbeek van Sanjes Safari en Sanjes Zoo in Veenwaarden viel haar tieren stiepen terug reacties van meesken naar de uitslaande brand die juster uitbrut in een loods van het park. Tagelijk kan ze haast net bevetje wat er gebeurd is. De loods gief alleen bij de brand en een aantal besten is omkomen in de Vuurzee. Visbeek vertelt over het moment dat ze de brand ontduts.
4: Ik werd correct van tevoren week naar west een keer de wasker heen gebracht, handdoeken oproemen en de wind deed los. En dan best een paar minuten later en dan zie je dat de hele zaak in de bron staat. Het is net een buffetje.
1: Een mielbezwarer op een scooter is juste joen in Drachten in botsing komen met een auto. Het ongeluk wie op de kruising van de Brouwer Singel met het oude ambacht. De scooterrider is door ambulancepersoneel behandelen, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. De automobilist kwam mij de schrik vrij. Prinses Beatrix had juster in Waardwaarde in het Nationaal Vlechtmuseum de originele Rijden Witse ontbleerde dat ze in jaartje 38 als poppen inlijn had. De Witse waardoor de stiers in Waardwaarde maken weer hier een spoor is, maar is oude maat in Zeeland weer omvoen. Rijdvlechter Evert Jubbega wie het doel al een paar maanden dwaande meidmeisje van een replica voor het 24-jarig bestaan van het Vlechtmuseum. De bezite van Beatrix is voor Jubbega een hichtepunt.
5: Ja, een hele grote kerst. Een hele grote kerst betaald. Ja, ja. Ja. En ik merk nu al van de manager van het museum dat er dus al verschillende mensen geboekt hebben met groepen om speciaal dus en de wieg van Beatrix en de replica te zien.
1: SC Heerenveen begint juni om de play-offs met een uitwedstrijdje in FC Utrecht. De winnaar speelt het snijden de finale, maar is inzet Europees voetbal. Grote vraag is of de Franse linksboeten Maxence Rivera beschikbaar is in Utrecht. Trainer Robin Veldman daarover.
6: We gaan morgenochtend beslissen of we hem in de selectie opnemen of niet. Hij heeft vandaag getraind. En eigenlijk willen we morgenochtend de reactie op die training afwachten. En dat die gaat starten is uitgesloten. Maar we gaan kijken waar we hem misschien kunnen inzetten. En als we hem meenemen, en of we hem meenemen inderdaad.
1: Ja, morgenochtend is van de morgen dus.
6: Ja.
1: Ja, want als er al morgen en zijn juni wedstrijd dan gaan, dan heeft het weinig doel meer.
0: Nee, ja, wist dat maar nooit met de voetballers, maar ik denk het net, nee. Tiet van het Waberjocht, mij Simon Mollema. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Erik.
0: Hoe zetten we deze dag uiteen?
7: Nou, ja, er hing wat bewolking. In de zin, er komt er meteen ik als even een heel beetje doorheen. Ja, en de temperatuur in het schild zit op zo'n 10,2 graden. Dat is de leegste. Dan woont 12,5. Boven 13,2. Laagstum 13,8. De grauw 13,5. De nebees 13,4. En Bakkeveen, de hekken sluiten met 13,7. Nou ja, na een wisselvallige periode, ik heb is het nu stabiel warmer geworden? Ja, is het dan stabiel, het bloed droog. Maar hoe die had wat water gewoon. Dus het is nu gewoon groeisend warm. Jurk hebben we al een jontje. Ik denk in het eerste en zuideerste wel eens even de 20 graden. Helly. Nou, van de morgen oerheerst het de bewolking wel. De zin is eruit en terug voorbij, maar hier kreeg op de midden wat meer kans. De wind komt uit het west-zuidwesten en die is meest zwak. En in de nacht is er maar amper wind. Dan valt er tegen zo goed als wat voort. Dan flinke opklaringen en een leegste temperatuur van zo'n goede 10 graden vannacht.
0: En wat dat betreft is Joert een opmaat naar Monta, want het wordt alleen maar mooier.
7: Ja, het is een beetje zo'n oergangsdij, hè? Want juist dan moos, Jost, ja, dan profiteren we heel dan van het krachtige, hege drukgebied. De temperatuur hier altijd vrij rap omheeg en komt in de meisjes rond de 23 graden te lezen. Nou, er zijn er wat betien een beetje hinder terug, een enkele stapelwolk, maar dat had eigenlijk geen invloed op de temperatuur. Nou, de wind komt de hele dag uit de zuidhoeken en bloed gewoon zwak. Nou, ik op de jonk hebben we nog een schofgeneertje van noffelijke temperaturen. Ja, die bij het ondergaan van de zin nog zo rond de 20 graden lezen. Nou, in de nacht is het lekker koel dan, met zo'n 13 graden als leegste temperatuur.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
7: Ja, het wordt dan steeds een beetje beter. Want als het naar sneeuwsjes, hangt het er nog wat hege bewolking, zou ik het nog eens kort kennen. En op de mensen, dan kinderen ze even een stapelwolkje van de zinnen langs loeken. Maar hoe dat is, een gemiddelde van, dat was zo'n 80% kans op zinnen. Dus de zinnen overheersen, buien krijgen, maar dit stabiele waar geen enkele kans. Nou, sneeuw heb ik op en neer weer een warme dij op plakken toffel zo'n 25 graden. Maar dat zal dan meer in het eerste en het zuideerste wezen. Op de watereilanden leidt de temperatuur ongeveer zo'n 3 graden leger. De wind die draait meer naar het westen en die komt in de nacht uit het mat eersten. Ja, terug het toch wordt verscholen van het hege drukke gebied. Ja, snij, ik wil een soort zinnen amper wolken en dan kunnen we nog een gaten. De temperatuur gaat even zo'n 23 graden. Dus je hebt een iets beetje naar beneden. De wind die echt dan zwak is, die komt uit de noordhoeken wij. Maar op de jongen had de wind een vakker van meer van het eerste. De temperatuur is in de nacht dan wel lekker koel met zo'n 10 graden. Ja, een manje, ja. Van verschillende evenementen, zoals de fietsoversterrentocht. Als ik het nou inschorten kan, poelbeste dij. Er is een soort zinnen, amper wolken. Zo'n 23 graden als heegste temperatuur. Ja, en er stiep maar een hele smakke noordenwind. Ja, als je aan het fietsen bent, wind is altijd de grote vijand, dacht ik. Dus ja, allemaal stabiel waar, met hege temperaturen en gewoon een soort zinnen.
0: Sibo Mollema, dank u wel.
7: Grazie.

0: Wat is die Instagram?
1: Raptiel en Corina Lascher. En volgende week.
2: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
1: 15 jaar lobbyen en dan eindelijk glede fietspaden. Ja, je hoort dan iemand het vernijden fietspad terug het Keningsdiep bij Bakkeveen. En dan ben je een hobbels meer, maar glad beton. Op mijn telefoon nou Jan Willem Russen van Plaatselijk Belang. En goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, wat is het verhaal je krijgt achter? Want wat de oude situatie kreeg?
3: Nou, de oude situatie had 50 jaar asfalt in lijn en die wien aan eind. En tolwieling ben ze begonnen met de lobby, de Plaatselijk Belang en Bakkeveen en BNW samen om daar verbeteringen in te krijgen. En dat is voor een groot deel is dat slagen en dat werd goed openen.
1: En voor een groot deel, zei ze jou, welke pad in de net slagen dan?
3: Er moet nog 3 kilometer op het duurst voor de meiden.
1: Oké, maar dat zit wel op de planning dat echt goed komt.
3: Ah, dan mogen we nog wel even een plan voor mij zien, maar het moet al clear.
1: Ja, precies, het moet wel volslijn natuurlijk. Want ja. Die oude situatie, zat dat wie? Wie dat nou gevaarlijk of wie gewoon onhandig? Wat wie er krijgt mis?
3: Het ziet net correct, gevaarlijk aan. Het wien alweer het hobbelen alle kanten op. Het wien net prettig fietsen. Absoluut net.
1: Nee.
3: En dat voor zo'n toeristische dwarpersbakveen kent het absoluut net. En, dus er moest wat gebeuren.
1: Ja, en dat had nog best wat voor het niet eerder horen, volgens mij. Want uiteindelijk direct van onderop is er mij betalen om die paden.
3: Ja, er is de Plaatselijke Belangen elke mij betellen. De Stichting Vlooienmarkt had er 100.000 euro in gestapt. En de natuurorganisaties gaan mij betellen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan mij betellen. En er is geld loskwam uit de pad van de toeristenbelasting. Via TPO, toeristisch platform Opslaan. En de regio deal, die had vanuit de gebiedscommissie, die had de zaak goed losmaken. En toen is het slagen.
1: En hoe profiteer je al die verschillende clubs? Hoe profiteer je die je nou dadelijk weer van?
3: Nou, waar profiteert je van? Dat is het toeristisch publiek hier in Bakkeveen. Dat kan ook prachtig mooi fietsen. Maar ook de inwenders en de omgeving, die genieten daar volop van.
1: Ja, wat dat betreft een win-win situatie.
3: Absoluut, ja.
1: Zelfs die Iepening, daar ben ik wel benijd. Ja, dan ben je toch wat lucratief, vind ik het. Maar dan moet je toch wat moois betinken om die paden dan weer te Iepening. Wat zijn Joet kijkt aan?
3: Ja, dat is nog wel een verrassing. Maar de toneelvereniging van Bakkeveen en wie en waar ben erbij belutsen. We komen met 2 duo fietsen. En dan zal de Iepening daar achter de strepen plak vinden.
1: Nou, dat maakt het mij nieuwsgierig. En dat betekent dat je weer goed dier hebt, volgens mij.
3: Ja. Ja, ja, ja. Nee, dat werd een mooi optreden. En dat werd ook leuk. En het waarspeelt mij, dus dat slag op zeker.
1: Jan Willem Russen dus, hoe die fietspaden terug het Keningsdiep bij Bakkeveen. Dit wij helemaal glad binnen, helemaal strak binnen. Dank u wel.
3: Jimmick, bedankt. Oké, doeg.

0: Amy Winehouse en Rehab.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het vierlap seizoen is ver begonnen. Juster wie de eerste wedstrijd in Burgum. En verslaghouder Willem van Meldvoort, die wie erbij.
2: En zij jouwen nou het teken dat we ik van start gaan. En dat gaan we dus ik noodwan.
3: De speaker rot de laatste dingetjes om en kundigt een nieuw seizoen om van het vierlappen. Een simmersport. Maar simmer, dat is het net. Ik ga de winterjas weer even uit de kast halen. En ik zorg om je heen dat meesten onder een kleedje zitten.
4: Nou, je neusje zit één in de kwarte broek, ja. Maar die had het wel koud gekregen, had het tekentje al worden. Dus het is wel frisjes, Joort.
3: Maar ja, publiek is er wel. En ze krijgen wel een wedstrijd te zien.
2: En ik ga daar, ik denk wel richting de tredje meter.
3: En die wedstrijd werd woen bij de vrouwen toch een verrassing. Hanneke Westert.
5: Wel blij mooi.
3: Is er nou een naam wat wij de rest van het seizoen rekening mag horen, Matten?
5: Ja, misschien wel. Ik hoop het. Ja, sowieso Burgum, die scoren laat niet wel. Dus super natuurlijk.
3: Waarom laat je dat goed?
5: Je rekt wel een paar keer een PR-sprong. En ooit een Nederlands record. Dus dat is wel...
6: tweede plaats, maar Marit van
5: spring je vaak ook goed.
6: En op de eerste plaats Hanneke Westert.
3: Hoe is dat voor Jim Leppers dat het seizoen dan weer begint? Kriebelt het dan of hoe gaat dat?
5: Nou ja, jij natuurlijk de hele winter die wat een uitje en ontrainen was en zo. Dus toen we sneeuwen in Wien en toen het oude last werd, toen baalde ik wel heel erg. Dus ik zit er altijd door en altijd een soort zin in als we Wien.
2: Gerb Terpstra, daar bij de senioren topklasse. Ik maak het daar zijn debuut.
3: En bij de Malje is elke vorm van verrassing misschien wel fort. Gerb Terpstra is bij de junioren de grote winner altijd West. En is het ik nou weer, want bij de senioren, de eerste keer dat het daar liept in die hoogste klasse, wint hij ik. Fottendalix, de eerste wedstrijd in Burgum.
6: Op de tweede plaats Rutger Piersma en op de eerste plaats Germ Terpstra.
7: Ja, nou, hartstikke fijn natuurlijk, vooral het gevoel in je stalkertje. Dan kan ik de eerste wedstrijd toch in het zand springen. Maar heel scheef. En zijn we bovenin, dus dat is een fijn gevoel. Dat is hetzelfde als vorig jaar. Het is hartstikke lekker beginnen.
3: Hoe komt zo de winter uit?
7: Ja, ik kom hartstikke goed de winter uit. Ik heb de hele winter sinds ik top in mijn vier hebben. Sinds maar. Ik begon zoals ik in de weken trots beginnen te trainen. En dat heb ik me op discipline goed volhouden. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat dit seizoen komt.
3: Ja, dan rinst ik op spikes, zeg ik. Waarom dat?
7: Ja, dan vorige keer elke keer bij de oude set les van mijn haak. En van de winter ik sprint en vier springtraining en ik op spikes en dat bevoel mij ik wel. En ik denk, als ik het wil leren, dan moet ik het geleek van het begin van. Zou ik net al in het seizoen Jimmy blessure en dat ik dan nog op spikes moet leren. Man. En het bevalt me hartstikke best, het draagt lekker. En klim heb ik net zo'n soort les van. Heel veel lappers hebben wat les van. Van het klim dat het minder wil, maar dat geeft mij nog wel aardig.
3: Je hebt zo de rest van het seizoen met spikes dan?
7: Ja, dat denk ik wel, maar ik wil eerst 12 sprongen wie het. Nou, een work, 12 banden, rubbertjes, squon, zakken noemen. Ik, die moest me op een gegeven moment helpen om de bal en de auto te drogen. Toen voelde ik nog niet uit, moest nog sneller. Dat valt me wel in, hoe dat werkend is.
3: Ja, wil ik het toch even maar niet omhouden, die eerste 12 keer wie het. Wat gebeurde daar? Daar ben ik helemaal net van die wend.
7: Nee, ik ben altijd wel van het opbouwen. Maar ja, ik ging net mijn topsprong en ik denk, wie mooi. Oren kans, spijkers, omdat ik een beetje overmoedig begon. En eerst sprong hier ik hem net lekker. Maar daarna tredde sprong op safe en hek hem beter. Dan kan ik nog wel een vierlap op zich. Dus dan ben ik weer bij de finale.
0: Het vierlap seizoen uiteindzet. Ja, slagjaar Willem die zei winterwaar. Valt de komende dagen wel wat aan eigenlijk. Alleen wat mooi waar op de planning. Je hebt het voor Sibo. Nou, dat is toch lekker. Sjoeg van Berjochjes. Die auto die zit er op de bus. Zij het, nou joh, het zondagen vrij, heerlijk. Ja, misschien is het ook wel lang weekend. Nog even trots zetten dus. In ieder geval met de New Radicals en You Get What You Give.

0: The New Radicals and You Get What You Give.
1: De media van de morgen.
0: Zijn daarmee opzet wat... Wat tekst niet kunnen. We hopen dat er reactie op komt zo. Om het festje in de nijs te houden.
2: Oh, oké.
0: Okay. Dat de artiesten reageren. En dan komt er een artikel door. En dan reageert de jongen weer op die artikelen. En dan is het ervoor dat die plaat actueel blijft.
2: Ondacht, ja.
0: Ja.
2: Doet het altijd goed.
0: Dat?
2: Ja.
0: You're all fakes to me, kick your ass in.
2: Nou, ja.
0: En dan de artiesten namen erbij. Ja, dat zorgt voor reactie.
2: Absoluut. En terecht. Ja. Ik heb het Financieel Dagblad voor me lezen. En die het voorop staan dat de verkeer van elektrische auto's op een nieuw record aanstevend. Hoge brandstofprijzen aan de pomp versnellen overstap naar elektrisch rijden. Ja, terug het conflict in het Midden-Eerden zoeken consumenten kritischer naar de kosten voor benzine en diesel. En China, weet ik als voorbeeld neemt, daar het meer dan de helft van alle verkochte nieuwe auto's een elektrische aandrijving. En ja, wij volgen daar dus een beetje in. Ja, net omdat we het chagra willen, maar omdat we maten. Dan, even zien, is in 18 jaar een kwart meer ambtenaren. Des groot het AD oe. Ja, de oude Ronald Fjouwer premiers, die continu thuis zijn. Ja, we maken naar een litsere oorhita. Alleen, ja, diezelfde politiek, die verzint hield hij weer naar je regels. En uitzonderingen op die regels. Ja. En daar maakt dan weer een ambtenaar, maakt hij dan naar Shen. En die maakt het uitvieren. Dus ja, ze zit je in een visueuze cirkel. En ze komen er hield meer ambtenaars bij. Ondanks alle plannen blijft het aantal ambtenaren maar groeien. Ja, Twailien heeft het CBB al waarschuwen dat de Oerit op een zelfs bezuinigje maat. Ja, die meesten wat ik al hier betalen worden voor zelfs. En dat kost een soort belasting yield. Maar goed, dan moet je misschien de boelers versimpelen.
0: Ja, of een paar ambtenaars nemen maat om dat probleem ervoor op te lossen.
2: Ja, dat is een goeie. Ja. Dan het NRC. Ja, en ik hoor de krant. Ja, dit ik weer hoe de opvang, hè, de asielopvang ter Apel. Overvol. COA gaat aanmelders weigeren, schroot NRC. In ter Apel melden zich zoveel mensen dat het COA eerst de meest kwetsbare asielzoekers zal toelaten. Ja, wat je er maar die orenbezing maakt. Ja, die worden nou weer van opvang naar opvang sleept.
0: Dat vond ik net ook weer maar de collega's van
2: misschien
0: de NOS.
2: Misschien dat Erik een peer anders moeten zet kennen.
0: Ja, maar weet.
2: Nou.
0: Tiet voor het Nijs van de NOS. Wat is nou?
3: Omroep Friesland.
4: Komt-ie.
3: Nijsmakkers. Else Vreet is er een nieuwe editie van Nijsmakkers.
5: Dat is het idee.
3: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieke.
5: Steen meer op. Kom op, man.
3: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
5: Oké, nou let het dan maar ergens ook in.
3: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
6: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
3: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
7: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
3: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
7: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
3: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren

0: aan een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
1: McGinn. Buendia.
2: Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
0: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoe reageren ze als het ontdekt dat in Libbenswerk in de bron stiert? Akkerik Visbeek van Science Zoo in Van Worden, die vertelt dat aan zijn. En muziek komt rond van Yes.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Friesland van de Moor.
13: My Erie.

0: bij soort platen is het de moeite waard om even die in te lezen in hoe te noemen dat ontsteed. En bij dit noemen is het wel echt een heel mooi verhaal. De gitarist die vertelt, ja, ik zit op het huske gewoon met mijn gitaar. Ik begon te spelen. En toen wie het noemen er niet is. En had dat hele noemen het te skreun. Just hij met zijn gitaar op het huske zit. Nou.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijens.
0: Mooi plak om wat productief te wezen. Heel wat oors.
3: We jennen het alarm aangeven. En ik denk, wat is dat redden? Ik doe het doorhiepen. En een grote zwarte wolk, zeg ik. Dus vlug de door weer tegen Bron.
0: Ja, dit gaat over die voele bronjuster in Bistenpark Sanjesu in Finwaarden. Meerdere bissen die olippen dat net. Dat is een grote schrik voor een van de oprichters van dat park. En heel wat oors. Hij vlocht manlang onder rijden witsen. Dat Beatrix in Jochtje 38 inlei. En doest hij diezelfde Beatrix in Iers voor zijn noos.
4: Ja, een hele grote kerst. Een hele grote kerst op de taart, ja.
0: Een kerst op de taart. Goedemorgen en welkom, Morris Harkens. Nee, Friesland van de Moorn. Fijke, het Nijse Toren Media, wat zit daarin?
5: Ja, een speciaal team van de politie wie ticht bij de onhouding van drugscrimineel Bolle Jos, die het onderdoek zit in Sierra Leone. En Amerikaanse Universiteit Harvard giet de cijferinflatie tjen. Hoogleraar, maar je minder hege cijfers aan.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dauwens meer der horen eerst het waarberucht in het kwad en dat komt van Sibo Mollema.
6: Ja, goeiemorgen. Joert betieden wolkenviel, maar lekkers wat zinnen en de temperatuur van een middagje van rond de 19 graden. Nou, de wind is meer zwak en die komt uit het west-zuidwesten. Morgen met een zuidenwind wordt warme lucht ongeveer van zo'n 23 graden. Zijn nou dan een enkele wolk, maar dus een soort zinnen. Nou, meer oer het waar, oeren jaloeren.
0: Haast 6 uur lang vocht de bronwacht in het vuurjuster in Finwaarden. Dochs redden onder andere cavia's en doen het net bij die bron in het Bistenpark. Oprichter Akkerik Visbeek die vertelt hoe het al je begon.
3: Verschrikkelijk. We jennen het alarm aangeven en ik denk, wat is dat redden? Ik doe het doorhiepen en een grote zwarte wolk, zeg ik. Dus vlug de door weer tegen bron. Verschrikkelijk. Ja, je dwars door alles in.
7: Want je staat er door in, dan sjog je reek. En wat je er dan trog je heen? Wat geef je dan doen?
3: Niks. Je kan alleen maar de door dicht doen. En ja, ik ben heel goed in de auto stapt. En ik denk van, nou, dan is daar. Ik heb een hele grote been. Want we hebben een hele grote squamreis. Dus ik denk, nou, daar moet ik heen. En ik ben in de auto stapt. En daar vlug heen vliegen. En doe jij dus echt wat er aan de hoorn weer. Ja, nee, verschrikkelijk.
7: Want had je enig idee, ja, werd zij iets ontstinken? Of, want ja, je zei van, ik weet er vlak voor dat het baan is, maar nog west.
3: Ja, ik weet er correct van tevoren week naar west. Ik hier de wasker heen bracht, handdoeken oproemen. En ja, de wind deed het los. En dan best een paar minuten later en dan zie je dat de hele zaak in de bron steekt. Het is net een bevetje.
7: Nee, want nu ben je inderdaad een aantal uren verder. De brandwacht had de brand onder controle. Het is ja, relatief beheimelijk tot één deel van het park. Ja, hoe viel je je nou?
3: Ja, ik weet het net. Ergens dan komt het nog net helemaal binnen. Ik denk dat de emotie nou wel meer komt. Maar het is zo nog net een bevetje. Nee.
7: En de directeur, Joost Zoon van het park, ik nog maar vakantie.
3: Ja, ja. We gaan Brioch dienen en hij komt vannacht komt er thuis. Hij zit in Noord-Italië, dus het is ook nog wel een eindje reden. Maar ja, het is wat het is. Hier maar we verder mee.
7: Want ja, je zei nou van dit deel is, ja, daar is het ontstien en daar is het, dat is ook uitbaand. Weet je ongeveer wat voor beesten hier, wat je hier neemt, dit stik?
3: Nou, binnen zitten cavia's en knien. Nou, misschien nog een paar vogelsoorten, ik weet het net. Katten hinden nog wel. Maar de meeste bissen zijn lukkig veilig. Ik de savannekatten die het binnen zitten. Ze gaan nog vroeg wat bissen los laten kennen. En de bissen zijn veilig. En daar zie je ze nou dus plak voor om die zo graag mogelijk op het eigen terrein een plakje te gaan, een nijplakje, als het nodig is.
7: We zijn nu haast op een juntiet. Hoe zou je deze dag omschrijven? Want ik denk ook dat je haast leven wil.
3: Daar komt het wel op deel. Ja, heel Nederland weet het al. En dus het is gesteld van de stiepen die we krijgen rondom wij. En ja, van de gemeente, de burgemeester weer. En ja, vanuit heel Nederland. Er is al een crowdfundingsactie is opzet. Het is ongekend. De meeste steen als ja, ze warme tekken om je heen. Maar ja, je moet het zelf wel dragen. Ja.
7: En hoe zorgen jou nou naar de aankomende dagen, aankomende weken?
3: We zijn van doel om morgen wel weer open te gaan, maar de eerste schoolreisjes zal annuleren. Ja, we kunnen schoolreisjes wel ontvangen, maar ze kunnen dus even net in het beste park. Nee, we proberen het zo volle mogelijk teruggaan te letten.
0: Akkerik Visbeek, een van de oprichters dus van toen het Jeddere Science Vertier in Tusken Science Zoo. En hoe die doneeractie werd door had, er is 22.000, rond 22.000 euro in erop helpen via doneeractie.nl. 926 donaties, dus inderdaad een heel soort.
8: De media van de morgen.
0: Fijke, de Oren Media.
5: Ja, ik wil wel even respect voor deze vrouw. Want zij vertelt er nou ja, heel goed over wat er hier gebeurd is en alles. Wil je krijgt daarvoor je levenswerk in vlammen op die jongen.
0: Ja.
5: Dus ja, toch wel respect hoe ze dit al je verwerkt. Justitie wie deze mannen heel dicht bij de arrestatie van de meest zachte drugscrimineel van Nederland. Ballen Jos Leidekkers. Die zit onderdoekt in Sierra Leone. En speciale eenheden van de Nationale Politie en de Koninklijke Marine. Die hebben haar voor de kust van West-Afrika op een speciaal undercover-skip verschanst. Naar een tip dat Leidekkers per boord vanuit Sierra Leone naar buurland Liberia varen zullen. En ja, die unieke operatie is een man lang tarhet. En hieronder hoor ik als doel om een eind te maken aan die criminele praktieken van Bollejas uit Sierra Leone. Wij, Sierra Leone, dat weegt het elke fysiek van Nederland om hem aan te houden en u te leveren. Ja, de Dissermannen onderscheppen de opsporingsdienst nog een skip, maar een record. Hoeveelheid van 30 ton cocaïne on board. En dat skip, dat wil ik taskreunen aan Leidekkers. Ja, die arrestatieactie ging uiteindelijk net door. Want Ballejas die had hem net verpleegd. Justitie zei, we zijn exact op de hichte van zijn schoolplak. En we blowen op hem jijen. Zijn arrestatie heeft onze grootste prioriteit. Dus, nou ja, het is een kwestie van tiert wijzen, denk ik haast.
0: Je wilt het wel integreren tot de bijnaam die criminelen altijd jouwen.
5: Ja, ja, de neus, Ballejas.
0: Ja. Het is nooit heel flatteus, maar dat is het heel bewust bij
5: ze. Ja, denk ik wel. Ja, ze zijn mijn koeginnen al te leven binnen. De Amerikaanse Universiteit Harvard het onkundige dat ze behind the hoeveel cijfers in de heegste categorie A hoogleraar nog takkennen meien om bachelorstudenten. Je mij zet de renommeerde universiteit stappen om de, ja, wat zij nemen, cijferinflatie tien te gaan. Zo bij werken hier mij hen in en onder mij zien en krijgt een cijfer. In Amerika dan krijgt een een A of een B of een C of een D.
0: Ja.
5: En H is dus de heegste, die is helikest. En ja, die A die, ja, die is bedoeld als belering voor uitmuntend werk. Maar ja, dat boert het een beetje om budgetting in. Wanneer de meeste studenten deze ontvangen in het academisch jaar 2024 bestieren ze aan 12 treden van de cijfers op Harvard die het uitdeeld waren uit A's. Dat nog blikken uit het studentenhandboek. Ja, het nieuwe beoordelingssysteem dat werkt als volgt. In een bepaald vak mijn docent om net meer dan 20% van de studenten een A te kennen. Ze willen een uitrein mogelijkheid voor maximaal maar vier extra A's. Studenten die binnen net blieert met het idee. Want ja, 84% van hun is tjin dit nieuwe systeem. Oh. Ja, zeg maar die best die een hebben.
0: Ja.
5: En eens in opmerking komen van A. Maar door vals krijgt, boeten die 20%. Ja, dan krijgt een B. Wil ze eens een A verzinnen eerst.
0: Ja, dat is ik
5: wel. Dat is wel een beetje apart.
0: Gradatie-inflatie.
5: Ja, nou, zoiets.
0: De witse van prinses Beatrix, die verdween. 80 jaar lang weer kwijt, want de Pimwanlin doet er eens op in Ceylon. En juster stier Beatrix weer van diezelfde witse in Friesland. Dat verhaal dadelijk. Eerst muziek van Cool and the Gang. Let's go dancing.

0: Het is nog een minuut van jou wachten en dit ding cool in de gang.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: En dan die witsen van prinses Beatrix en het verhaal erachter natuurlijk. Hoe zit dat correct? Nou, in jochtje 38 lijzen er als poppen in. En juster stier Beatrix weer voor die eigen witsen. Directeur Ivan van Nieuwenhoven van het Vlechtmuseum in Noordwoorden, die vertelt hoe dat dan gekregen is.
2: Ja, het was fantastisch. En ook om te zien hoeveel mensen zich verzameld hadden hier buiten bij het Vlechtmuseum om de prinses een warm welkom te heten. Dat was, ja, fantastisch.
3: Wat waarom wil je hem graag de prinses hierin halen?
2: Nou, we hebben in onze nieuwe expositie Gevlochten Meesterwerken laten we 25 topstukken zien. En een van die topstukken is de wieg van Beatrix. De originele wieg van Beatrix die ooit eind 30e jaren in Noordwolde is gevlochten. En ja, bij toeval weer boven water is gekomen. En die hebben we nu in bruikleen. En die staat in onze expositie. En die heeft ze onthuld nu bij haar bezoek.
3: Ja. Wat ik weer vliegen hier, ik, toen even Jubbega de replica om het Nijmeidse wieg. Toen hier de regel hoe dit zo echt de kerst op het taart was. Hoe bijzonder is het dan dat het echt gebeurt?
2: Ja, dat is onbeschrijfelijk zo mooi. We hebben haar toen inderdaad uitgenodigd, maar we realiseren ons ook haar hoge leeftijd. En ze krijgt een veelvoud aan verzoeken van wat ze kan honoreren. Maar ja, ergens tweede week januari kwam er een verlossend telefoontje. Ze komt naar Noordwolde.
3: En dan is ze hier. Dan krijg je ook de eer om haar rond te leren door het museum. Ja, wat heb je met haar besproken? En hoe reageert ze?
2: Nou ja, wat hebben we met haar besproken? Ik heb haar verteld hoe wij nog steeds invulling geven aan het vlechten. En hoe wij proberen het vlechten, het ambacht, het verhaal van de sociaal-economische geschiedenis van deze Zuidoosthoek van Friesland. Hoe wij dat proberen over te dragen, ook aan de jeugd. Dus we hadden kinderen zitten vlechten in ons vlechtlokaal. Maar ook volwassenen waar we workshops voor organiseren. En ja, daar was de prinses zeer geïnteresseerd om dat allemaal te zien en verhalen daarover te horen.
0: En dat zei
3: dit is ik wel mooi visite. Kaartjes van het museum liggen
2: daar. Ja, dit is een fantastisch visitekaartje. Een gedroomd visitekaartje zou ik zeggen.
0: Dat zei directeur Ivan van Nieuwenhuizen van het Vlechtmuseum. En bij die originele witsen deed hij ook een replica bij. Die is vlochten toch Evert Jubbega. Honderden oeren werkje hij ervan. En just de ronde prinses even bij hem del.
4: Nou, ze hebben mij dus gevraagd, onder andere hoe lang ik er dus mee bezig ben. Nou, ik zei ongeveer meer dan 100 uur. Dus begreep ik wel veel waardering voor, voordat ik dus die wieg heb nagemaakt. Ja. Dus ze vond het wel mooi. Ja.
3: En hoe bijzonder wie het dat de prinses bij jou kwam?
4: Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder, want ik ben er dus mee begonnen. En toen zei we al, nou, wat zou de kerst op het taart zijn natuurlijk als Beatrix zelf komt kijken naar de wieg. En dat is dus allemaal gelukt. En door jullie uitzending is het allemaal aan het rollen gekomen dat die wieg dus opgespoord is in Zeeland.
3: Ja, want die originele wieg, de echte, die wie dus een Pimmanlin in Zeeland opvoen, wat toch nu toen?
4: Nou, ik zou je vertellen, we hebben hem dus gelijk opgehaald. En Ivan, de directeur, en ik, we waren net kinderen die uit de speelgoedwinkel kwamen, die het mooiste cadeautje uitgezocht hadden. Dus ja, dat was natuurlijk helemaal geweldig. En toen de uitnodiging naar Beatrix toe ging en ook daar positief op gereageerd is, ja, toen waren we natuurlijk helemaal in de wolken natuurlijk. Ja,
3: Is dit de kerst op het taart?
4: Ja, een hele grote kerst. Een hele grote kerst op het taart, ja, ja. Ja. En ik merk nu al van de manager van het museum dat er dus al verschillende mensen geboekt hebben met groepen om speciaal dus en de wieg van Beatrix en de replica te zien.
0: Ja, een soort vlechtenbekooi van die vlechtkooi van Beatrix dus. Rijtvlechter Evert Jubbega die vertelde erover hoe die witsen van Beatrix, die is onderdeel van een jubileum tentoonstelling, maar vlechtwerken ek van kunstenaars Gerrit Rietveld onder oren. Gastconservator Bert Loper die vindt het bijzonder om die tentoonstelling om de prinses zien te litten.
5: Ze is enorm geïnteresseerd. Zij is natuurlijk cultureel heel online. Ze is zelf eigenlijk kunstenaar, maar haar beelden, sculpturen. Dus ze heeft heel wat schoenen naar de combinatie van het ambacht, het handwerk, de techniek en hoe ze van ik werk kunst meidje kerst. Dus heb ik met alle kunstenaars hier praat en ja, dat wie een geweldige roenlering zag.
3: Wat voel je ook bijzonder, Stuart?
5: De interesse van Beatrix. Hoe zij kennis van zaken heeft, hoe zij namen wit nog hield die thuis is in die hele wereld van Nederlandse kunst en design. Dus dat is mooi, dat is eigenlijk een gesprekspartner is.
0: En dat zei Bert Loper, Geerstoller van de jubileum tentoonstelling in het Vlechtmuseum dus in Noordwoorden. En dat is een bijdrage van verslagjouwer Pelle Numan.

0: Stella Lefty. En Boston.
1: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
2: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moins rond 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
2: En na je 8 op tv, de Gearfetting.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinksterman die.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut over 7:30. Niet voor het Frieske Nijs, mijn Fijke Wouda.
13: Goedemorgen. Oprichter Agarik Visbeek van Sanjes Safari en Sanjes Zoo in Veenwaarden viel haar tieren stiepen terug de reacties van mensen naar de uitslaande brand die juster uitbrutst in een loods van het park. Tagliek kan ze haast net bevetsen wat er nou krijg gebeurd is. De loods gie verlen bij de brand en een aantal besten is omkomen in de Vuurzee. Visbeek vertelt op het moment dat ze de brand ontduts.
14: Ik ben er correct van tevoren week naar Westen keer de wasker heen gebracht, handdoeken oproemen en ja, de wind deed het los. En dan ben je een paar minuten later en dan zie je dat de hele zaak in de brommen staat. Het is net een bevetje.
13: Mariette Hamer, de regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, had een box ontwikkelen met helpmiddels voor kappers om signalen van seksueel geweld in relaties te herkennen en bespreekbaar te maken. Die box wordt van Joerta U-test in de gemeente Zuidwest-Friesland. Hamer laat uit waarom voor kapperskezen is.
15: Dat je soms iets begint te vertellen wat je eigenlijk nog nergens verteld hebt. Omdat je veilig in die stoel zit, iemand is een beetje aan je hoofd bezig en dan opeens komt er iets uit. En dat kan voor mensen het eerste moment zijn, ja, om over zware problemen te praten.
13: Prinses Beatrix had juster in het Nationaal Vrechtmuseum in Noordwaarden de originele Rijdenwitse ontbleerte dat ze in jaartje 38 als poppen inlijn had. De witse waardoor de steeds in Noordwaarden maken wie hier een spoorleers, maar die zou roenemaat in Zeeland waarom voen. Rijdvlechter Evert Jubbega wie doe al een paar maanden dwaande met meidje van een replica voor het 24-jarig bestaan van het Vrechtmuseum. De bezitter van Beatrix is voor Jubbega een hechtepunt.
16: Ja, een hele grote kerst. Hele horde kerstpartij, ja. Ja. En ik merk nu al van de manager van het museum dat er dus al verschillende mensen geboekt hebben met groepen om speciaal dus en de wieg van Beatrix en de replica te zien.
13: Keeper Dirk Baron van mijn naam stapt deze zomer over van FC Grijns naar eerste divisionist FC Emmen. Dat meldt RTV Noord. Baron wie in Grijns de vierde keeper en spelen in een officiële wedstrijd voor de club. Bij Emmen zieken ze nieuwe keepers, nood Koen Bukker voor het geert en de belangstelling is voor de eerste keeper Luca Unbehaun.
17: Baron die het oerstapt, dan wist dan wel hoe ze reageren hebben bij FC Grijns.
13: Nou?
18: Rommels, rommels, rommels!
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Iep Lofspul, wie Marsum speelt van 12 tot 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Wat ik ze boe. Haast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier op dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Van Eltse Keper, een boek vergees.
19: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
20: Friesland van de Moor.
21: Erit Science.
22: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
17: Het grootste scoutingkamp van Europa. In welke metropool zou dat plak vinden? Lauwezeeg. Is dat zo meer hoor? Eerst iets van het Waberjocht, mijn Simon Mollema. Goedemorgen.
23: Goedemorgen, Erik.
17: En ja, je wordt een brenger van goed nijs, volgens mij.
23: Ja, dat is ook wel eens even noffelijk, hè. Dat, waar aankondig ik er ook niet aan wil. Maar mooi waar, nee, natuurlijk. Schielke, die zit op zijn tredje in een hele graad. Dan wordt het 12,8, bol het 14 graden. Laagst een tredje in Jurgen. Nou, dan hingen er al eerst een beetje om bakken. Die lijkt een beetje liggen met tredje komen fjouwer. Nee, in de oren in Pinksten knapt het waar gewoon stadig gewoon op. Het wisselvallige waar leidt echter dus. En de komende dagen hebben we gewoon stabiel. Waar. Nou, Joert hebben we nog te krijgen met wat wolkenvelden. Dan zijn we wat vleertuigstrepen die ik nog aan voorbij komen zoog. Maar ik, de zinnen erbij. Wat letter op de midden, hellen we de heeste temperatuur van de dag. Nou, dan leidt er ongeveer op zijn jongetje. Ik denk hier en daar ik nog wel eens even een 20 graden. Nou, de wind is Joert zwak, ontmatig. En die matige wind dan vooral boppen de Waadzee en het IJsselmeer had er ook wel een beetje mee te meisjes. En die komt dan uit het west-zuidwesten wij. Nou, in de jongen in de nacht bloedert het ek gewoon droeg. En vannacht valt de wind zo'n beetje voort. En dan hebben we een leegste temperatuur van zo'n goede 10 graden.
17: En dan op naar morgen, dat lijkt het ook net verkeerd.
23: Nee, dan ligt het wat iedere keer beter. Morgen has dan het hele drukke bier dat ze verplaatst zich morgen. En dat leidt dan in de midden zo'n beetje boppen Duitsland. Dus is vanuit Frankrijk er het opschoot naar boppen. De zwakke wind die is morgen dan ook wat meer uit zuidelijke richtingen. En die viert gewoon warme lucht door naar Usta. Morgen kunnen we toch allemaal wel een 23 graden verwachten. Maar daar ben je flink wat zin in. En ik als scoot, dat betekent een wolkjoer. Het hindert net zo'n soort. De temperatuur is jongens nog lang noffelijk. Dus een mooi jonkingproces om boeten te wijzen. Nou, in de nacht hebben we dan een leegste temperatuur van om en nabij de 12 graden.
17: Dan zong in de jaren 60 alleen Jongewaard op een mooie Pinksterdag. Nou, dat klopt wel aardig dit hier volgens mij, hè?
23: Ja, dit hier heel best, want... Ja, de oren, nee, dat weekend, sneuren, ja, dat is juist ook al, dat wordt er zin in, een beetje hinderen door wat hege bewolking, zegt het nou liggen. Nou, die hele dijst er wel wat bewolking, maar ik, betekent toch wel flink wat zinnen. De wind gaat dan draaien van zuid naar in de midden, west-noordwest, en op de jongen is de weerrichting, draait naar het noord, naar het eerste. Maar die bloed gewoon zwak, sneuren een soort warmte, met 24 graden. Nou, en dan is nee, ja, ze dat nodig. Ik heb er een soort zinnen en amper bewolken. Dan zitten we nog steeds in de wat eerste hoeken. En die viert nog steeds die warme lucht door. Maar die is dan zo'n 22 graden. En Monday, ja, op deze 12e Pinksterdij, we hebben de verschillende activiteiten plakvinden. Maar ik denk dat de fietsenhoogsterren, want die spreekt er toch een beetje uit hier in Friesland. Nou, is het gewoon heel noffelijk waar. Een soort zinnen, kan ik wel zeggen. Ja, ze dat nodig natuurlijk. natuurlijk. En in het eerste en zuideesten zo'n 24 graden. Nou, de wind die bloed zwak en die draait in de rif van de dij naar het noordwesten. Dus ja, om en kijk, ze zijn stabiel warm met vrij hoge temperaturen en gewoon een soort zinnen.
17: Nou, dat klinkt poer best. Sibo, dank u wel.
23: Gradien.

0: Jan en bla bla bla. En dan is het nog niet voor heel wat anders.
1: De media van de morgen.
0: Nee, net de media van de morgen. Wel, 3800 scouts die binnen de komende dagen te vinden in de Marnevaart Blauwe Zeeg. Er werd zo'n 1898 het landelijk Pinksterkamp houden. Dat is het grootste scoutingkamp van Europa. Het haatdoel dat is het lezen van nieuwe contacten. Maar er binnen vanzelfs ook verschillende scoutingactiviteiten. En er wordt hard werken om de opbouw van dat kamp. En daar praat ik nou over met Jorik Hofman van de organisatie. En Harro Hamming, die is direct bij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, u bent op het terrein, daar ben ik heel benieuwd. Wat ziet u nu als u om u heen kijkt?
2: Nou, momenteel zien we een stralend zonnetje en een heel groot terrein waar nog maar 30 tentjes staan. Over een vlakte van 2,5 bij 2,5 kilometer in de Marnewaard, bij Lauwers ook. En waar de komende dagen zeker honderden tot bijna 4000 scouts verder gaan kamperen in hun tenten.
0: Ja, er is dus nog wel wat werk te verzetten. Wat moet er allemaal nog opgebouwd worden daar?
2: Nou, als hoofdorganisatie van de NTK betekent het dat wij uiteindelijk voor alle scouts die gaan komen moeten de 3000 maaltijden worden verzorgd. Dus dat betekent dat de keukententen worden gebouwd. Er moet water worden aangelegd met waterleidingen en andere voorzieningen van communicatie tot EHBO. Het wegennet moet goed zijn. Dat betekent dat we de komende 24 uur druk bezig zijn om de basis voorwaarden voor het kamp al goed neer te zetten voor al deze jeugdleden.
0: Ja, want even terug naar dat koken. 4000 mensen, koken voor 4000 mensen, dat is een gigantische uitdaging. Maar jullie doen dat dus niet in een keuken die er al is, maar dat moet allemaal opgebouwd worden.
2: Ja, wij hebben zelf heel veel voorzieningen. Dus dat doen we in grote tenten met grote branders en allemaal wel op hygiëne en dat soort dingen. En dat betekent dat we voor alle jeugdleden zelf maaltijden verstrekken en wat 18-plussen faciliteerde diensten. En er is een groep tussen de leeftijd tussen de 11 en 18. En daar is het onderdeel van het programma dat ze zelf koken op houtvuur. Dus die koken wel voor zichzelf.
0: Ja, ik vind het toch een groot getal. 4000 mensen. En ja, ik denk dan, die kinderen die zitten tegenwoordig toch allemaal op het schermpje.
2: De schermpjes gaan wel mee. Maar we doen verder geen activiteiten met schermen. Dus het is echt gewoon het samen zijn, veel spel, vertier. Themapresentaties in de kampeervaardigheid, dus hikeslopen. Men heeft het druk met elkaar en dat zorgt ook enorm voor de verbinding en het plezier met elkaar. Ja,
0: ja, en hoe gaat het met de scouting? Is het qua aantallen, is het stabiel? Neemt het af, zit er groei in?
2: Als we kijken naar de landelijke trend, hebben we als scoutingvereniging absoluut niet te klagen. Dus er is bijna in de noordelijke groepen, voor zover ik weet, zijn er overal wachtlijsten. En is iedereen nog heel erg welkom. Dus ik denk dat de gemiddelde groep zeker meer dan 150 leden heeft. We hebben nog even nagekeken, er zijn ongeveer 300 scouts uit Friesland die komen. We zien graag dat de Friese scouts ook wat meer deze kant op komen. Maar uiteindelijk ben je afhankelijk van vrijwilligers. Dus ja, je zou wel meer kunnen bieden voor deze kinderen. Maar ja, alles valt in staat met de vrijwilligers die soms ook moeilijk te krijgen zijn.
0: Er zijn natuurlijk allemaal vrijwilligers en ook ouders van potentiële leden van de scouting die nu luisteren. Als u er nu één activiteit uit moet pakken voor de komende dagen, waarvan u zegt van nou, dat kan ze wel eens over de streep trekken of dat zou ze wel eens kunnen verbazen. Wat zou dat dan zijn?
2: Nou, dat vind ik echt heel lastig, omdat over het algemeen de mensen die zich verbinden aan scouting, die hebben niet iets met één ding zoals voetbal. Dus ik denk toch wel het buiten zijn en de afwisseling in programma's van zelf je kunnen ontplooien, zelf die dingen kunnen bouwen, het vuurtje stoken. Het is zo divers. Ik vind het echt heel lastig te zeggen van ja, dat zou ze over de streep trekken. Dat is voor iedere scout is er net iets anders wat hem of haar bindt aan het totale programma, denk ik.
0: Ja, niet één activiteit dus, maar het is eigenlijk het totaalprogramma dat zo mooi is.
2: Ik denk dat in het afwisselende.
0: Ja. En dus maandag is dan de bezoekersdag voor de ouders. Hoeveel mensen verwachten jullie daar precies?
2: Met het aantal dat we 4000 deelnemers hebben. Ja, als je verwacht dat elke ouder, pap of mama of opa en oma meekomt. Dan zou je daar het dubbele aantal in kunnen verwachten. Ja. En dat is natuurlijk altijd een beetje weersafhankelijk, maar gezien de verwachtingen voor de komende dagen verwachten we dat ook elke ouder wel zijn kind gaat even bezoeken.
0: Ja. Dat lijkt allemaal prima, dus volle bak volgens mij dan.
2: Ja.
0: Nou, heel veel succes daar met de verdere opbouw. Er is nog wel wat te doen, denk ik.
2: Ja, ja, maar dat levert ook plezier op. Dus dat doen we met alle plezier, bouwen we de komende dagen dit op.
0: Jorik Hofman dus. Hoe dat scoutingkamp 2800 scouts die tijd naar de Maardenwaard belouwen zegt. Kom maar.

0: OMD en The Maid of Orleans. En bij Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Ja, precies. Het vierlep seizoen dat is weer begonnen. En juster wie de eerste wedstrijd in Burgum. Verslaghouder Willem van Meldvoort, wie bij die eerste wedstrijd.
2: En zij houden nou het teken dat we ik van start gaan. En dat gaan we dus ik noodwang.
3: De speaker rot de laatste dingetjes om en kundigt een nieuw seizoen aan van het vierleppen. Een simmersport. Maar simmer, dat is het net. Ik ga de winterjas weer even uit de kast halen. En ik zorg om je heen dat meesten onder een kleedje zitten.
1: Nou, je neusje zit één in de kwarte broek, ja. Maar die had het wel koud gekregen, had het tekentje al worden. Dus het is wel frisjes, Joort.
3: Maar ja, publiek is er wel. En ze krijgen wel een wedstrijd te zien.
2: En ik haak die ter, ik denk wel richting de tredje meter.
3: En die wedstrijd werd boem bij de vrouwen toch een verrassing. Hanneke Westert.
4: Wel blij mooi.
3: Is er nou een naam wat wij de rest van het seizoen rekening mee horen, Matten?
4: Ja, misschien wel. Ik hoop het. Ja sowieso Burgum, die scores laat nu wel. Dus super natuurlijk.
3: Waarom laat je dat goed?
4: Je rek won een paar keer een PR-sprong. En ooit een Nederlands record. Dus dat is wel...
5: Tweede plaats, Marit van
4: spring je vaak wel goed.
5: En op de eerste plaats, Hanneke Westert.
3: Hoe is dat voor Jim Leppers dat het seizoen dan weer begint? Kriebelt het dan of hoe gaat dat?
4: Nou ja, jij natuurlijk de hele winter... Je wat een uurtje en ontrainen west en zo. Dus toen we sneeuwen weer en toen het oude last werd, toen baalde ik wel heel erg. Dus ik zit er altijd door. En altijd een soort zin in als we begint.
2: Gerb Terpstra, daar bij de senioren topklasse. Ik hij maak het er zijn debuut.
3: En bij de Malje is elke vorm van verrassing misschien wel voort. Gerb Terpstra is bij de junioren de grote winner altijd west. En is het ik nou weer. Want bij de senioren, de eerste keer dat het daar liept in die eerste klasse, wint hij ik. Fotendalix, de eerste wedstrijd in Burgum.
5: Op de tweede plaats Rutger Piersma. En op de eerste plaats Gerb Terpstra.
6: Ja, dat hartstikke fijn natuurlijk. Vooral het gevoel in die stalkertje. Dan kan ik de eerste wedstrijd toch in het zand springen. Maar heel scheef. En samen bovenin, dus dat is een fijn gevoel. Hetzelfde als vorig jaar. Dus hartstikke lekker beginnen.
3: Hoe komt zo de winter uit?
6: Ja, ik kom hartstikke goed de winter uit. Ik heb de hele winter sinds ik top in mijn vier hebben. Sinds maar. Gewoon zoals ik in de weken trop beginnen te trainen. En dat heb ik me op discipline goed volhouden. En dan ben ik heel benieuwd hoe dit seizoen komt.
3: Ja, dan rinst ik op spikes, zeg ik. Waarom dat?
6: Ja, dan vorige keer elke keer bij de oude set last van mijn haak. En van de winter ik sprint en vier springtraining en ik op spikes. En dat bevoel mij ook wel. En ik denk, als ik het wil leren, dan moet ik het geleek van al het begin. Want zag ik net al in het seizoen Jimmy blessure en dat ik dan nog op spikes moet leren. Man. En het bevalt me hartstikke best, het draagt lekker. En klim heb ik net zo'n soort last van. Heel veel leppers hebben daar wat last van. Van het klim dat minder wil, maar dat is voor mij nog wel aardig.
1: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij de man met de kronten. Ik zag bij de Iepemslijn een advertentie voor een e-bike, maar dat zou net wel eens 12 was.
7: Wel een mooie fiets trouwens.
0: Ja, net verkeerd.
7: Ja, mooi sportief
0: model. Ja.
7: Nou. Wat geef het net doen.
0: Waarvan akte?
7: Ja, precies. Ik moet even naar het WK voetbal. Hè. Dat is in Mexico, Verenigde Staten en Canada zelfs. De meeste wedstrijden zullen in Verenigde Staten spelen worden. Maar het is de vraag, zit er wel publiek bij van de landen die uit het woedeland wij naar het WK komen? Want de Verenigde Staten die heeft nogal wat inreis verboden. Ze verstrekken gewoon inwenders van gewoon land geen visa. En dan is er ik nog voor gewoon land een borg van duizenden euro's. Kan oprinnen of dollar, $15,000. Dan mag je een borg betalen. En pas als dan het land weer verliest, dan krijg je dat geld. Waarom? Want ja, er waren nogal wat mensen die blun krek wat langer hingen als dat Amerikaan woonden. Maar met al die maatregels, viel ze net echt welkom in het land vanzelfs.
0: Land of the free.
7: Land of the free, maar nu even niet. Zij gewoon regels wel wat versoepelen. Ik mij omdat de Amerikaanse branchevereniging voor hotelhouders Big Leagues, die had al de neetklok lieten, de hotelboekingen in de steden dat die wedstrijden spelen worden, die blowen efter bij de verwachtings. Ja, dat had dus net alleen nog maar die reisregels te krijgen. Maar ik mij de hege ticketprijzen voor wedstrijden. Maar soms wel duizenden dollars betalen om een wedstrijd bij te winnen. Dat is wel heel duur voor zelfs.
0: No.
7: Dan wordt het wel een heel duur toernooi. Maar er is wel goed nieuws. Die prijzen die binnen de ouderen die het wel behoorlijk onder dalen. Ja, Want je dan je visum krijgt, hè? Dan heb je er nog niks van voor zelfs. Dus nou, ik ben benieuwd hoe dat er straks uitziet. Ja, dan verderop in de kranten, het AD hek het dan hoe. Zeearenden sneuvelen door de wieken van windturbines. En Dirk van Stralen van de werkgroep Zeearen had hem al 20 jaar dwaande met het wel en wee van de vogel. En bij hem oeheerske toch wel de frustratie uit onderzoek met sendere zeevogels, of zeearenden. Die blikken dat een vierde van de vogels toch een botsing met een windturbine om het lippen kwam. En ja, hij zei, en de meest hoop je dat ze ik voort deer binnen. Want heel vaak dan krijgen ze een tik. Ze vallen uit de loft en dan volgt een lange liedenswij naar hun deer uiteindelijk. Dit moet stoppen. En hij zei, ja, er zijn oplossingen. Er zijn sensoren binnen de hint. Dus als er een vogel omkomt, dat zijn moeder dan even stop met draaien. Maar hij zei, ja, dat kost wel geld voor zelfs. En hij zegt, ja, het is ik. Voor steltjes is het een drama. Want zeearenden maken bij verlies een proces door dat lijkt op dat van mensen. Soms blijven ze eindeloos rondjes vliegen rond de plaats waar hun partner om het leven kwam. Maar in dit geval zoek dat net wel, want dan heb je kans dat ik een tik van zo'n juk krijg.
8: Ja, dat mag net gaan natuurlijk.
7: Dat mag we net hebben.
8: Nee. Fijke, dank u wel.
9: Omroep Friesland. De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
10: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
9: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkin.
10: Omroep Friesland.
9: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
10: De app van Omroep Friesland.
9: Voor Android en Apple.
10: Download hem nu.
11: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaaskaart. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
12: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
12: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
14: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsen.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
16: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
15: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek

0: maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De eigenaar van Saint-Jesul in Verwoorden, die op vakantie opstuit dat zijn bedrijf een part van zijn bedrijf in vlam opgier. Zijn verhaal, hij is dadelijk zien Fries van de Moon. En misschien komt er van Clarence Clemens en Jackson Browne.
2: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
3: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
6: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
7: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
6: Toch ek mij. Jouw de grijdevoegels en Utwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Friesland van de Moor. My

0: Ja, de meer lange adem vanaf als een uithaal. Clarence Clemens en Jackson Browne en You're a Friend of Mine.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Ik ben ontzettend dankbaar dat er geen meisken slachtoffer binnen. Ja, dat meen ik oprecht. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
0: Italië, daar wie er op vakantie met zijn huishouden, ontreedde dat zijn park in de bron stier. Eigenaar Wiemer Visbeek vond Science Zoo aasen oer die bron in Van Waarden. En Germ Terpstra, die lept het vierst op de eerste wedstrijd van het seizoen.
4: Dat hij gaat starten is uitgesloten, maar we gaan kijken waar we hem misschien kunnen inzetten. En als we hem meenemen, en of we hem meenemen inderdaad.
0: En Robin Veldman, die eerst ook de komende wedstrijd van Heerenveen. Fijke die zegt hier met Nijs Utoren Media.
5: Ja, huiseigenaars die had hield die dreiger om de wenlessen te betalen. En archeoloog die het meiwerken aan opgravings van musketier D'Artagnan, die weegt om bonken waarom te gaan om het museum.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En dadelijk stem weer hoor, eerst het wapenrucht in kwart met Sibo Mollema.
6: Ja, goeiemorgen. Je hoort betekenen wolkenveld, maar ook eens wat zinnen en een temperatuur van een beetje van rond de 19 graden. Nou, de wind is meer zwak en die komt uit het west-zuidwesten. Morgen met een zuidenwind wordt warme lucht ongeveer van zo'n 23 graden. Zijn nou dan een enkele wolk, maar dus een soort zinnen. Nou, meer hoor het waar, oeren jaloeren.
0: Eigenaar Wiemer Visbeek van het beste park Science Zoo in Van Waarden. Die wie op vakantie in Italië met zijn huishouden op het stuit dat die bron uitbrut. Ik bel hem, juster doet er onderwijs waarom weer.
3: Ik ben echt wel trillingen, steeds, maar gewoon je leeuwt het eigenlijk net. En ik zoek mijn bereik in de bergen. Dat is, ja, dat komt er krek bij me, hoor. Dus we kregen alleen maar berichten via WhatsApp. En eerst van, dat je dat zei van, ja, de bron wacht, die is je hem kant op zoek, wat is er aan de hand? En ik wist dat er wordt in bedrijfstelling binnen inderdaad van een jeugd van een brand meldinstallatie. Dus ik dacht, dit is wel een alarm. Dus ik stuurde erom, dus niks aan de hand. En ja, totdat op een gegeven moment. Dus ik bijvoorbeeld in een slechte film zitten dat je letterlijk een plaatje van woordheid op stuurt krijgen van wie me dit is bedrijf. Ja, dat is onvoorstelbaar.
0: Maar het geheel heurt, hè? Net zoals dat het eerste lied begon, met het voor het opskaalt.
3: Ja, heel hard. Dat is ik van wat ik van naam heb nogmaals. Dat is al je route waar op de treden hoor. Maar dat het heel hard ging is. Ik ben ontzettend dankbaar dat er geen meisken slachtoffer binnen. Ja, dat meen ik oprecht. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Hè. Vanzelf, wezen is echt heel slim. Dat mag we nog gewoon treffen. Hè. Dat weten we ook nog net. In hoeverre. De beesten, eronder leidt haar stemmen, hè? De beesten ben waarschijnlijk verlijn. Dat is aan zich natuurlijk wel heftig. En de beestenboeten, dat weten we net. En eerder de collega's, we zijn al heel wat onder indruk van wat er gebeurd is. We zijn een heel hecht team. We vinden relaties vinden we heel belangrijk. Krijg de indruk dat op dit moment hebben we zoveel leven meesten om zijn. Je moet net weten hoeveel berichten dat ik krijg van leven meesten die dus helpen willen met van alles en al. Ik denk, jongens, ik weet nog niet wie is wat er aan de hand is aan het rijden. Maar dat is wel heel warm, mag ik zeggen. Ja? Dat is ongekend. Dat is fantastisch.
0: De crowdfunding opzetten, de eerste 100 euro's die zijn er al op, zeg ik.
3: Wat zijn jullie?
0: Ik zet er eens een crowdfunding op. Zet de eerste 100 euro's die streamen er al binnen.
3: Ja, bizar. Je vertelt mij, ze hebben wat nice gedaan. Wij krijgen de telefoon op bij een oor die zei van dat er inderdaad een crowdfunding die loopt wat 1000 euro of zo. Ja, dat je Frans gebaar, ja, dat is het. Ik moest al eerst dat zoveel mensen kunnen meteen naar steen. Ik get net om met Jel die natuurlijk uiteindelijk met herbouwd beuren en we met zien over de komende tijd terugkomen. Hè.
0: Ja, dat zei Wiemer Visbeek dus, juster. Soort mensen die binnen al hinkelijk van Sanje Soe. Het park biedt bijgelijk een dijbesteging van mensen mijn beheining. Is daar nog takkomst voor, vreeg ik Wiemer.
3: Het lijkt mij heel, het is voor u heftig, maar voor hun is het ook heel heftig. Hè. Zij hebben vaak mensen met een liedje brood, maar. En dat dan, dan is het werk van jou is dan heel groot, heel dijbesteding. Misschien soms het enigste plekje dat je ooit hoest gaan. Ja, dat, vind ik wel heftig ook daarom, ik denk. Zo.
0: Ja. Nou weet ik, je bent jezelf heel erg in de buurt daar. Daar is het toenam van die heid. Is er nog twijfel over dat je hem trok in of niet? Of is dat zonder twijfel dat het weer opbouwt dat er flink in is?
3: Nee, dat werd dus net om die heen hier. Ook nee. Net allemaal nooit. Nee, zeker net. Dat is ook net nodig, denk ik. De laatste tijd was dan juist een heel soort mensen nieuws te vinden. Heel soort mensen die we vertier bieden mij om eens horen namen dan als een bij te pakken.
0: Ja, de verbinding die wie net al te best, maar volgens mij is het goed oorkam. Wiemer Visbeek dus, die met zijn huis houdt. Onderwijs, waarom is Nij van Worden ta, Nij Science Soeta? Een crowdfunding op doneeractie.nl, die zit intussen op 22.000, haast 23.000 euro. Dus dat rint aardig terug.
2: De media van de morgen.
0: Fijke, door de media.
5: Ja, de financiële situatie van Nederlandse huiseigeners is minder worden. Dat meldt de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Naar onderzoek onder 2400 mensen. Ja, meer huizenbezitters hebben dreig met het betalen van hun wijnlijsten. En meer mensen hebben een betalingsheffing staan op de hypotheekoproen. En ja, mensen maken hun niks zwaarder over de energiekosten. En dit onderzoek weer nog voordat de oorlog in Iran uitbrut. De gasprijzen binnen daarna natuurlijk en ik de oren in zielessen binnen hij alleen nog maar taanam. En meestal meisje hun dus echt wel zwargen. Ze wil ik wel verhoor is maar. Ze wil ik wel duurzaam meisje om die energierekening wat naar beneden te krijgen. Maar ze hebben onzekerheid over de kosten, de besparingen en de waarom verdient die het. Ja, en de groep is ik grutter worden. Hè. Waar eerst een afgebakende groep problemen ervaarde, raakt dit nu ook huishoudens die eerder als financieel stabiel werden gezien, zei de NHG. Dus het vrijdoet hem wel uit, dit probleem. Een heel hoop probleem in Maastricht, want de binnen Bonkenfong, die tasken worden onder verneemde Franse musketier D'Artagnan. Maar dat heeft nou een bizarre nijsleep gekregen. De archeoloog die nou belutsen weer bij die opgraving, die is nou onholden omdat hij weigert botresten waarom te gaan onder gemeente.
0: Oh.
5: Ja, het is Wim Dijkman, die is al 40 jaar stadsarcheoloog geweest voor de gemeente Maastricht. En hij vindt dat de gemeente hem te volle met de dienst bemoeit. En dat hij te min erkenning krijgt voor zijn inspanningen. En Maastricht zei, wij zijn de gemeente. En wij hebben regie over dit project. Daar ben ik bonken opgestuurd naar Duitsland, naar München voor onderzoek. Die zullen dan per post weromstuurd worden. Maar Dijkman zei, nee, dat vind ik te gevaarlijk. Ik riep er zelf heen, ik haal iets op.
0: Ja.
5: En ik heb de kosten maken van hotel en benzinekosten. Die herin ik aardig in prijzen vanzelfs. Ik wil dat de gemeente mij vergoedt voor die reiskosten. Intussen heeft hij dus nou die bonkenresten onderbracht bij een freun. Zo moet ik het spel helaas spelen. De gemeente die zei nou van de opgravingsbied die ben net nevens de regels verroen. De graafwerkzaamheden die voor 5 maart 2026 zijn uitgevoerd, zijn voor zover ons bekend niet volgens de in de beroepsgroep geldende norm uitgevoerd. En wat ze daar aan krijgt mij bedoelen, dat wordt dan weer net duidelijk.
0: Het klinkt wel een beetje drieën, hè?
5: Ja, het klinkt wel wat drieën, inderdaad. De archeoloog die zei ik had wel rekening dat ik de wet uitreden had door die resten te verzusteren. Maar hij zei dat hij integer handelen had uit historisch besef. Het is een principezaak geworden. Ja, hij zit nou verheerst.
0: Nou.
5: En de bonkresten, die ben nog heel diep bij die vrouwen dus.
0: Niet nader te noemen, denk ik.
5: Dat denk ik niet.
0: Fijke, dank u wel. Dadelijk zullen we vooruit op de volgende wedstrijd van SC Heerenveen. Eerst tijd van muziek.

0: Taylor Swift en The Faith of Ophelia.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Joen, om Jochen Oeren, dan spelen Heerenveen tegen FC Utrecht. En er is deze morgen nog een onwissigheid, is Rivera van de partij. 70% kans, zei Veldman juster. Trainer Robin Veldman heb ik het oor.
3: We gaan morgenochtend beslissen of we hem in de selectie opnemen of niet. Hij heeft vandaag getraind. En eigenlijk willen we morgenochtend de reactie op die training afwachten. En dat hij gaat starten is uitgesloten. Maar we gaan kijken waar we hem misschien kunnen inzetten. En als we hem meenemen, en of we hem meenemen inderdaad.
4: Ja, maar druk het eens in percentages uit. Hoe groot is de kans dat Rivera minuten mooiste shield in FC Utrecht?
3: Boah, ik denk even om in de selectie te raken, zou ik zeggen 70-30. 70% wel, 30% niet. En minuten maken zou het, nou, misschien in de laatste minuten, dat is niet zo in percentages uit te drukken.
4: Maar ben je wel bereid om risico's te nemen, Mayhem?
3: Geen onverantwoorde risico's. Dus als het onverantwoord is, niet. Omdat het is ook zijn carrière. Het is ook zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen die je dan, omdat het een blessure is. Die, als hij kwetsbaar blijft, dat je 4 tot 6 weken waar hij normaal voor staat. En dan mist hij eigenlijk ook een deel van de voorbereiding. Dat risico willen we niet nemen.
4: Ja, hij had wel een bijzonder seizoen eigenlijk, hè, Maxence Rivera. Want hij begon moeizaam. Het heeft een soort kritiek kregen. En nu zitten we een beetje ontevreden van laten we vooral hopen dat hij er wel bij is in Utrecht.
3: Ja, het is zo'n mooi ventje. Altijd positief geweest. Altijd vertrouwen gekregen vanuit ons. Enerzijds door hem te laten staan. Maar ook de individuele feedback altijd gegeven. Al dan niet op trainen of met nakijken van zijn wedstrijden. En misschien krijgt hij ook niet alles mee, hè, omdat het in het Nederlands of in het Fries opgeschreven wordt. Maar als je kijkt naar wat hij erin doet om beter te worden. Hoe hij zich aan het verbinden is met iedereen binnen de club. Zowel in het een klein beetje Nederlandse woordjes, maar vooral Engels. Ja, dan heeft hij een hele mooie ontwikkeling als mens doorgemaakt. Waardoor ik denk dat hij als speler ook een enorme groei gemaakt heeft. En ja, dat er nu een vraag is van, hey, maar waar blijft hij en we missen hem. En dat is een compliment naar hem.
4: De doelstelling onder het begin van dit seizoen, het helium van de play-offs van Europees voetbal, dat is echt slagen. Is daar een mooi seizoen Savica slagen?
3: Nee, ik denk als je er nu bent, dan moet je nu ook voor deze twee finales gaan. En dan moet je proberen die twee finales te winnen. Ik hoorde Joris van de week, als we dat halen, dan scoren we een 9. Ik denk dat als wij hem succesvol afronden, dan kunnen we zeggen van praten over een succesvol seizoen. Ik denk dat we nu kunnen praten en spreken over een mooi seizoen tot nu toe.
4: Ja. Maar hoe scoort de Konzenins in FC Utrecht? Want ja, in de competitie had je hem 2 keer liet spelen. Maar als je zorgt naar de uitslagen over een langere periode, dan ben je hem echt underdog.
3: Ja, over de jaren. Maar over de jaren is onze selectie nogal veranderd. De selectie van Utrecht is veranderd. Het kapitaal van Utrecht is wat groter. Dus ik vind ook wel dat als je kijkt naar hun historie van de recente jaren, Europees voetbal en ook de eindranking op de ranglijst. Ja, dan hebben zij wel wat meer verantwoordelijkheid, denk ik, richting hun publiek. Om te zeggen van ja, dit is een wedstrijd die we moeten winnen.
4: Dus ben je hem de underdog?
3: Nee, wij zijn de uitdagers. Ik vind niet dat wij de underdog zijn. Omdat wij in allebei de wedstrijden hebben laten zien dat wij ook tegen Utrecht fases heel dominant kunnen zijn. Kansen kunnen creëren. Dat kunnen zij ook tegen ons. Dus dat is een wedstrijd die een beetje om het even is gegaan altijd. Hè, want je speelt 2 keer gelijk. En Utrecht met hun ervaring en ook de specifieke kwaliteiten die ze hebben. Die durven wij uit te dagen. En helemaal niet van die zijn beter. Maar met wel heel veel respect voor wat zij gepresteerd hebben.
4: Ja, de competitie zit erop. We hebben 24 competitiewedstrijden gewonnen. Maar dat gaat nu pas echt begin.
3: Ja, doordat die 34 wedstrijden zo geëindigd zijn, ga je nu ergens om spelen. En ik weet nog heel goed dat wij op het trainingskamp in Spanje, we hadden een soort serre waar we konden zitten. Daar spraken we echt uit van, maar we moeten nu ook gewoon uitspreken dat we Europa in willen. En is via de beker en via de competitie, wat ook nog mogelijk is. Dus, en dat is wel echt gaan leven. En dat, als dat gaat leven, zie je ook het gedrag van de spelers. En ik vond ook afgelopen zondag tegen Ajax, in het geloof om van Ajax te winnen was er. Nou, en met dat geloof hebben we denk ik ook hele goede fases gehad tegen Ajax. En die lijn willen we doortrekken.
0: Trainer Robin Veldman zei dat. Vond jij de vinger vanzelf? En Jonom Jochen Oeren. Dan spelen ze dus in de Galgenwaard. De winnaar die speelt snijn de finale.

0: zeker
1: mee. Over Friesland.
2: Ze ben er haast uit.
3: Waar?
2: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
3: Oh ja?
2: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
3: Hoe dan?
2: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
3: Waar kan ik stemmen?
2: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
3: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.
4: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron. True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Een minuut oer Jan van Jochenen is het. Wat Batrooi Friesland, dat vertelt Feike Wouda.
12: Een goeie morgen. Het IFKS-bestuur had skipper Luca Elsinga van Scootje Ut en Thuis van Jensen per direct voor een periode van 4 skorst. Elsinga verbouwde het Scootje tjin de regels in. Je terug ontstie een soort opscore binnen de IFKS. Jeder joeg de arbitragecommissie dat ze geen oordeel aan koenen over de kwestie. Daarom had het IFKS-bestuur nou dit besluit nam. Door in de verklaring expressen van intimiderend gedrag richting het bestuur uit de bemanning van het Scootje wij. De brand bij Sanjes Zoo in Veenwaarden is hut onkwam bij de eigenaars en meiwerkers. De loods van het bistenpark baande volslein al. En hoewel de meeste bisten redden waren, binnen meerdere bisten omkwam in de Vuurzee. Directeur Wiemer Visbeek, wie op vakantie in Italië doet het naar zijn berichten.
13: Ik wist dat er een bedrijfstelling binnen ze daar van een jeugd van een brand meldinstallatie. Dus ik dacht, dit is wel een alarm. Dus ik stuurde naar Rome, dus ik zo naar Holland. En totdat op een gegeven moment. Dus bijvoorbeeld dat je in een slechte film zit, dat je letterlijk een plaatje van waarheid opstuurt krijgen van wie me dit is bedrijf. Ja, dat is onvoorstelbaar.
12: In de Sixmastrit in Ljouwen is Justjoen een elektrische dealscooter in vlam opgegaan. Door de brandwacht omkwam stierde de scooter al heel in de brand. De accu van de scooter was in een bak met waterlijn. Om de scooter in een gebouw geparkeerd stier had de brandwacht het pand gecontroleerd. Het is net bekend hoe die scooter in de brandvlijn is. Mariette Hamer, regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, had een box ontwikkelen met helpmiddels voor kappers om signalen van seksueel geweld in relaties te herkennen en bespreekbaar te maken. Die box wordt van Jouwtal U-test in de gemeente Zuidwest-Friesland. Hamer leidt uit waarom voor kapperskezen is.
14: Dat je soms iets begint te vertellen wat je eigenlijk nog nergens verteld hebt. Omdat je veilig in die stoel zit, iemand is een beetje aan je hoofd bezig en dan opeens komt er iets uit. En dat kan voor mensen het eerste moment zijn om over zware problemen te praten.
12: De brandwacht op een gediek is juist nu uitgerukt voor reek in de meterkast in een wenning onder het Wolgas. De thuisaccu weer in de brandvlijn en daarbij kwam giftige damp vrij. De brandwacht had de situatie gecontroleerd en het hoes ventileerd. Vanwege de damp die vrij kwam, werd een deel van de strijd afgesloten.
11: Fijke, dank u wel. Uw zwaarman Sibe Mollema die is deze dagen bringer van Goed Nijs. Hast nog telst juist waarom.
0: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de gediek. Van Else Keper, een boek vergees.
1: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
15: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsen hier.
1: Big Green Farries actie. Kind 1034 maar 924 euro. Inclusief installatie.
16: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Top kwaliteit airco's. Altijd creëren leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
17: Daar horen we naar uw daging. Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt ziet u van motiverde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
18: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
17: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zucht voor uw vacatures op damstra.nl.
19: Friesland van de Moor. Erit Science.
20: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
11: De witse van prinses Beatrix, die wie een heel skoft kwiet. Potter, maar juster wie ze eindelijk weer bij diezelfde witse. En dat baden al je hier in Friesland. Hoe dat al je zit, dat juist haast. Want eerst is het tijd voor het Waberjocht met Sibe Mollema. Goedemorgen.
21: Goedemorgen, Erik.
11: En ja, je wordt een brenger van Goed Nijs, volgens mij.
21: Ja, dat is ook wel eens even noffelijk, hè. Dat, waaraan kon ik er ook niet aan wel. Maar mooi waren, nee, natuurlijk. Skielge, die zit op zijn tredje in een hele graad. Dan wordt het 8, bols het 14 graden, laagst een tredje in Jurgen. Nou, daar hingen het al eerst een beetje om bakken. Die lijkt een beetje liggen met tredje komen fjouwer. Nee, in de oren, naar Pinksten, knapt het wagen mooi stadig gewoon op. Het wisselvallige waar leidt echter us. En de komende dagen hebben we gewoon stabiel. Waar. Nou, Joert hebben we nog te krijgen met wat wolkenvelden. Dan zijn we wat vleertuigstrepen die ik nog al voorbij komen zoog. Maar ik, de zinnen erbij. Wat letter op de midden, hellen we de heetste temperatuur van de dag. Nou, dan leidt er ongeveer op zo'n jongetje. Ik denk hier en daar ik nog wel eens even een 20 graden. Nou, de wind is Joert zwak, ontmatig. En die matige wind dan vooral boppen de Waadzee. En het IJsselmeer had er ook een beetje mee te meisjes. En die komt dan uit het west-zuidwesten wij. Nou, in de jongen en de nacht bloedert het ek gewoon droeg. En vannacht valt de wind zo'n beetje voort. En dan hebben we een leegste temperatuur van zo'n goede 10 graden.
11: En dan op naar morgen, dat lukt ik net verkeerd.
21: Nee, dan ligt het wat iedere keer beter. Morgen haast dan het hele drukke bier. Dat ze verplaatst zich morgen. En dat leidt dan in de metjes een beetje boppen Duitsland. Dus is vanuit Frankrijk er het opschoot naar boppen. De zwakke wind die is morgen dan echt wat meer uit de zuidelijke richtingen. En die viert gewoon warme lucht door naar Usta. Morgen kunnen we toch al wel een 23 graden verwachten. Maar daar ben je flink wat zin in. En echt als schoot, dat betekent dus een wolkjuur. Het hindert net zo'n soort. De temperatuur is jongens nog lang noffelijk. Dus een mooi jonkingproces om boeten te wijzen. Nou, in de nacht hebben we dan een leegste temperatuur van om en nabij de tolve graan.
11: Dan zong in de jaren 60 alleen Jongewaard op een mooie Pinksterdag. Nou, dat klopt wel aardig dit hier volgens mij, hè?
21: Ja, dit hier heel best, want Ja, de oren, nee, dat weekend, hè, sneuren, ja, dat is juist ook al, ja, dat wordt er zin, een beetje hinderen door wat hege bewolking, zegt het nou liggen. Nou, die hele dijk er wel wat bewolking, maar ik, meteen toch wel flink wat zinnen. De wind gaat dan draaien van, ja, zuid naar in de mensen, west-noordwest, en op de jongen is de windrichting, ja, draait naar het noord, naar het eerste. Maar die bloed gewoon smak, echt sneuren, een soort warmte, maar 24 graden. Nou, en dan is nee, ja, zit het nou liggen. Ik heb weer een soort zinnen en amper bewolken. Dan zit de wind nog steeds in de wat eerste hoeken. En die viert nog steeds die warme lucht door. Maar die is dan zo'n 22 graden. En Monday, ja, op deze 12e Pinksterdij, we hebben de verschillende activiteiten plaatsvinden. Maar ik denk dat de fietsoversterren, want die spreekt het toch een beetje uit hier in Friesland. Nou, is het gewoon heel noffelijk waar. Een soort zinnen, kan ik wel zeggen. Ja, zit het nou liggen natuurlijk. En in het eerste, in zuid-eerste, zo'n 24 graden. Nou, de wind die bloed zwak en die draait in de rif van de dij naar het noordwesten. Dus ja, om en kijk, ze zijn stabiel, warm met vrij hege temperaturen en gewoon een soort zinnen.
11: Nou, dat klinkt voor best. Sibo, dank u wel.
21: Gradien.
2: Nijs, sport, ware muziek.
4: Dit is Omroep Friesland, Friesland van de Moor.
22: In Canada, daar maak ik een hele lange reis. En helle in een lekker stoor, wat bier voor onderwijs. Een klant die tiener is, die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, over daar je hoe kent. Samen maken wij een praatje, hij handelen in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Zo is het niet voor wel zitten, het is ook heel gewoon. Hoor al desto komst, treft al een frieske

Ik nam er een paar pilsjes en ik rekken in peteer. Mooi een jongen uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door de stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaanse faam. Ik hier het wet erkennen, het is een vast patroon. Oeral daar is de toekomst, heeft ook een Friese boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brede of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai.

0: plak, Samprotte Friske Gij. De boer zei, ja, ik ha het je tegen het zin, omdat ik hier weer boeren ondernemer wijze kind. Hij helle uit de koelkast een kratje vol met bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer weer een best hier, wat de toekomst brengen zal. Ik ga er weer nog doen, hoe al de toekomst heeft al een Friske boerzoon. Hier van het werk, hier van de wille, en de wet je doen. Hier van het werk, hier van de wille, en de wet je doen. Hier van het werk, hier van de wille, en de wet je doen.
1: Pieter Wilkes, de Friske boerenzoon. In 1938 lijzen er als poppen in. En justers die prinses Beatrix wervar haar eigen witse. En bij die originele witse is die ook een replica. Vlochten troch Evert Jubbega. Honderden oeren werk hier hij daarvan. En toen rond Beatrix even bij hem del.
2: Nou, ze hebben mij dus gevraagd, onder andere hoe lang ik er dus mee bezig ben. Nou, ik zei ongeveer meer dan 100 uur. Dus ze hadden wel, begreep ik wel veel waardering voor, voordat ik dus die wiegen heb nagemaakt. Ja, dus ze vond het wel mooi. Ja.
3: En hoe bijzonder wie het dat de prinses bij jou kwam?
2: Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder, want ik ben er dus mee begonnen. En toen zei we al, nou, wat zou de kerst op het taart zijn natuurlijk als Beatrix zelf komt kijken naar de wieg. En dat is dus allemaal gelukt. En door jullie uitzending is het allemaal aan het rollen gekomen dat die wieg is opgespoord is in Zeeland.
3: Ja, want die originele wieg, de echte, die wie dus een Pimmanlin in Zeeland opvoen, wat toch nu toen?
2: Nou, ik zou je vertellen, we hebben hem dus gelijk opgehaald. En Iwan, de directeur, en ik, we waren net kinderen die uit de speelgoedwinkel kwamen, die het mooiste cadeautje uitgezocht hadden. Dus ja, dat was natuurlijk helemaal geweldig. En toen de uitnodiging naar Beatrix toe ging, en ook daar positief op gereageerd is, ja, toen waren we natuurlijk helemaal in de wolken natuurlijk. Ja, dus,
3: Is dit de kerst op het taart?
2: Ja, een hele grote kerst. Een hele grote kerst op het taart, ja, ja. Ja, en ik merk nu al van de manager van het museum dat er dus al verschillende mensen geboekt hebben met groepen om speciaal dus en de wieg van Beatrix en de replica te zien.
1: Ja, die wilde de meesten wel zien, inderdaad. Onijs, 15 jaar lang in de lobby en dan eindelijk binnen de glade fietspaden. Hoe het dan hier op een dat van de fietspad terug het Keningsdiep van de Gerritom bij Bakkeveen. Geen hobbels meer, maar beton. En Jan-Willem Russen van het Plaatselijk Belang, die vertelde erover van de morgen.
4: Nou, de harde situatie, de had 50 jaar asfalt in lijn en die wien aan eind. En nou, tolwieling ben ze begonnen met de lobby, de Plaatselijk Belang en Bakkeveen. En wie waren samen om daar verbetering in te krijgen. En dat is voor een groot deel is dat slagen en dat werd goed hier.
1: Voor een groot deel, zei ze, welke pad in de net slagen dan?
4: Er moet nog 3 kilometer op het duur voor de meiden.
1: Oké, maar dat zit wel op de planning dat echt goed komt.
4: Oh, dan mogen we nog wel even een plan voor mij zien. Maar het moet al klaar.
1: Ja, precies. Het moet wel volslijn natuurlijk. Want ja. Die oude situatie, zat dat wie? Wie dat nou gevaarlijk of wie het gewoon onhandig? Wat wie er kijkt mis?
4: Het ziet net correct, ziet het gevaarlijk aan. Het wien alweer. Ja, het hobbelen alle kanten op, het wie net prettig fietsen. Absoluut net.
1: Nee.
4: En dat voor zo'n toeristische dwarpersbakveen kent het absoluut net. En dus er moest wat gebeuren.
1: Ja, en het had nog best wat voort in ieder hoorn even mij. Want uiteindelijk direct van onderop in de mij betalen om die paden.
4: Ja, er is de Plaatselijke Belangen elke mij betellen. De Stichting Vlooienmarkt had er 100.000 euro in gestapt. En de natuurorganisaties gaan mij betellen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan mij betellen. En er is geld loskwam uit de pad van de toeristenbelasting. Via TPO, Toeristisch Platform Opslaan. En de regio-deal, die had vanuit de gebiedscommissie, die had de zaak goed losmaken. En toen is het slagen.
1: En nu kunt het dus weer rustig fietsen op een vlakke ondergrond. En dat is toch eigenlijk wel nog vlak.
5: Omroep Friesland.

0: Veeveel en This Kiss.
1: De media van de morgen.
0: Feike.
2: Erit.
0: Door de media.
2: De twa Friese kranten, hekje formulezen, Fries Dijblad meldt dat het aantal mantelzwagers maar groeien bloot. Het aantal mantelzorgers is tussen 2014 en 2024 gegroeid van 33% van de bevolking naar 39%. Oftewel ruim 5,5 miljoen mensen. Ja, en 1 miljoen daarvan helpt meer dan 8 uur in de wieken. Ja, en dus ik het aantal mantelzwagers dat hem toch wel ernstig belast viert, is Tanam. Dat meldt het Sociaal Cultureel Planbureau. Ja, dat krijg je vanzelfs. Als je drukker krijg je daarmee, dan ja, het mag toch ergens bij komen. Voorop de kranten. Ik ondacht voor de koninklijke witte in Noordwaarde. De bezite van prinses Beatrix van het museum. Bezit 24 hier. En ja, de hinze die witte. Waarom voelen in Zeeland, de originele. Maar ja, intussen wens ik begon mij het meisje van een tweede exemplaar.
0: Ja, dan haal je het waar.
2: Ja. Stier trouwens ook binnen in de kranten. Beatrix herkent haar wieg niet, maar ze vindt hem wel mooi.
0: Ja, maar dat kan ik me wel voorstellen. Want ik heb
2: een jantje 38.
0: Ja, ja, dat snap ik.
2: Ja, nou ja. Dan hebben beide kranten, Fries Dijblad en Leeuwarden Courant, herondacht voor weinig Haags cultuurgeld voor de regio van alle provincies. Uit Friesland per inwender het meeste uit aan cultuur. Rijksgeld komt vooral in de Ranestad. En dat maakt oors, zei deputaire Siebe Kral. Dus ja, ze hebben er oer oelis gewoon. En het is ja, toch net helemaal goed, Aurum.
0: Ja, ik heb hier ergens een ambitieus project aan.
2: Ja.
0: Maar voor het winnen van het nek hoor.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat.
2: Even zien. Ja, dan voor op de Leeuwarden Courant. Ja, die Braun Hemby Sanjes Zoe. En ik die loftefoto. En er zijn meerdere foto's. Hè, buur ik te zien. En als je juist hoe groot dat die Braun West had in die loods. Ik een soort reekwolken inderdaad. De centrale as die mast dicht. Het tuincentrum aan de andere kant van de centrale as mast ik dicht. Maar ja, het is het slimste voor het bedrijf zelfs natuurlijk.
0: Nou ja, en dus de cliënten. Hè, want
2: en de cliënten, ja, ja, ja. Nee, tuurlijk. Want die zitten in hun vrouwt en die zorg je voor die bisjes en dat is hun alles. En dat is hun in één keer, wordt dat hun oude naam. Dus ja, dat zult er wel een huttenklap wezen. Ja, dan ik het nice dat de waddenbewoners massaal in verzet komen tegen afsluitende natuurgebieden. Ja, bewoners in de hele waterregio die brieren op verzet tegen de afsluitingen van natuurgebieden. Rijkswaterstaat wil die afsluiten ja, om de natuur beter te beschermen. Maar ja, de onrust is groot. Juristen, politici en media worden in stelling gebracht. Rijkswaterstaat is de kwaaie pier. Nou, juster hier melden ik nog dat bij het optreden van Harry Styles, ja. Deze die juist extra betalen hier om dicht bij hem te staan, dat hij haast niks zeggen. En vanzelfs zitten daar ik, Friese fans, bij €184 betalen voor een plakje heel dof verroon en dan haast niks zien. Ja, Arvin Stobbe uit Oppenhuizen en beste vriendinnen Rianne Steenga uit Oudemerum. Ja, ze zullen nou de productie aanpassen. Maar ja, daar zijn niks zo natuurlijk.
0: Nee, dat is mooi.
2: Dat is een sneu.
0: Ja.
2: Ja, dan betalen ze extra. Ja, en dat zei de Arme Stobber, die zei dat ik. Daar ga ik nou niet meer om. Hier het nou even jeder dien. Maar ja,
0: dat okay,
2: en luisteren.
0: En er binnen ik echt beroerde plakken. Ik heb een keer hoorlijk naar een concert wie in de Zingodome. En ik zit echt letterlijk achter een peel.
2: Ik
0: ook gewoon niks shit.
2: Ik heb het een keer gewoon mij. Ja, wat wie dat ik alweer? Ik had een voorstelling. Ja, dan moest iedere keer of naar links of naar rechts. En dan is er maar wat. Ja. Oh, de Lion King weer dat. Ja.
0: Dat is heel lang, Lien.
2: Heel lang. Ja, Arjen, ik heb een bepaalde leeftijd. Zit het nou maar.
3: De bloemenmeisjes kleurden de damrood. Dat Feike wou naar het cinematheater ging.
0: Toen de belden nog van held waren.
2: Wij betaalden nog in guldens.
4: Ja. Nee, dat wie de musical zeker is, bedoel, of net? Of wie de film?
2: Nee, dat wie de musical. Ja, ja, ik ben één keer naar musical geweest en die ik voor het kleren.
4: Zal lang niet.
0: Nou, daarvoor. Dat is
4: nofelijke muziek bij de koffie. En we hadden toen de sammeling van Thomas de Roy. Dat is ooit heel iets begonnen. Maar hij liet zijn miniatuur keverkes, Volkswagen keverkes. En nou dacht ik, ja, die miniatuur dingetjes zijn mooi. Maar ik wil echt de work hard. Dus nu zit het hak vol. Maar echt, en wou even een belly. Vind je wel leuk.
0: Het echte werk dadelijk in. Nou, daarvoor. Dit weer Friesland van de morgen. Tot morgen.
1: Omroep Friesland. Krijg je allemaal in de mail?
4: Hij is vergees en hij is super actueel.
5: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
7: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
4: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht. Armoede. Klimaatverandering. Kijk niet weg. Kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van $650,000, omgerekend €400,000. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in het Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
13: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
14: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Muziek met Erik.

0: Nou, we gaan door met Boudewijn de Groot. Hier is de avond.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten door.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Bocelli. En Marco Bazzato was dat ook nog even. Because we believe. Nou, we gaan door met de volgende maar. Hier is Supertramp en School.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

0: Elvis Presley en Kiss Me Quick natuurlijk. Jawel, dat alles hier bij Omroep Zult. Muziek met Erik. We gaan zo dadelijk even luisteren naar het nieuws van 11 uur. En tot die tijd drijven we er even Johnny Cash. Ring on Fire.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Stadskanaal heeft circa 50 asielzoekers één nacht opgevangen na een tekort aan opvangplekken in aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zijn inmiddels teruggekeerd naar Ter Apel. Stadskanaal benadrukt dat het om een eenmalige noodhulp gaat en dat het COA en het Rijk nu verantwoordelijk zijn voor vervolgopvang. 6 Nederlandse activisten die vastzaten in Israël na deelname aan de hulpgoederenvloot naar Gaza worden vanmiddag naar Turkije gebracht. De vluchten zijn gecharterd door Turkije. De activisten vertrekken om 3:10 vanaf een luchthaven bij Eilat en landen rond 5:50 in Istanbul. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Het weer. Vanmiddag komt de zon vanuit het zuidwesten steeds vaker tevoorschijn. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van 18 tot 24 graden. En morgen wordt het zelfs nog warmer. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

like. I see you in the morning. Jawel, daar begonnen we mee.

0: natuurlijk. Met alles hier bij Muziek met Erik op de donderdagmorgen. En hier is Lou Reed en The Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Joe Dolan was het ook nog even hier. Jawel. A good looking woman. Nou, de kast staat gewoon wel weer klaar. Hier is Deny a Die.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Stevie van. En Double Trouble en The Pride of Joy. En die staat al jarenlang in de top 2000. Deze keer op 1372. Nou, door met de volgende maar. Hier is papa en Stef Bos.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet,

met de Kings. Lola, zijn we alweer aan het einde gekomen van deze muziek met Erik op deze donderdag. Morgenmiddag om 1 uur zijn we er weer op de vrijdageditie. En ik laat je achter met Nina Simone nog eventjes. Mijn baby is care for me. Smakelijk eten. En maak er nog een mooie dag van. Tot volgende week.

0: baby. My baby don't care for shows, and he don't even care for clothes.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: 92.2 FM.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dadelijk in Noord-Friesland skipper Luc Elzinga van de JSM-scootje uit de Tuus. Mij de komende 4-4 Gin lidwijze van de IFKS. Er is het waar met Sibo, het Nijsuur te Oren Media met Feike. En de eerste muziek is aan van Eagle Eye Cherry.
6: Iepen losspul, wie het marsum speelt van 12 mei zo'n juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jordijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
7: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
8: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's is de voor Else.
9: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
11: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl, de prijsbreker.
10: Kom naar EasyZet in Burgen. Nou, ons zal noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
12: Noi Friesland.
13: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek in deze edition van Noe Friesland wie van Eagle Eye Cherry. Dit wie Safe Tonight.
1: Van Tolven, om die in oren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met de editie van Tongersdi 21 mei. Skipper Luc Elsinga van het Jeerse Maskoetje Utentus met de komende 4-4 geen lidwijze van de IFKS. En onderzoekers speuren naar het loed dat meeste meidje en wat er onder wet ervan te jaren is.
2: Er is bekend dat we natuurlijk ontzettend veel varen. Er wordt gebaggerd, er wordt geoefend met straaljagers. En we komen er steeds meer achter dat geluid onder water belangrijk is.
0: En nou, het waarbedocht in kwad met Sibel Mollema. Een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Jacob. Nou, de bevolking had de oerhoorn, maar meteen ekkers even wat zinnen en het bloed droeg. 19 graden als heegste temperatuur, maar een zwakke ontmatige west-zuidwestenwind. Nou, morgen hebben we meer kans op zinnen en dan wordt er vanuit het zuidwesten warme lucht ontviert en leidt de temperatuur zo rond de 23 graden. Meer roer het waar, oeren en loeren.
1: Oort in oeren.
4: Noe Friesland. Omroep Friesland.
0: Skipper Luc Elsinga van het Jeerse Maskoetje Utentus mij de komende 4-4 geen lidwijze van de IFKS. Dat had het bestuur Just de Jong besloten. Met het rooiement komt er een eind onder Skoetje zo op de man wordt. De restauratie van de Utentus ging neffens een groep leden van de IFKS net neffens de regels. Na onderzoek weer de conclusie van de commissie Technische Zaken dat het Skoetje net reglementair verbouwd weer. Het middenskip zou mij moderne technieken volstijn nijmaken wijzen. Wilst Elsinga altijd zijn had, dat er net in de regels handel had, won de leden van de IFKS hem uit de vereniging zetten. Bij de algemene ledenvergadering stemden 104 leden voor royement en 84 chin. Een bijdrage van Arjen Bosselaar.
5: Onder de keukentafel bij de IFKS-voorzitter Jaap Jelle Veenstra. Ja, ik kan me voorstellen, Veenstra, dit ben net de leukste besluiten om te nemen als voorzitter, dat je een lid royeren matte.
6: Nee, dit is helemaal niet leuk. Dit is een triest besluit, maar ik een noodzakelijk besluit. Deze skipper heeft een verbouwing die is voldoet net aan de omschrijving scheepsuitrusting. En dat hebben we ook sputsen, maar de skippers. We hebben geprobeerd dat in arbitrage.

0: college tot een oplossing te brengen. Hij had net de bereidheid om een gezamenlijke opdracht te formuleren, om een gezamenlijke vragenlijst te initiëren. Er is intimidatie geweest in het hele proces. Het is een trieste zaak, maar we nemen een noodzakelijk besluit.
1: Er zijn heel veel informatie in je antwoord. We breken het even in liedse stikjes, denk ik. Allereerst maar het god om de utentus. Skipper Luc Elsinga, die het van het winter onkundige ik wil graag mijn skip verbouwen of restaureren. En daar is een skil uit ontstaan. Want de winleden die zijn die verbouwing die is vissen te vier gingen.
0: Ja, natuurlijk. De meest een scootje repareren, de meest het opknappen, de meest het verbouwen. Maar alle keer binnen de regels. Want we willen een traditioneel scootje behouden. Nou is een heel mooi wedstrijd scootje is gewoon versnijd. De kop is eraf hellen, de kont is eraf hellen. En het is op een compleet nij middenskip last. En dat zou het nije scootje wijzen moeten. Wij worden door skippers erop attendeerd. Is dat wel in orde? We hebben toen de commissie technische zaken, u is inspecteur, is maar erop houdstuurd. En die hebben in 10 plus 12 conclusies geconcludeerd. Dit voldocht niet aan omschuwing. Dit is geen reparatie. Dit is het demonteren van een skip en het monteren van een compleet nijskip. Dat is niet in orde.
1: Op basis van die conclusies heb je hem toen de utentus, het scootje werd het om geert uitsletten. Je hebt toen was zijn, Luc Elsinga, domaster skipper, wofje er in die FGS. Maar hij is in beroep geen die conclusie, tjen die straf van de utentus. Toen is er een arbitragecommissie ongesteld. Er zit een trije mensen in. Dat kiom een rechter, een scheepsbouwer en een oud vastzitter ook van die FGS. Die moesten nog eens naar de zaak zien.
0: Ja, als er een conflict is met een lid, daar ben je heel keurig en correct in. Dan hebben we mogelijkheden om dat tot een oplossing te brengen. Een van die oplossingen is, begin bij een arbitragecommissie. Dan levert gezamenlijk een opdracht in. Dan levert gezamenlijk een vragenlijst in. Zijn gezaghebbende commissie Schuttenaai. En die doet bindend voor beide partijen daar een uitspraak over. De skipper heeft daarmee instemd. Die wierde mij akkoord. Die wierde ik akkoord met de leden die we voorstelden. De ledenvergadering heeft dat goedgekeurd. En we willen nou in afwachting van de conclusies van de arbitragecommissie. Nodig weer een gezamenlijke opdracht en een gezamenlijke vragenlijst. En de skipper het, hoewel ik het saaiske vregen heb, en ik de arbitragecommissie maar gezag het vregen had, de skipper het net de bereidheid toont om dat te leveren, dan kan de arbitragecommissie net starten.
1: Nee, de arbitragecommissie schreeuwt ook in een brief onder leden van ja, wij willen toch graag uitlezen. Wij zijn eigenlijk nooit echt begonnen aan onze opdracht, want ja, de beide partijen, het bestuur en Luc Elsinga, de skipper, ben net uit de Ruudkaam, welke vragen mat wij überhaupt onderzieken? Sterker nog, zij zezen, de skipper, wie van mening dat hij het hele speeltje met de commissie uitvieren woe en net met het bestuur. Ik heb geen spul met het bestuur, maar met die commissie. Dat liep mij toch wat apart al hier.
0: Nou, dat is inderdaad wel apart. Ten eerste het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Het bestuur heeft de inspecteurs opdracht doen om deze inspectie uit te voeren. Het bestuur heeft de conclusies oorneemt. En het bestuur heeft de skipper ik uitsluiten van deelname. Zien scootje uitsluiten van deelname. De arbitragecommissie zei ik. Het is een conflict tussen de skipper en het bestuur. De skipper is daar vrij eigenwijzig en die zei ik zucht dat oors. En zij komt het dus niet los. Het komt net van start.
1: Het komt net van start en de arbitragecommissie is dan keihut die zei ja, wij vinden dit eigenlijk wel een blamage dat de twee partijen het überhaupt net in je werken en oor ja, wat voor vragen maar wij onderzieken hier en waar maat wij toer hè.
0: Het is ook een blamage. De arbitragecommissie heeft daarbij wol zijn. Dat ze zoen het dat het IFK-bestuurder alles in het heeft om wol tot een gezamenlijke opdracht en gezamenlijke vragenlijst te komen. We hebben dat natuurlijk maar vreugde hebben dat noteerd. Maar het is net in gezamenlijkheid is het net lukt. En de arbitragecommissie heeft dus ik heel pijnlijk. En het is echt een blamage. Zien opdracht waarom, joh.
1: Ja, ze schreeuwen echt, wij willen net met de vinger wiezen waar de schuldige partij is. Dat het net slagen is, maar jou door dat wollenbietje, jou wiezen naar door de partij.
0: Nou, ik citeer u de brief van de arbitragecommissie Design. Het IFK zet er alles onder in.
1: Uiteindelijk is het dan een optelsom, die incidenten, het feit wat er met het scootje gebeurd is. Het feit dat zo'n arbitragecommissie de opdracht waarom jou het onder streep is. Ja, dan kennen wij net oors dan deze man uitsluiten.
0: We begroeten Lauwer, een nije skipper. camper en een nieuw scootje. Want de IFKS groeit. We hebben nu een record aantal scootjes. Ik weer voor de wedstrijdweken. We vinden het pijnlijk, maar noodzakelijk om dit besluit te nemen.
2: Een bijdrage, Wilot van het verslaggever Arjen Bosselaar.
3: Nooi Friesland.
4: Media Oershoch.
2: Oh,
4: Fijke, wil ik wat zeggen?
2: Nou, doe maar dan.
5: Net alleen een record aantal scootjeskippers, maar ook een record aantal van 264 bergbeklimmers het op dezelfde dag de top van de Mount Everest bereikt vanuit Nepal. Kerst ik vanuit Tibet, maar dan leidt het Chinese regering een beetje dwarsloop met het uitjaan van vergunningen. Maar het vorige record wie 223, dat wie op 22 mei 2019. Maar als je voorstelt 264 bergbeklimmers op één dag.
2: Ja.
5: Ik heb hier nog. Oh ja, doe eens hetzelfde als ik, denk ik.
2: Nou ja, het natuurlijk heel lang door dat voor het in de top bereikte. Maar dit soort ontwikkeling, ja, het haast de indruk dat het helemaal net zo moeilijk meer is.
5: Nee. Of er binnen maar gewoon een heel soort bergbeklimmers bij kan. Het is toch wel dik 8800 meter heeg, die berg. Maar ik heb hier nog een foto heugen. Dat is het inderdaad echt zo'n hoe die berg kwam. Ze heeft een hele file van bergbeklimmers achter mekaar. Nou, dan is het op die, dan is het eerst op die top. Maak eens gauw even wat foto's. Maar het was zo aan dat die orenklimmers daar net op steen zelfs. Nee. En dan kerst we naar onderen. En dan heeft alle moeite. Ja, hij staat aan.
2: Nee, dat was die te horen 273 er net bij op hebben.
5: Die was er net bij op. Nee, zeker net. Dus, maar goed. Dan even zien. Ja, oh ja. Soms dan zetten koppen, die zetten die een beetje op het verkeerde been. Zoals dit. Gestorte parkeergarage bij ziekenhuis Nieuwegein vrijdag open.
2: Huh?
5: Dan denk ik van, wat maak ik in iets waar de parkeergarage met mijn auto? Nou, het lijkt krijg wat hoors gelukkig. Het gaat om de parkeergarage bij het Sint-Antonisch ziekenhuis in Nieuwegein. Twee liens, twee die deal zien en die gaat dus morgen weer open. Ja, er weer een ontwerpfout maken. Daardoor starten een deal van de bovenste baan waarmee je naar boven rieden kan, een hellingbaan. Die start in en ja, door dat gewicht en alles, starten die oren riethellingen ik in. Dat zijn er vier die eronder zitten. Is gelukkig toen net één verwoende rekken. Ja, het bleek dus inderdaad dat er weer een fout maken met de constructie. En ik bij de onlist, de uitviering, wie ik net helemaal goed. Nou, ze hebben nou even beter ontpakt. Dus de garage is volle steviger maken. En de hellingen hebben nou een eigen fundering. Dus ik is nou veilig omheen gereden.
2: Ja, stevig mat ik wel natuurlijk met al die sidderen elektrische auto's.
5: Nou ja, onder oren. En die pick-up trucks uit Zinburg, dat bleek ik wel wat. Dus wel pick-up trucks. Is nou pick-up truck en mijn V8 motor. Even gas, ja, met 100 euro kwijt. Werdels.
2: Nou, dat is wat we denken.
5: Ja, nou ja. We bloeien een beetje parkeren trouwens. Want een 56-jarige vrouw, ja, het is een drama trouwens. Jesse is er bij omkamp. Die is in het centrum van New York, vanuit haar Mercedes. Die hier ze parkeert, ze stapt uit en ze valt direct in een rioolput met stijgend water.
2: Oh jee.
5: Ja, du kerst die films ik wel, hè, van New York, hè, die dan in New York spelen, die Amerikaanse films. Dus juist altijd van dat stoom, juist daaromheen, van het omheen gekomen.
2: Ja.
5: Nou, kennelijk rint dat dus in die rioolputten onder de dik trog. Dus die vrouw, die is in een 4 meter diep gat naar onderen vallen. Ja, ze hebben bezocht om haar te rijden, maar dat had ze net wel hebben. Maar dat gaat om sierend wetter, wat er dus het is heel warm wetter ik. Dus Kerstin Nijgingen, dat is net heel noffelijk west. Dat is zijn hoe cool dit. He, want gewoon wij, als ze daar aan het werk binnen en het deksel is van die put al, dan zet ze er een hekje omheen.
2: Dat zet je even aan.
5: Dat zet je even aan. Dat wie in dit geval, ik word gebeurd, alleen nog, er wie een vrachtwijn, die kwam, die reed langs en die had krek dat hekje mijn naam.
2: Oh.
5: Ja, dus je hebt het verschoot.
2: Dit is echt de wet van Murphy dit.
5: Dit is de wet van Murphy. Ja, eens hier is er niet eens parkeren mochten. Maar ja, goed, dat is maar een liefste onderdeel van dit drama. Zelfs de politie zal nog wel een onderzoek instellen van hoe dit nou krijgt gebeuren. Koeën. Dat onderzoek, maar ze, ik woon bij een Britse radiostuurder dwaan, want die het per ongeluk het verscheren van koning Charles onkundige.
2: En hij wist zelf van niks.
5: Hij wist van niks. Nee. Hij wie wel in Noord-Ierland is best nou op visite. En hij kreeg wel een poepje van een zeevogel op een jas. Maar dat had hij oer libben. Dus dat weet net. Ja, Radio Caroline, die zei... Ja, we hadden een computerfout in de studio. Dat weer de oorzaak van de vergissing, van het verzin. Stationmanager, die zei dat terug een nog onbekende fout... de Death of a Monarch-procedure per ongeluk instaten is. Ja, dat is een systeem dat in werking treedt... dat een vorst komt te versjeren. En door die procedure wordt een automatisch bericht instaat... maar het was dat King Charles verstoren is.
2: Ongelooflijk.
5: Ja.
2: Het gebeurt wel vaker natuurlijk.
5: Ja.
2: Ik ken een verhaal, het is al een heel lang lien, van ja. Een krant uit Brabant, die meldde ik dat een bekende persoon verstoren wie.
5: Ja.
2: Die bekende persoon die hier naar de krant staat zei, nou, ik doe het nog gewoon.
5: Ja.
2: Deze nij stuurde er een rectificatie in de kranten.
5: Ja.
2: En toen verstoor die man.
5: Nee!
2: Ja.
5: Oh.
2: Hoe bizar was het krijgen?
5: Ja. Nou, inderdaad. En ze handelen wel eens met voorkennis, maar dat is hier een brug met voorkennis dan, ja. Denk ik.
2: Ja. Nou, in ieder geval, Pincel doet het nog.
5: Hij doet het nog.
2: Oké, Fijke Wouda, dank u wel. Het is nou 20 minuten oer 12. Onderzieke speuren naar het loert dat meesten meidje en wat als om de wetter van de jaren is. Wie had het naar de muziek van Man at Work.
6: Omroep Friesland. Het meest als witte wordt.

0: muziek van Men at Work. Dat die Down Under. De tijd is zomerminuten voor Jelve Ian. Zuiver oeral dat wij meest actief binnen is dat ik goed te jaren in de Waardzee bij Haas binnen Juster troch onderzoekers microfoons onder water pleest om te zien of dat er extra is. Dit soort van microfoons worden hydrofoons neemt en ze komen verspreid in de Waardzee te hingen. Het onderzoek is een initiatief van de Waardvereniging en wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Grijns en die van Leiden. De onderzoekers zijn geïnteresseerd in loeden van meestelijke activiteiten, maar het lood van de bruinvisk speelt ook een heel wichtige rol. En onderzoeker Annabelle Kok leidt u het waarom.
1: We zijn om meerdere redenen geïnteresseerd in de bruinvis. Onder andere voor de bruinvis zelf, maar ook omdat ze een soort kanarie in de kolenmijn zijn. Om een indicatie te geven hoe het staat met de effecten van lawaai op de onderwaternatuur in de Waddenzee.
2: Want ze maken veel gebruik van geluid om onder water hun werk te doen, te communiceren en van alles. Zijn er ook normen voor eigenlijk op de Waddenzee van hoeveel geluid je eigenlijk mag maken voordat je de natuur in de weg zit?
1: Nee, op de Waddenzee zijn die normen er gek genoeg niet. Dat is voor de Noordzee bijvoorbeeld anders. En dat komt omdat de Waddenzee niet gezien wordt als een zee, maar als een binnenwater. En voor binnenwateren zijn nog geen geluidsnormen ontwikkeld.
2: Hoe werken straks trouwens? Was zo'n ding dat gaat nu naar beneden toe? Jullie hebben er 12 neergelegd.
1: Deze hydrofoon of onderwatermicrofoon die zal 4 maanden lang continu geluid opnemen. Dan komen wij weer langs om de batterijen te verwisselen en de data uit te lezen. En dan gaat hij weer het water in. En dan zullen wij die geluiden gaan analyseren. Dat doen we niet met de hand, want daarvoor is het te veel informatie. Maar dat doen we met AI, met computermodellen.
2: Zijn er ook wel geluiden bij waarvan je straks denkt van wat is dit in godsnaam?
1: Ja, dat verwacht ik zeker. Ja, er zitten altijd geluiden bij waarvan we de oorsprong nog niet kunnen herleiden. Ja.
2: Hoe bijzonder is het onderzoek? Want ik weet dat er zijn vaker in zeegaten wel eens dit soort dingen gedaan. Er is ook wel een burgerinitiatief. Hoeveel weten we eigenlijk van het geluidslandschap onder water van de Waddenzee?
1: Ja, er wordt steeds meer bekend. Maar in de Waddenzee is dit nog best wel een pioniersonderzoek. We weten op verschillende kleine plekjes weten we iets. Maar we weten nog niet zoveel over de seizoenen heen. En we hebben ook zeker niet de hele Waddenzee in kaart gebracht.
2: Wouter van der Heij, Waddenvereniging. Waarom ben je ze interesseren in het loeren dat meisken onder water maaien in de Waddenzee?
3: Er is bekend dat we natuurlijk ontzettend veel varen. Er wordt gebaggerd, er wordt geoefend met straaljagers. En we komen er steeds meer achter dat geluid onder water belangrijk is. Voor heel veel leven wordt geluid gebruikt om hun voedsel te vinden, om hun plek op de zeebodem te vinden. Dus voor ons heel erg belangrijk om te weten van, ja, is die herrie die wij maken eigenlijk wel verantwoord? Of heeft dat invloed op het onderwaterleven?
2: En had je dan aasen mij wat gelok en in inzet weten hoe het onderwetter Loerts Longskip eruit zocht? Wat ken je dan maar die informatie?
3: Nou, op het moment dat we bepaalde dieren aanwijzen die we een beschermde status geven, zoals de zeehonden, maar nu in dit geval dus ook de bruinvis. Ja, door beter te weten hoe die bruinvis de Waddenzee gebruikt, door te luisteren, komen we erachter welke gebieden belangrijk voor die soorten zijn. Nou, met die informatie kun je dan uiteindelijk als natuurbeheerder maatregelen nemen om die plekken extra te beschermen. Dus het begint met het verzamelen van informatie. En het bijzondere voor de bruinvis is dat je alleen maar hoeft te luisteren.
0: En dat weer Wouter van der Heij van de Waardvereniging. Het is Hastel Wien, dadelijk het regionale nijs in het kwad. Mijn Jantine Weidenaar, hier in Nooi-Friesland.
4: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
5: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionale nieuws in het kort met Jantine Weidenaar. Een goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. Het Openbaar Ministerie had 60 slachtoffers identificeren in een grote zedenzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. De blutsen ben wenje in heel Nederland. En het benaderen van haar familie bad hoeden en zorgvaardig, zo zei het IM. In Noord-Nederland is er intussen contact met alle blutsen huishoudings. Een meerderheid van haar wil meewerken aan het proces tegen de verdachte. Het Busmuseum in Oosterhoule die is dreigend op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het riedend erfgoed in leven te houden. Zonder extra help wordt het hield die dreiger om de historische bussen op de dik te houden. Op dit stuit had het museum 20 vrijwilligers, maar er is krapte aan chauffeurs, monteurs en mensen die het onderhoud aan het gebouw dwang kennen. De hoop is dat er jongeren reven worden kennen voor een vrijwilligersfunctie. Een automobiliste is van een man verwonden rekken bij een eenzijdig ongeluk in Appelskeer. De auto deed zijn inziert bedarren terug nog onbekende oorzaak van de dik en kwam daar stilstand in een BM. De vrouw is toch ambulancepersoneel op de dik behandelen en daarna mooi spoed oerbracht naar het UMCG. Het is een race in de klok van Jereveen-onvaller Maxence Rivera om mee te doen in de hele finale van de play-offs tegen FC Utrecht. Die wedstrijd werd van de jongen om 9 uur te spelen in stadion De Galgenwaard. De Fransman had een blessure in zijn hamstring. Trainer Robin Veldman wil geen risico's nemen. Hij schat de kans dat de Fransman op het wedstrijdformulier steert likwels op 70%.
0: Oké, Jantine Weideraar, dank u wel. Dadelijk het waard met Sibo Oerkrek wat minder als 12 minuten.
15: Wat ik zei ze woe. Haast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
16: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvier nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
17: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
18: Big Green Funny Zakje, kind 2035 maar €924, inclusief installatie.
19: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd creëers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
20: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jereveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
21: Noi Friesland.
22: Jacob Stelwagen.

0: SC Heerenveen begint jong om het neigezetje van het voetbalseizoen. In stadion De Galgenwaard speelde de ploeg in de play-offs in FC Utrecht.
1: Uiteindelijk denk ik wel dat we echt niet kansloos zijn of dat wij weinig kans maken. Dus en ik denk dat wij ook een team zijn die veel vertrouwen uitstralen, ook op het veld en ook voetballen. Dus ja, wij moeten gewoon echt vertrouwen op onszelf.
0: Het Waberlucht nou, Sibo Mollema, een goeie meetje.
2: Goeie mensen, Jacob.
0: Ja, maar de temperatuur geeft het stadion gewoon de goede kant uit. Maar ik heb het idee, er is nog wel aardig wat bevolking, of net?
2: Ja, dat klopt. Ja, ik vind een beetje, daar scherm je de wolken viel de zinnen. Oh, maar uit en terug is, ja, de zinnen, dan eens even de zin. Dat geeft een beetje heen en weer. Ja, de temperatuur, ja, schilders zijn 15,3. Nou, dat is de leegste dan. En Waske Mar, die zit op zo'n 18,3, 18,4. Ja, er zit al zo'n 3 graden verschil in. Dat zullen we de komende dagen niks steeds waar we omkomen. Nou, de rest van de provincie, die leidt zijn tussen de zontje en de 18 graden in. Ja, het hege drinkenbier leidt nu op de grens van België en Duitsland zo'n beetje. En dit is gewaarschuwd voor gewoon stabiel waar. En het bloed dan, ik joert droog. De temperatuur die leidt van de middag om de 19 graden heen. De windrichting die is west-zuidwesten, die is zwak ontmatig. Maar die neemt daar in de rim van de jongen. Nee, neemt al in de rem van de jongen, maar ik kan het beter even zeggen. En vannacht eerder dan maar heel zwak. Nou, jongen had de bewolking ook de oerhoorn. Maar ik vannacht, dan ben er toch wel wat opklaringen. En dan hebben we vannacht een leegste temperatuur van om en nabij de 11 graden.
0: En dan morgen, maakt het de temperatuur weer een sprongje?
2: Ja, die maken een aardig sprongje. De eerste oeren loopt er dan dus even wat hege bewolking worden. Is dus er wat een flatse zinnen te zien. Maar geren wij de morgen, dan liggen die hege bewolking voor te loeken. En dan krijgen de zinnen meer grip. Nou, de temperatuur die rent dan al mooi omheeg. En op de middag wordt het dan op plakken lekker warm. Maar zo'n 24 graden. Ja, de waardeilon, ja, die hel je een 20 graden. Terug het nog koude zeewetter. Het zoveel joer dus ik in de temperatuur. Waarom. En dat had gewoon invloed op de temperatuur. Ja, de wind is de hele dag maar zwak. En die komt meer uit het zuiden en die draait op de jong meer naar het zuidoosten.
0: Ja, dan de dagen erna, het weekend. Maar zelfs ik Pinkstermandi met al de activiteiten, de boerspartij bij het Keerst. Maar zelfs ik de fietsoversterrentocht. Ja, hoe ligt het dan met het waar?
2: Ja, als nu, ik denk, staat het nou liggen. Het is altijd, nog even 4 vooruit natuurlijk. Maar staat het nou liggen. De modellen zijn er ook al in Bologna's. Liggen het heel schoon. Sneuwen hebben wat meer wolken, maar ergens wat zinnen. En dan wordt er vanuit het zuidwesten op en naar warme lucht omgeviert. Ja, en in het eerste en het zuideerste van de provincie is er dan kans op een, toch wel een simmerske temperatuur van zo'n 25 graden. Ja, de temperatuur is zakkend dan maar stadig. En ik op de jonk hebben we ook dan nog genietje van zinnen en gewoon noffelijke temperaturen. Ja, ik snij daar is er nodig het eerste mix van wat wolken en zinnen. Maar op de middag had de zinnen toch de oerhoorn en ik werd tussen de 19 en de 24 graden. Nou, we hebben die leegste temperatuur van 19 dan van de waardeiland van Tapossing is. De wind komt dan uit het noord, maar het eerste, maar die is correct als de oren dagen bloedt er gewoon zwak. Ja, en dan man je, voor een heel soort mensen een hele wichtige dag. Het is waarkundig natuurlijk nog 4 voort, maar de meeste modellen gaan van droog waar, een soort zinnen, en zo'n 23, 24 graden als heegste. Ja, een zwakke van zuid, nee, zuid-eerst, nee, de midden naar het west-noordwesten, moeilijk wordt, draaien de wien en van onderhorende fietsoversterrentocht. En ik voor het keerst natuurlijk aan de oorevenementen gewoon het beste waar we je op hoopje kennen. Dus ja, om jou droog waar, maar nijjoerd, meer zinnen, hege temperaturen en een zwakke wien.
0: Klinkt goed, dank u wel. Even nou nog een noffelijke middag.
2: Hetzelfde, dank u wel.

0: zou zomaar kennen.
1: Jan de Vries en het zou zomaar kennen. Het is 90 minuten van hier in de binnenrond hier in Oorden, mij No in Friesland. En CRV begint juni om het neigezetje van dit voetbalseizoen. In stadion De Galgenwaard speelt de ploeg zijn FC Utrecht. En de winnaar van dat duel plicht hem voor de finale om Europees voetbal. Zijn of Ajax of FC Grijs. Verslaghouwer Arjen de Boer praat bij Heerenveen spits Dylan Vente.
2: Jullie hebben de play-offs bereikt en dat was van tevoren natuurlijk ook de doelstelling. Is daarmee het seizoen ook gelijk geslaagd?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk uiteindelijk als je er eenmaal staat, dan moet je hem ook willen uitspelen in de zin van dat je hem wil winnen. Dus dan moeten we ook gaan uitstralen en daar heb ik wel vertrouwen in.
2: Nou, je hebt er vertrouwen in, want kan je zeggen dan, het begint nu pas echt?
3: Ja, precies. Dus dat is alleen maar leuk. Ik denk dat het ook alleen maar leuk is als voetballer dat je nu... Eigenlijk een soort halve finale speelt is het. En dan is het aan ons om die winnend over de streep trekken. En dan uiteindelijk naar de volgende ronde te gaan. Alleen allereerst moeten we morgen Utrecht het heel moeilijk zien maken. En uiteindelijk zelf gaan winnen.
2: Ja, hoe liggen de kansen, denk jij, van tevoren tegen FC Utrecht? Voordeel is misschien wel, jullie hebben dit seizoen 2 keer niet verloren van Utrecht. Aan de andere kant, als je de statistieken bekijkt over de laatste jaren, die zijn nou niet echt in het voordeel van Heerenveen.
3: Nee, ja, nou ja, wat je zegt. Kijk, dit seizoen uit bij Heerenveen was het geloof ik 2-2.
2: Ja, twee goals, Dylan Vente.
3: Ja, klopt. Ja, het waren twee goede goals ook. Alleen toen kregen we hem in de laatste minuut tegen, geloof ik. Dus ja, uiteindelijk denk ik wel dat we echt niet kansloos zijn. Of dat wij weinig kans maken. Dus en ik denk dat wij ook een team zijn die veel vertrouwen uitstralen. Ook op het veld en ook voetballen. Dus wij moeten gewoon echt vertrouwen op onszelf.
2: Ja, jullie hebben dus 2 keer eerder kunnen laten zien dat jullie zeker niet minder zijn dan dit FC Utrecht.
3: Ja, dat denk ik wel. En ik vind ook dat wij dat gewoon moeten uitstralen. En eigenlijk als je de laatste maanden kijkt, zie je ook best wel gewoon een stabiele ploeg staan. En uiteindelijk is het nu wel 1 wedstrijd waarin dat wordt bepaald. Dus het is aan ons om daar gewoon echt ready voor te zijn.
2: Ja, jullie zijn zeker niet bang?
3: Nee, want anders moet je niet meedoen aan de play-offs. Nee, dat zijn we zeker niet. Nee.
2: Wat is de kracht eigenlijk van dit FC Utrecht?
3: Ja, Utrecht is natuurlijk ook wel een fysieke ploeg. Ja, met veel kwaliteiten ook voorin. Aan de flanken. Op het middenveld hebben ze ook goede spelers rondlopen. Dus we moeten ook gewoon uitkijken dat we niet... counters wil ik niet zeggen, maar dat we niet in het diepte worden geslacht. En daar moeten wij scherp op zijn.
1: Zijn Heerenveen spits Dylan Vente hoorde wedstrijd in FC Utrecht. De wedstrijd begint om Jochen Oren van Tioen is te volgen in een extra sportprogramma hier bij Omroep Friesland op de radio. Maar ook in een live log op uw website www.omroepfriesland.nl en zelfs ook in de Omroep-app. En dan moet je zelf de reacties. Dit is muziek van Robert Paul.

0: Robert Palmer en Mercy, Mercy Me. Al meer als 20 jaar is het Nationaal Openbaar Vervoermuseum in Austerhoulen een begrip. Maar als er niet verordert, dan komt er misschien wel een eind om. Het NOV-museum is druk op zoek naar vrijwilligers. Zou het meer mensen, maar wel genoeg, waar komt het dan? Zegt Jannie Oudhuis, secretaris van het NOV-museum.
1: Wij zoeken vrijwillige chauffeurs, monteurs, mensen die het leuk vinden om een bus een keer te wasken. En dat in Kriene Savalatier gebeurt dat. Mensen van de buitenkant van het museum. En we hebben trouwens wat les van onkruid. En ja, dat is ik alleen als Semmerdijs. Zo.
2: En hoeveel vrijwilligers haal je hem op dit stuit?
1: Nou, rond de 20. 22 zoiets.
2: En hoe volle zou je hem er eigenlijk bij gaan matten?
1: Ja, natuurlijk. Chauffeurs, een stekker 5 zou heel mooi wijzen. Monteurs, ja, die binden natuurlijk nooit een heel soort. Maar toch wel een peer. En ja, plaatwerkers. Mensen die graag sleutel in maaien aan het oude spul. Dus dat is ook heel belangrijk. Ze hoeven net altijd direct monteur te wijzen, maar ze kan ik helpen. En voor de buitenboel, ja, dat zou ik mooi 2 wijzen. Dat erbij wijzen zo.
2: En hoe zie je die verschillende functies dan ook correct uit? Hoe zit een duiden bijvoorbeeld uit voor een vrijwilliger?
1: Nou, we beginnen ten eerste aan koffie. Daar beginnen we mee. We beginnen, ik net heel petit, we beginnen om te zien en horen. Dus een kop koffie, even lekker bijpraten. Nou, dan gaan we langzamerhand aan het werk. Iedereen doet zijn eigen dingetjes. En dan is de medicijl weer een eten. Koffie en thee is er altijd. Behalve met ze zelf maar nemen. En dan medisch om 3 uur is het weer even koffie. Nou, dan gaan we langzamerhand weer naar huis.
2: En wat maakt het rijden in zo'n bus nou anders als in normale bussen?
1: Wat is een normale bus?
2: Ja, bijvoorbeeld de bus waar wij mee zien naar Squallen of naar het werk gaan.
1: Ja, dat bedoelt ze nou die nieuwe bussen? Ja, natuurlijk zit er een heel soort verschil in. Want ten eerste zit er altijd de airco in. Nou, wij hebben Arco. Maar die oudere bussen, die met schakelen worden, die nieuwe ben alle grote maat.
2: En voor de vrijwillige chauffeurs, werken die busreizen hinnen?
1: Er zijn trouwritten, er zijn familieritten. We hebben rondjes Gasterland, we hebben rondjes Midfriesland, we hebben rondjes NAP. Overal en nergens, alleen net heel veel buiten de provincie.
2: En had je ook een speciaal riebewijs nodig om de bussen te besturen?
1: Ja, je hebt een busriebewijs nodig, je hebt de code 94 nodig, je hebt een medipas nodig en een chauffeurskaart voor ons. En ons heeft tachograaf schrijven. En nou is het dus gewoon een chauffeurskaart. Daar hebben we 2 bussen van. Nou, dat weet was een beetje, denk ik. Dat heeft ze nodig.
2: Wat zullen de barren als je hem toch net meer vrijwilligers krijgt kennen?
1: Ja, ik ben er gewoon heel bang voor. Maar ik hoop dat er mensen binnen die het gevoel krijgen en het gevoel houden. En vooral ik de jongeren. En ik was stagiaires hier hand. Die dus toch wel wat feeling hebben met het Alzheimer gebeuren. En dan hopen we dat tijdens nog mensen kunnen komen om je met trots te gaan.
2: En waar kunnen mensen gaan nou ommelden als ze enthousiast worden binnen?
1: Dan kan ze mij mailen, info@novmuseum.nl. Of ze kan bellen op 0413-Sanjorgen-50-68.
0: En dat zei Jannie Oudhuis, secretaris van het NOV-museum. Ja, de Nijenbussen hebben dus Airco, zij hebben Arco. Dat leidt zich weer net uit. Ik heb geleerd dat budgetvol als alle ramen kunnen open. Een bijdrage van Iris Bosma, weer het van Radio Spanbrug.
3: Oort Ian Oeren.
4: Nooit Friesland.

0: The Corrs. And would you be happier?
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan Terpstra, goeie.
2: Met je.
0: Inderdaad.
2: Ja, ben waar het bij, hè?
0: Ja.
2: Het is niet een of jou, hoor. Goeie met je. Het radio- en televisieprogramma. En de vraag is altijd van die, wat zit erin, hè?
0: Ja, uiteraard.
2: Nou, manje, de fietshalfstedentocht, hè? En dat kent het wijs dat mobiele fietsenmaker Stef in Limburg die komt helpen als er een lekker boog hast of de ketting er al uit. Waar is die held? Toonsje Avoekdij en Jeste Djoeken van het platform Heite Mem. En er komt prachtig waarom om dit weekend. En die eerste maait iets zien, hè, dat zinnen, dit schijnt schadelijk te werken, hè, bij verbranden. Hoe zit dat nou? Dat zie ik even met Jut. Marijn Tinga, die kest ik wel, hè, dat is de plastic soepserver. Ja. Hij zet zich in, hij steert zich in plastic versmarging. Hij heel onkondige ingooi een beetje dat hij naar de paus zoekt.
0: Ja.
2: Hij had er vanmorgen zitten.
0: Oh?
2: Ja, bij de paus praat, hé.
0: Wat leuk.
2: We bellen hem aan nemen. Maar daar gaan we het eerst over heel wat oors, over poppen en dan breide poppen. Als zo'n 84 breidt het Aafke poppen mijn karakter en daar platen bij betinken. Tink en Link mij, noem eens hoe poppen en breidje.
0: Poppen.
2: Poppen.
0: De poppies.
2: De les poppies.
0: Ja.
2: Wat goed van die, hé. Maar uw harkens kom ik maar wel je platen, let maar op. Ja. WhatsApp 0620 jou en Jochen, Ian Jochen of Broek de Omroep app.
0: Oké. Okay. Zo het willen van een beetje. Dit wie een nieuwe Friesland met het liedje van 20 mei 2026. Dit programma is weer morgen om 12 uur. Graag het dan en vooral nog een noffelijke middenvierde. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.2 FM.
1: Alles wat er speelt. Douwe Heringa neemt die mai.
4: Een hele goede morgen.
1: Op een muzikale wereldreis.
4: Louie Anne Giddens komt uit North Carolina.
1: Muziek uit alle streken.
4: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
1: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
4: Prachtig natuurlijk.
1: Mai Douwe.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
10: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje.
12: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
13: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
14: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
15: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
16: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Ebco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: tinkt het bij Sjoerhoors hoor.
1: We begroeten Lauwert, een nieuwe skipper en een nieuwe scootje. Want de IFKS groeit. We hebben nu een record aantal scootjes voor de wedstrijdweken. We vinden het pijnlijk, maar noodzakelijk om dit besluit te nemen.
2: Ja, we zullen dadelijk naar jou vier van de oort terug praten. Hoe is de scootjes zo? Het is een dag dat het Nationaal Openbaar Vervoer Museum in Austerhaulen druwend verlet het van vrijwilligers. En vooral een beroepdocht op een specifieke doelgroep.
3: Vooral ik de jongeren, die dus toch wel wat feeling hebben met het Alzheimer gebeuren. En dan hopen we dat tijdens nog meisjes kunnen komen om je met trot te gaan.
2: En het is raar dat Sport op Pierre Veen in de play-offs om Europees voetbal in en tegen FC Utrecht spielimat. Spits Dylan Vente, die heeft er vertrouwen in.
4: Uiteindelijk denk ik wel dat we echt niet kansloos zijn of dat wij weinig kans maken. Dus en ik denk dat wij ook een team zijn die veel vertrouwen uitstralen, ook op het veld en ook voetballen. Dus ja, wij moeten gewoon echt vertrouwen op onszelf.
2: Ja, en Chess Sarsen heeft contact met Arjen de Boer, die als verslagjouwer der naar Utrecht aanreizig is. En we leren hoe dat is met het zelfvertrouwen van de Veenster voetballers. Nou, op deze dag hebben we er dus mijn onderwijs, ons huis door het daar, maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk om te denken van het feit dat er bij het broek en bij het kappelen de keersloersen opknapt binnen. Gin, wie het er voort meer dus, voor de meesten niet der wijnje. Maar eerst, het waren het kwad. Sibo Mollema, een goeie midje.
5: Goedemiddag Erik. Nou, van de middag en Joen een afwisseling van zinnen en wolken. Letter op de Joen en vannacht opklaringen en vannacht een temperatuur zo rond de 11 graden en dan maar amper wien. Morgen hebben we een soort zinnen, maar ook een wat stapelwolkjes, maar het bloed droeg. Dan een 23 graden en een zwakke zuid-zuidwestenwien. Meer hoe het waar, hoe een jaloeren.
2: Ja, misschien weet je het nog wel. In november 2024 kwam het wetter bij Broek en ter Kappelen zeg dat er zo'n second deadline weer moesten. De keersloersen die binnen nou opknapt. En dus zal dat nou net meer barenmaten. Maar wat te kennen in elk geval. Bestuurder van het wetterskip Gerben de Boer, die laat u het warmte is de sloersen nou niet zakelijk binnen.
6: Dat is omdat we hier in het hele lege gebied van Friesland zitten. Friesland had één boezempeil, neem maar het Snitsermeil, maar pijl. Daar is dit ik al hier op aansluiten. Dit is een gebied van 1500 hectare, mooie bebouwing en landbouw. En als de boezem, als er een soort wetter komt bij extreme neerslag of hudde wien, als het wetter opstuurt, dan rent het hier over de kaden heen in Verlienen. En we kennen deze boezem. Dit gedeelte kunnen we afsluiten van de boezem, zodat wij minder afhankelijk worden van de wetterstand in de boezem. Dat het een beheerste boezem eigenlijk, zou je het zeker kennen.
7: Jonne, dat kijk ik al even, dat in Amperiolien, dat het die wetter je zei heeft stond, dat ik mij zonsekken ontslepen hier, of collega's van jou. Ja. Dat is nou echt verlinetierd?
6: Ja, dat is nou echt verlinetierd. De kaders ben hier en daar opheven, maar ik... Het wetter kan je, dat hebben we goed onder controle, het wetterniveau. En voor hen weer het net zo, want die sloten die we in zaten aan, en ik ben in 1960 gebouwd. En die doen hun werk net meer. Dus hier het wetterskip een heel soort moeite moest hij doen om het hier toch droog te houden.
7: Ja. En je draagt dit nou ik oer om Stichting Waterschapserfgoed. Waarom dat?
6: De sloes bij Broek, die dragen woer, want die heeft geen functie meer. Maar die vonden ze toch dat het zo'n belangrijk zichtpunt weer in het landschap, dat die graag behouden worden moest. Dus die hebben bol opgenapt. Maar die is eigenlijk net mijn oor en daarom dragen we aan Stichting Water Erfgoed.
7: En ook? Nou, kunnen ze oneindig vier voor uit, of moet het toen een periwerre vanuit worden?
6: Nee, wij zijn minimaal 40, 60 jaar vooruit. Dus we kunnen hier nog heel lang droge voeten horen. Dus mooi dat dit nou ouderen is, naar een perier bouwen en herstructureren.
2: En dat zijn Gerben de Boer dus van het wetterskip Friesland. De sloes bij Broek is Nebberink Broek en Wutters. Hier in het oordroegen door de Stichting Waterschapserfgoed. Voorzitter van die stichting, Bertus Mulder, vertelt waarom het behoud van zulke oude sloesen wichtig is.
8: Als wij het net oerdroegen met een huis en het komt om, dan is het net meer zichtbaar, is het fort. En de wieters in Broek, hoe zagen we net meer dat ze daar een keersloes aan gaan om hier de beesten te beschermen. Zijn. Of komend wetter wordt, of stuurd wordt. In Terhende haal je ook zo'n keersloes. Friesland is weer in vakken verdeeld. Als er storm is uit het zuidwesten, dan stuurt het op en dan stroept de hele boel hieronder.

0: En dat woonden ze voorkomen en daarom die keersloos. Ja.
1: Want die historische waarde, waarom is die zo wichtig?
0: Omdat wij met z'n allen hier in deze provincie Wietematen dat wij het wetter ha als vreun en als vijand. En als vijand moet je zin beschermen en als vreun hebben we het nodig om dingen te produceren. Zonder wetter Kevin het. En die strijd mij en om het wetter is iets wat je verbonden is onder skiers van Friesland. En nou ja, ik zei kijk, het veeweidegebied daalt. Dat betekent dat je de problemen alleen maar groter worden in de komende jaren. Dus je moet goed bewust zijn van de skiertnis, hoe je omgang binnen met wetter. En ik, dat je naar de toekomst gaat, Matte. Dat je denkt van ja, hoe komt het? Het komt er de komende tijd op ons af. En dat is natuurlijk een primaire taak van het wetterschip. Maar wij als beheerder van monumenten van het wetterschip kennen dat wij een bepaalde taak spelen. We kennen het verhaal van het wetter vertellen.
2: Ja, want het wetter, dat bleef toch eeuwig en altijd. Een vijand, een freun, maar in ieder geval iets wat je in de gaten houden, Matte.

Hij moest in de zon harsen. Waarom komen van vakantie in Italië? De eigenaar van de Sanje Show in Finwaarden. Nou, die kunt de brand natuurlijk. En hij zegt goed slim wat een keer der bij hem in Finwaarden is. Wimmer Visbeek. We praten dadelijk met hem hier in onderwijs. Maar eerst Allison Mayet.

0: En wat is een mojet?
1: Moyet? Ik heb een idee, maar ik heb mensen voluit. In elk geval is het nummer Love Resurrection.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Onderwijs. Ja, het is goed dat naar de kutte brand bij Sanje So in Finwaarden. Eigenaar Wiemer Visbeek die bedaar juist in een nachtmedicabel sezen. Hij wil vakantie in Italië en waar daar bellen mij het minder nijs. Hij is gewoon zijn gouden koe naar huis en zocht Joet mijn eigen egen hoe het zien dierenpark te hinder leidt. Vraag jou Demi Hoekstra van RTV NOF bij de eerste bezieten van Wiemer Visbeek on zien park.
3: Er gaat zoveel door die heen. Doe best je aan het oriënteren van was het juist, zeg maar. Komt dan weer denk je in en denk je, oh ja, dit laat je rek en dit wie je rek. En het is gewoon voort. Er staat gewoon geen gebouw meer. En toen ik voortging, stond je nog een mooi gebouw, maar een hele mooie functie. En dat is heel raar.
4: Want in het gebouw zie je het net meerdere bissen. Het is onderdeel ook van je dijbesteding.
3: Ja.
4: Ja, ik het lief en leed van protte jongeren die bij die dijbesteding binnen. Ja. Hoe gaat het er op dit moment mee?
3: Nou, we gaan juist elk van de dijbesteding persoonlijk gaan we bellen. Dat zijn we Joet. Ik ben mijn verskaat. De meesten waren er binnen. De nodige meesten die hebben het er wel heel zwier mee. Hè, omdat ze weten dat een bepaald beestje wat dan hun leveling weer, die is er net meer. En dat docht hun zeer en dat docht u ook zeer. Want wij zeggen wat het met hun die. En ja.
4: In er een soort van een juststreek bier op het moment dat de bron begon?
3: Juster wie gelukkig een relatief rijstige dij van de dijbesteding. Ik geloof dat er 5 deelnemers winnen. Dat is echt een geluk geweest. We moeten net ontdenken hoe het ooit ging kind hier. Dat is ook goed beteerd. Gelukkig.
4: En nou is dus eigenlijk alles vol. Wat betekent dat voor de dijbesteding voor de komende tijd?
3: Nou, dat ben we Joet aan het ontformuleren. We zijn op dit moment, kunnen we gewoon geen dagbesteding aan. Het is zo, hè, hierachter, nou ja, bijvoorbeeld het is dus kantine, het is dus zelf werkplek waar wij werken. Hè. We zijn natuurlijk een soort beesten, ben we kwijt. Ja, en we zijn dus hele structuur, ben we kwijt. En dat, de structuur, dat is waar de zorgboerderij op drie auto's, die moeten we opnij inrichten, betekenen hoe dat kan. Daar zal even een paar dagen nog heen gaan. En ja, gelukkig gaan we een heel soort leven meesten om misschien die ons daarbij helpen.
4: Ja, wat dat dacht mij, die al die reacties, die is eigenlijk van, nou ja, de hoezijders krijgt al van de pers, oren, ja, dierenboerderij, van alles krijg je reacties van. Ja, ja, hoe is dat?
3: Ja, dat is moeilijk te beschrijven. Het verbroedert. Ik denk dat de beste term is. Dat is ook wat mij haast het meeste rekken, denk ik, is de meesken. En dat is net die jeske hierachter. Het is heftig, ja, maar het is de meesken. Hoe leer wat ze binnen? Dat is echt weer. Ja.
4: De ben hier strekken een tal bissen omkaan bij de bron. En vertelde ze dat je een soort bissen erg redden kunt. Haar trok de hekken hier te zetten. Ja. Hoe gaat het met al die bissen die hier eigenlijk omheen zitten? Ben ze al nog fit genoeg of was misschien ervaren ze stress?
3: De meeste beesten gaan heel goed. Er zijn een aantal beesten die inderdaad last hebben nog van stress. Of van nou ja, fysiek ongemak doordat ze vluchten wonen en dat er een blessure op broen hebben. Ja, dat monitoren we te geren met de dieren hoe we daarmee verder maken.
4: Is er al een oorzaak van de bron bekend?
3: Nee, helaas nog net. Nee, daar moet nog meer onderzoek naar neer worden.
4: En wol ben je van de morgen weer iepen bij het pretpark wat je naast de Lord zit.
3: Ja.
4: Dat houdt ook wel weer plotte kracht, denk ik.
3: Ja, wij vinden het heel belangrijk om de positiviteit, hoe zwaar het ook is, vast te houden. We maten we verder, we zijn van de morgen, we zitten naar 8 uur van de morgen, mijn team ziet me bij me koor. Nou, eerst een potje gold en hij me kroept. En toen zijn we jongens, we beginnen weer voor en ze zijn ik bimmer, we helpen die. Nou, dan zit ik weer vol.
4: Dat doet plotte mij die.
3: Ja.
4: Want hoe zie je zelfs het beeld voor de komende tijd? Want zij is een sterk dier om die heen en dat protte goed, denk ik.
3: Ja, ja. Ja, zeker. Goed, het is voor ons nou, hè. We zitten voor een hoogseizoen, zeg maar. We willen graag het park op zijn best, wil we chillen eten. En ja, we moeten even zien hoeveel weken we daarvan nodig zijn voordat het toonbaar is. Daar ken ik op dit moment geen uitspraak over doen.
4: En wat er dan echt nog bij komt, is dat juist er een crowdfunding start is. Nou, ondertussen is dit te tellen. Neffens Mule krijgt zo'n al dik 26.000 euro. Nee. Dat is echt wel heel bijzonder, denk ik.
3: Ja. Ja, dat is ongelooflijk. Ik zag het aantal mensen dat een bijdrage doet. Dit is hartverwarmend. Het hoort net, maar het is al leven dat mensen daar maken. Ze hebben betekenen aan je en we willen een stukje leed van je moe nemen, zeg maar. Dat is heel leven.
1: Ja, dat zei Wim Visbeek dus van Sanje So daar in Vinwarden. Gerard van Assen en Jurjen Sipma, die werken hier beide al jaren bij het dierenpark. Beide man hier nu strikken stieren binnen de Aisselezen Zuid.
0: Ja, ik weet, op zich kan dat bos mee en nou ja, toen ik de klep maar en wie hij en ik. Nou ja, toen winnen we en toen winnen de vlam al boven tot dak uit. En dat is juist machteloos.
4: Ja, hoe is dat moment?
5: Ja, heftig. Ja, er komt heel veel op je af. Ik kwam wat later, zeg maar.
0: Ja.
5: Ik kwam via Seikern binnen en van nou, veel verdriet. En help me troosten en nou ja, zo wat. En ondersteunen en wachten tot de brand weer klaar is. En dan de beesten redden.
0: Ja.
5: Ja, dat was het meeste zo'n beetje. Je moest heel veel wachten, wachten en wachten. Tot de brand weer het sein geeft van je mag die beesten redden, zeg maar. Ja.
4: Ja, dat is natuurlijk machteloos op zo'n moment. Want er was natuurlijk op het moment, ja, zie je het niet direct nog bissen binnen.
0: Ja,
4: ik is net proberen meer budgetten.
0: Toen de brand weer aankwam, toen stond het gebouw voor Rijk. Dus die kon ik niet meer naar binnen. Nee.
4: Nee, wat voor bissen heb je uiteindelijk nog redden, kind?
5: De kippen, konijnen, stokstaartjes.
0: Ja.
5: Nou ja, nog schapen, geiten. Wat die boten allemaal op hebben aan het verschuiven geweest, zeg maar. En, nou, dat is zo'n beetje.
0: Ja, de dieren waren die vooral verbloemd hebben gesmeten. Ja. En binnen ik, dus het meeste, de koe al je boeten komen.
5: Ja.
0: Toen de brandmeester weer, toen ben we onze beesten vangen was. Ja, maar de brandweer, dat was echt super.
5: Ja, die brandweer, daar werkte op top mee. Ja,
0: met z'n allen. Ja,
5: ja, met z'n allen, was perfect.
4: Ja, en daar letten dan steam hier de bronnen, ja, alles is uit.
5: Ja,
4: ja, dan is het oproem in. Hoe zit je op de dijk rond van just, hè?
0: Nou, ik wil wel dat nachtmerrie weer.
5: Ja, ja,
0: dat we wekker worden dat het naar weer weer.
5: Ja.
0: Ja, dat is naast.
5: Nee, jammer genoeg niet. Nee, we hadden Wiemer ook nog niet eerder gezien. Dus vanochtend om 8 uur hadden we met z'n allen gesprek hoe we wat van aanpakken. En nou ja, toen was het ook al emotioneel weer eventjes of zo.
0: Ja,
5: daarom. Ja. Zo'n beetje, ja.
4: Ja, en wie me zei niet eens echt hoe grutsk en wie is er is mijn team die er om zich heen had. Iedereen druk werd waande om alles weer op te roemen in het park. Is weer Iepen. Hoe ben je hem de dijk van morgen begonnen?
0: Ja, we hadden voor mij eerst de bouwhakken alles in afzet, zodat het bjerts plak Iepen kon. En toen hebben we met z'n allen koffie gedronken en online hoe ik het aanpakken. En toen is er in zijn gang gegaan. De beesten, vier je alles opromen. De gemeente had geholpen.
1: Ja, hoop hulp dus voor wat hem daar al in afspelen. Het gevolgen daarvan in elk geval. Bijdrage weer dat van Demi Hoekstra van RTV NOF. Het Bistenpark bloot dus voor eerst dicht, dat zie je begrepen. Het Watspark dat Jernwijk is volgiepen.

0: Tina maakt het in Sijsbjerm en het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
9: Jelle Vieven heeft het niet voor het laatste ijs uit Friesland. Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemietje.
11: Een goeiemietje. Er is een oplossing gevonden voor de bezwaarging van kranten op Vlieland en Schiermonnikoog. Lang liep het erop dat de kranten van Mediahuizen en DPG Media van 1 juli al net meer bezwaarigd worden zoenen op de beide eilanden. Maar nou is er dus toch een oplossing gevonden. De 110 abonnees kennen haar kranten tenij op heli bij 12 all-helpunten op de eilanden. En Bob Rot wordt ervoor zorgen dat de kranten op zijn meest traplakken in de vrije verkeer te krijgen binnen. Cambuurspeler Ismaël Beouf maakt deel uit van de Marokkaanse voorselectie voor het WK voetbal. De 19-jarige verdediger belibbert Aronius in Trobraak in het betellen voetbal. In september waren er al wereldkampioen met Marokko onder de 19. Overleg met Marokko na het grote WK, maar mat er nog even een afwachtje. In de voorselectie zitten 28 spelers. De definitieve selectie mij uit 26 spelers besteden. Als eerste gemeente van Friesland is er in de gemeente Waardhoeken uit. Sam, gemeentebelangen en CDA formuleren de nieuwe coalitie. In het nieuwe college levert Sam 12 uithorens, dat zijn Maria van der Meer en René de Vries. Gemeentebelangen levert er Ian, Adrie Weiland en het CDA ook Ian, dat is Marijn Kamerling. Het coalitieakkoord wordt op tongsdie 4 juni presenteren en had de titel Jood van wat morgen vregen krijgen. En dan een bak om verkeersinformatie. Terug rondelok op de Oosterdijk is de rietbaan richting Friesland dicht vlak voor Kwammertersoan. Dat kent nog wel oeren door, die zetterstreet. Richting Noord-Holland is een rietstriepen dicht. Bij het ongeluk met een camper en een auto bij onhingwijn belutsen. De camper is daarbij op zijn sitkant bedaren. Verkeer richting Friesland wordt omlaat oer Zaandam en Flevoland. En het geldt ook voor het IPB vervier. Q-bus waarschuwt reizigers voor een aanzienlijk langere reistijd. En verkeer dat oer de A28 richting Friesland. Maar daar komen die er. Op de sneldijk bij Zwolle Noord zijn er treinauto's die het vothellen willen matten. Treien rietstroken binnen derde op dicht. De vertraging is nou meer als een oerde. Verkeer door Gangliaut, het omlaat oer de N50, de A6 en de A-Zoon.
12: Dank u wel, Jacob. Nou, even in onvulling op dat ongeluk derpen. Arnstudiek, bij kwamen we de zon, kan ik melden dat dat toch wel redelijk slim is. Het twee mensen met de verwoenden rekken. Ian Slim verwoenden, de traumaheli is daar ter plaatse. Dadelijk hebben we contact met het vierde van X-Werresteert om even te heren hoe de situatie der op dit stuit is.
13: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
14: Ha,
10: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
14: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Van Else Keper, een boek vergees.
10: Big Green Funnies actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
15: Hier Lofspul, wie het Marsum speelt van 12 tot 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jordijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
16: Onderwijs. Mai Erik Ennema.
12: Dadelijk hebben we van Rijkswerkzicht wat de situatie op dit stuit op Arsludiek is. Een slim ongeluk derde, maar meestal 2 mensen die het verwoenden rekken binnen. En de verkeerssituatie die er enorme gevolgen voor heeft. Nou goed, dat de kijk Lutsjocht derde, dat juist aanstens hier in onderwijs. En Frederik, de mening van Agen Veldboom, de scootsiekenner. Hoe dat conflict, hoe de scootsie van Jensen. Eerst dat zagen in dit programma. Maar eerst willen we natuurlijk weten hoe dat komt. Maar het waar, ja, Sibo Mollema, een hele goede meetje.
17: En goeiemiddag, Erik.
12: Ja, de temperaturen. Ja, ik vond jullie toch nog wel redelijk bewolkt. We zien er weer de snor nou wel eventjes bij. Maar we kennen dus maar kleermaatjes op Simmerse Weeren, leuk, hè?
17: Ja, dat klopt. Ja, nou, op dit stuit, ja, Skielge die zit nog op zo'n 16,8. Dat is nog vrij kort. Dan wordt 20 graden bonzet. X20, laagsem 8,6. Grauw, X20. Nee, beets, Njochtje Fjouwer en Bakkeveer, Njochtje 8. Nou ja, van de mix, ik nog steeds een afwisseling van wolken en zinnen. Jong komt er even een schotje. Ik kan er even wat meer bewolking komen. Maar let op de jong. Volgt er dan minder wien en vannacht valt er weer heel dan zo'n beetje voort. Ja, dan ik flinke opklaringen en hebben we een leegste temperatuur van zo'n 10,5 graden.
12: Oké, okay, nou dat liep het net al aardig, maar vooral in de witte skip dat het morgen nog een volle leukere wordt. Ik ben al je horen van mooie Simmers Might iets waar.
17: Ja, ik denk dat de meeste mensen er wel van horen.
12: Ik ben
17: er nog nooit zien komen die het zijn van nou, dat is niks voor mij. Maar we maken het gewoon met waar. Morgen vanuit het zuiden wordt er warme lucht. U komt op schoot. Ja, had er zin eerst nog wat concurrentie van wat hege bewolking. In de rin van de morgen loopt die bewolking weer voort. En dan kreeg het de zin alle kansen. De temperatuur die rint dan al vrij rap op. Ik denk zo morgen om een uur of 10 heen om zijn 18 graden. En op de midden leidt de temperatuur zo'n rond de 24 graden. Maar in het waardgebied dus even een paar graden leger krijgen ze dat het nooit wat leger is. Nou, de jongens nog een mooi schofte warm, zolang de zin als kind. En nou, dan kunnen we daar ook even lekker van genieten.
12: Heerlijk. En dan geef het Pinkster Weekend in, Sibo. Hoe liep het dat?
17: Ja, dat denk ik weer poelbester er nou voor zit. Ja, de hele dag op sneeuw, dan zinnen, maar wat sluierbewolking. En dan een temperatuur van zo'n 25 graden, denk ik dat er wel in zit. Wat bij de zimmerjet, dus warm en van verkoeling tot wien, is ook in sprake, want die is maar heel zwak. En die komt dan uit het west-zuidwesten wij. Nou, geen de wij de jongen, dan draait die wien een beetje naar het maar eerste. En dan krijgen we gewoon helft. Heldere nacht. Ja, X9, ja, dan schijnt de zin er volop. En we net hinderen het erop bewolking, zegt het nou liek het. Ja, van de zielers valt er dan wat aan, want ja, er stiert dan ik maar weer amper wien. De wienrichting is dan noord-noordeerst. De 24 graden leid ik dan zo'n beetje binnen bereik. Dus een warme eerste Pinksterdij. Ja, dan het warme Pinksterdij. Ja, de wind gaat om naar het, meer naar het westen, west, noordwest. En ik, het warme Pinksterdij, een zwakke wind. De temperatuur die rent ik weer vrij rap op. En in het eerste en het zuideerste van de provincie liep het 24, 26 graden er weer in te zitten. Ja, even maar een slag om die jerm, want het is waarkunnig natuurlijk net 100% betrouwbaar, maar het zal net een soort afwieken. Dus om al een droeg weekend voor de boeg, maar een soort zinnen en warmte.
12: Ja, het ligt erop. Dankjewel, Sibo.
17: Gradient.
12: Bijna daai.

0: Sayers. En ja, de kennis heeft natuurlijk herkend. Jou, me en Tuut. Dat is dan van Elvis, hè? Kiss Me Quick, ja, natuurlijk.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Verkeer dat hoe de afstudiek mat, die mat er maar rekken mee horen dat er sprake is van slimme vertraging der als gevolg van een ongeluk. Op Rietbaan richting Friesland is vlakbij kwam met de zon een auto en een mijn onhingwijn en een camper bij mijn koor in botsing rekken. Anne van der Meer is van iets verresteerd, is nou onder telefoon. Anne van der Meer, goeiemietje.
3: Goeiemietje.
0: Het is best een slim ongeluk, tel je ook, hè?
3: Ja, het schot er in eerste ruut. Het is sowieso een grote ravage, dus de vijf stuk al in. De dijk, de afsluitdijk is dicht van haast. Ze komt voor richting Noord-Holland en richting Friesland. Daar is die dicht. En als vanuit Friesland werden richting Noord-Holland rijden, was alleen maar één rijstrook beschikbaar. Ja, dat zorgt natuurlijk ervoor dat er een soort file is en vertraging.
0: Ja, even over het ongeluk. Ik weet het als het precies op hechte best, maar twee mensen kunnen verwoenden. Is dat het beeld op dit stuit?
3: Nee, ik heb geen idee. Ja, wat ik toch kreeg had, dat er mogelijk sprake is van meerdere mensen die verwoenden rekken binnen. Maar hoe en wat, dat weet ik niet.
0: Nee, nou, wat wij dan jaren is dat er twee mensen verwoenden rekken binnen. En Ian van Harden is slim verwoenden. En de helpvereniging is intussen kunnen opstarten. Eventjes hoe de verkeerssituatie, want er bestaat dan vooral voor. Ja, files dus. Filefarming, daarop afstudiek.
3: Ja, het verkeer, ja, zeker als het vanuit Noord-Holland komt, ja, dan is het ontsluiten in de file. Nou, wij zorgen er ook voor, hè, dat het verkeer ook grootschalig omleidt. Dus als je in de buurt van Amsterdam bent, dan krijg je al te jaren en te sjen. Dat is net de vierde afsluitdijk kerst.
0: Nee.
3: Maar ja, een soort meisken die hadden het natuurlijk net meegekregen. Die ben richting de afsluitdijk gereden. En die ben geconfronteerd met een afsluiting door dit ongeluk. Nou, als je sjen, hè, dat het verkeer wat nou op de afsluitdijk stilsteert. Dat straks keren kent, zodat ze weer richting Noord-Holland rieden kennen. Om bijvoorbeeld via de Houtripdijk, hè, dus Enkhuizen richting Binnenstad, ja, hun reis vervolgd te kennen.
0: Ja, nou, dat zal inderdaad dan verbeesken die in de auto zit op dit stuit in Noord-Holland rieden en dit ik jaren en naar Friesland maten en Fries verstaan. Ja, keer om, want die afsluiting is voorlopig. Dus net de broeken, enig idee hoe lang had dat door is zo?
3: Nou, ik kijk even in contact met de officier van Sjens. Van u, dat is degene, hè, die de leiding jouwt, ja, de operatie die tegen is. En die had een inschatting maken. Die zei 8 uur of Jan, dat is die inschatting.
0: Oké, dat wordt toch best een heel schof. Nou, dan maak je rekening houden met het feit dat het verkeer roerde A28, dat in de richting van Frieslandbol. Ik omrieden mat, want bij Zwolle zien drie auto's die ter voortsleept worden, mat, hè?
3: Ja, klopt. Daar heb je enkele problemen op de dijk. Dus dat zit net mij, hoor.
0: Nee. En dan is het vlak voor de Pinkster. Dus dan is het meestal stil op de dijk wijzen. Of op vakantie, of van vakantie weer waarom. Nou ja, kleren. Je mag er maar rekken mee houden. Op een oudste dijk kent hij in elk geval nog wel onderhoeders 8 door iets aardigs.
3: Ja, dat is wel dus verwachting. Dus ik kan oproepen gewoon iedereen die het nog denkt van lid me eens even een vierde afsluitdijk ergens met trekking. Ja, doog het net als je kies over het route. Want ja, het is dan een soort file en vertraging. Dus.
0: Ja, nou, we hopen dat het snel oplost wordt en dat ik de slachtoffers er goed voorbij kom. Anne van der Meer van Rijkswerfsteert, dank u wel voor die verhaal. Dit is Titio. En dadelijk het verhaal. Hoe discussies zo, want we nog even jaren hoe dat nou krijg je al in regels steekt. Arjen Veldboom, die weet dat natuurlijk. Scootsie kennen. Dit is Come Along. Dit is

0: Van Fjouwer ons huis onderwijs.
1: Noodzakelijk en onontkoombaar staan in het bestuur van de IFKS. Hier met Fieske kampioen Skipper Scootsiel. De schorsing van skipper Luc Elsinga van het Jensen Scootsie Utentus. Basis van het conflict en ik de schorsing eigenlijk van Elsinga is de restauratie van de Utentus. Die is net als het bestuurtje in alle regels ingongen. Zij is het middenstik van het Scootsie, maar moderne technieken volslaan vernijd. En dat is triedig, maar de originaliteitsregels die gilden voor Scootsies. Nou, het raillement van skipper Elsinga is een nijhaatstik, zoals je ze kennen in deze, ja, deze soap is het eigenlijk hartst al. Praatje roem, maar Agen Veldboom. Veldboom, ik zeg maar even Scootsie-kenner. Hoe je met die Veldboom?
2: Ja, goeie meid,
1: ja. Dit is wel raar gong. Een Scootsie dat net maait, waar maai, om wedstrijden vanwege een, ja, Kees zei ze, een te drastische verbouwing. Is dat jij ja. ervoor komen?
2: Nee, dat is nog net jij ervoor kan. Het is, het gebeurt wel vaker voor dat skippers, elke skipper die te maaien, dat onder het kampioenschip, of het nou IFKS is of SKS, die wil zijn skip zo snel mogelijk in de wedstrijd brengen. En destijds is het wel vaker gebeurd dat een skip even wat verlengd worden, hè, en dan zelfs wat knikken, een beetje een mooie zee erin brengen, dat er sneller wordt. Maar wat hier gebeurt is de koptrouw, de kontrouw en een nij middenstik ertussen. Nee, dat is nog nooit gebeurd.
1: En daarmee volslaan terug dat het koetsie, zeg maar eens, arcat is?
2: Ja, persoonlijk vind ik wel de omschrijving scheepsuitrusting. Daar zit alles precies in hoe die scootje eruit zijn moet. En dat is zelfs in beschrijving van wat je eventueel veroor je maaien. En hij maait ietsje langer, maar nooit langer dan zou vallen. En hij maait de maaitje bijvoorbeeld net breder maaitje. Dat is een skip met een bepaalde breedte. Dus er zijn alle regels vast die onhoren moest. En wij van het Scootsmuseum, ben ik altijd bezig met originaliteit. En in de stichting voor de Nijteam ben ik altijd voor originaliteit. Dus als je wat verhoren, hou het dan toch zo origineel mogelijk.
1: Ja, die regels binnen op mezelf toch bekend? Hè? Dus waarom wordt er dan net goed naar zoen?
2: Soms ik het kostenaspect. Als je zegt, ja, daar is een stik verrot en dat moet even naar Izer. Nou, dat is meer werk dan dat je zegt, nou, sliep je alles maar uit en we maken je even helemaal naar. Dat kan het wijzen. Maar ja, wat ik wijzen ken, dat je denkt, nou, ik het nou helemaal strak maakt en helemaal glad en even in die vorm. En dan wordt het schip ik nog wat stiever, wat sneller. En dat is ik het doel natuurlijk. Je moet een snel schip hebben. Ja, maar je moet er wel binnen die regels bouwen.
1: Ja, en je soms zegt een skipper, een commissie, die weet toch wat de regels binnen. Hebben ze daar de egen van sletten? Hoe is dat gong?
2: Daar is waarschijnlijk wat fout gong. Dat de commissie technische zaken het net helemaal op de letter volgt. En die had ik waarschijnlijk net alle informatie kregen die ze wel hebben moesten. En toen was het onheil al geschied.
1: En dan zit je dus maar de problemen dat je een scootsie hebt dat eigenlijk net maait van mij, want dat voldocht net om de originaliteitseerst. Wordt er ook nog eens een keer een skipper railleerd. De zegen ging wel heeg, net?
2: Ja, nou, als je dat leest, daar wil ik me eigenlijk net in mengen. Want ik ken Luc als een goede vent, als een goede skipper. En ik heb vroeger wel mijn 8 jaar jeugdactiviteit naar Roen om de scootsjes. Maar hij had natuurlijk wel een scootsje. Ja, ik het maar heel hard zeggen, vernield. En dat is natuurlijk, dat klinkt hut. En ja, dan weet ik net wat voor straf erop moet. Ik vind het heel jammer dat de arbitragecommissie, dat ze net bij elkaar kan binnen. Het bestuur en Luc Elsinga, natuurlijk vinden ze een spreek van dit is wel en dat is net. En nou, wat ik bijvoorbeeld heel erg vind, of slim, is dat het oude middenstik, wat er weer een geklonken romp, ach, wat heen we dat graag in het Scootsmuseum.
1: Oh.
2: Dat weer een heel origineel stuk.
1: Ja.
2: Maar voordat we het in de gaten hier weer het en de vraag naar je is van waar is het? Ja, op Art Isabelt. Ja, maar waar dan? Ja, in de Scredder. Ja, maar waar dan? Ik zoek nog wel shitje wel naar de laatste printnagels. Want daar horen wij van.
1: Je hoort graag hebbeld. Ja, ja.
2: Ik... Nou, en dat ja, dan denk je ik van, was dit bewijsmateriaal wat weg moest? En dat is dan heel jammer. Dat is dan gewoon heel jammer dat hier net moeten. En dan kreeg je dit soort dingen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Aan de andere kant, en ik stel die vraag toch maar even. Is het net een achterhoede gevecht dat je hield je maar verst horen wollen om die originaliteitseersken die het dan discussies van de IFKS en de SKS hielden? Is het haast net tijd voor een moderne rompak? Gaat het niet om discussies?
2: Nee. We gaan heel duidelijk omschroeven. En ik, de jongens van de SKS, weten dat. En de IFKS weten dat ik. Het zijn originele schepen. Ze zijn 100 jaar inbouwd. En natuurlijk is er eens een keer een stik wat helemaal verrot is. En natuurlijk is er eens een keer toch een aanvaring. Rare doeken. En dan, daar zet je dan naïezer in. En dat maai. En dat is elke keer. En vroeger werd het keurig klonken. En tegenwoordig binden geen geklonken reparaties eigenlijk meer mogelijk. Dat is haast net te betalen.
1: Nee.
2: Dus dat is. En dat mag, een gelaste reparatie.
1: Maar de bingrenzen, TCO.
2: De bingrenzen. En hier is de Utentus, die is in dit geval oer de grensgong. En dan, dan moet er een sanctie op komen.
1: Ja, dan maak je de consequenties ik me dragen.
2: Want dat is zo.
1: Oké, goed. Dat is natuurlijk waar. Veldboom, dank u wel voor je verhaal. En een fijne dag verder.
0: Omroep Friesland.
3: Televisietip.
1: Als je bij eventjes naar de programma ziet, Joerts op Omroep Friesland Televisie, die zijn binnen Aasom 4 woorden, zelfs de Frieske Nijs in Friesland Joerts. Maar Jantien de Weidenaar, het waar, maar Sibu Mollema. En ik ben een aflevering van Heer. Ik ben net zo volle mensen die het nog kennen. Stwol Wiene. Al beter bekend als Stwol Matsje. Sibu van der Meulen van Harde Wild Ziel is iemand die het van Bies Zittingen in Stwol of Krukjes Matsje kent. Sibu door het al 44 jaar en hij vindt het nog altijd mooi werk.
4: Als dat stoeltje weer klaar is, dan ben je weer tevreden. No? Dat is. En vaak doe ik het van meisje. Ja, er zijn bijna een helletje van een zolder op bij Beppe. En, maar de meeste jeugd heeft niks meer met antiek of oudspul.
1: Ja, oudspul, scootsies, opstroom. Het jet er al een beetje bij. Nou, en de familie van de plaats die ziet maar lekker bon ergens in de Rimboe. Hoe dat oudend, dat juist dadelijk ik. Of dat just in Heerdes bij Omroep Friesland. Ja. Dit is een Nederlandse band die het net zo lang bestaan had. Ik net volle hits, want dit weer trouwens voor echt een bona fide hit van de band Mo en Po. En dan doen we een Hollywood-doenster. Zeker Fred Astaire. Gisteren weer in Onderwijs.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Ze maakt de hele sjerre stek moet.
3: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
4: Lekker, lekker, lekker.
3: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
5: Ik vind het op een moment erop.
3: Zoog op YouTube.
5: Het win, ja, zus.
3: Het Omroep Friesland streekje hier.
6: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawasheer.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa.
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Bert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM, Jaap van Dissel, is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dadelijk een gesprek met een absolute vierlep toptalent. Germ Terpstra. Hij kon wel eens eerste Fries worden die het hoe de 22 meter heen springt. Dat dadelijk en de 150ste birthday van Mata Hari. Misschien wel de bekendste Friesinnen eer. Eerst dadelijk ik, hier in de onderwijs.
0: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
19: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
20: Kom naar EasyZet in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
19: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
21: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
22: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
21: Doch ek mij, jou de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
23: Onderwijs.
24: Mai Erik Enema.

0: Oh ja, en dat die nasleep toch wel wat emoties en toch wel voor zwaar gezwaard.
1: We zitten achter van de man met het team, zitten we bij elkaar. Nou, eerst een potje gold en hebben we kroept. En toen zijn we jongens, we beginnen weer voor en ze zijn ik Wimmer, we helpen die. Dan zit ik weer vol.
0: Ja, Wimmer wie dat, Wimmer Visbeek, de eigenaar dus van Sanjes zo daar in Veewarden. Het is ik daar dat de sluizen bij Broek en Ter Kapelen weer op naar binnen, want dat wie wel nodig.
2: De kaart is ben hier en daar opheen, maar ik het letter kan je, dat hebben we goed onder controle in het wetterniveau. En voor hen weer het net zo, want die sluizen die weer zaten aan en die doen hun werk net meer.
0: En dan zie ik eruit dat skipper Luc Elzinga van het Jinsumme Scootsie uit een thuis skorst is. Zien Scootsie is vanwege een al te drastische verbouwing weert eigenlijk weer iets van de IFKS-siderij. En dat is best uniek eigenlijk.
3: Het gebeurt wel vaak voor dat skippers, elke skipper die te mij dat doen, het kampioenschip, wat het nou IFKS is of SKS, die wil zijn skip zo snel mogelijk in de wedstrijd brengen. Maar wat hier gebeurt is de koptrouw, de kontrouw en een nij middenstik ertussen. Nee, dat is nog nooit.
0: Dat zei Agen Veldboom. Nou, op deze dag hebben we er nog een saai zoeren, maar dit programma, onderwijs, muziek, nee, zijn achtergrond, derin verzeld, dadelijk ik het waar. En we zullen aan eens hebben hoe vier je hebt, want dat moet ik eens. Maar eerst het waar in het kwad. Simon Mollema, een goeie middje.
4: Goeie middje, Erik. Nou, van de middje en joen een afwisseling van zinnen en wolken. Let op de joen en vannacht opklaringen. En vannacht een temperatuur zo rond de 11 graden en dan maar amper wien. Morgen hebben we een soort zinnen, maar ook een wat stapelwolkjes, maar het bloed droeg. Dan een 23 graden en een zwakke zuid-zuidwestenwien. Meer over het waar, oer en jaloeren.
0: Ja, wordt hij nou de eerste Fries ooit die het oer de 22 meter springt? Het is de vraag die dit seizoen op alle wedstrijden van de vierjapper Germ Terpstra hingert. Het 20-jarige toptalent springt voor het eerst bij de senioren. Hij wint haast alles. Maar dan komt zijn coach en zijn huid, dat is beide, Wim Terpstra. De Mali en Chom hebben een goede baan. Een reportage eerst nou van Willem Vermeldvoort.
5: Nou, hij heeft dus even een indicatie als iemand in het zonbed komt wat er ongeveer sprongen wordt.
6: Welkom op de eerste wedstrijd vierljeppen van dit seizoen in Burgum 2026. En daarbij gaan de egen op Germ Terpstra. Hij stiet op de Skons Kleer voor zijn eerste sprong.
5: Germ Terpstra, daar bij de senioren topklasse. Ik hij maakt daar zijn debuut.
6: Efter hem stiet Wim Terpstra. Hoi van Germ. En al jarenlang zond dat hij voor het eerst op de Skons kwam als jonkje van Sonierad. Is Wim de coach van Germ. Hoid en coach, is dat een baan die eigenlijk een beetje te combineren is?
7: Ja, dat is mooi dat dat kan. He, dat vind ik mooi dat hij dat wil en dat dat past en klikt. Ja.
6: Hoe is dat voor je? Want het bloed dan niet zomaar, maar ben ik een beetje de coach?
7: Ja, nou in de wedstrijd ben ik volle meer coach als Hyde. En we moeten wel gewoon een wedstrijd tussen vier mogelijke lappen. En dan heeft Hyde niks meer te krijgen. Nee.
6: En dan geven we nou de sprong van Germta. Want ja, je bent wel benijd. Zo er het wet van.
5: Germ komt even net heel lekker in de stok. Qua insprong zakken naar beneden. Maar proberen natuurlijk nog het beste eruit te halen. Maar hij start helaas mooi een weer pak.
6: Ja, zelfs de grootste machine, het wolle zon in de motor. Dat kan gebeuren.
8: Ja, omdat het is heel complex. En het is gewoon best wel dreigend om al die dingen tegelijk te doen en goed te doen. En dan komt ze bovenin je stok en dan was ze vier mogelijk vliegen. En dat is het eigenlijk het mooiste.
6: Zoit Germ Terpstra, hij is en bloed vereerlen op de sport.
8: Dan zit je stok, komt bam. En als je zelf een verbetering hebt, dat is ik mooi. Als je bijvoorbeeld van de winter trainen, dan wist ik dat het verbetering is en dat het dan lukt. Dat is gewoon een fijn gevoel.
7: Als ik zeg wat hij ervan doet, en ik hoef hem nooit om te moedigen te trainen of dit of dat. Het is alleen nog, ja, daar aan dus hij doet er gewoon een heel soort voor. En hij heeft talent. Dus ja, beide bakken het. Hij is gewoon motorisch. Toen hij nog een man werd, toen hij onder de tafel trag. Dus hij is motorisch. Gewoon heel, hij kan gewoon heel soort dingen jong leren. In één keer oefenen. Hij kan jong leren. Wist wel? Hij is gewoon motorisch. Heel sterk.
6: En hoe ging dat viel je met Jertiets? Hoe oud werd er? Wanneer begon er?
7: Toen hij, ik denk, zo'n wie of zo. En toen werd hij altijd een heel iets pjukje. Dus hij kon eigenlijk nooit mee komen. Omdat hij zo iets wie, dat was frustrerend. En op een gegeven moment, waar het komt voor goed, wist de grutter. En dat is een gegeven moment ik kwam.
6: Pien Hoyt, hoe belangrijk is die voor jou?
8: Ja, Pien Hoyt, dat ken ik gewoon hartstikke goed, man.

0: Ja, wij zitten gewoon op één lijn. Dus de coach is net een coach die zegt van dit game het wan, maar wij bepalen het samen. Zeg maar. Ze verzinnen dit wan en zeiden van nou ja, zoest het wel zat wan. Nou, teken dan een keer nooit en dan hebben wij samen een idee hoe we het doggen. Dat vind ik fijn.
1: En voor de meesten die het nog witte wollen, zoek hem dan winnen?
2: Nou ja.
3: De derde plaats Bouke de Jong. Op de tweede plaats Rutger Piersma. En op de eerste plaats Germ Terpstra.
1: Hoe is het vandaag om maar die druk om te gaan? Want dan winst alles. Ja, dan betrek ik heel gauw zo. Ja, Germ wint wel, hè. Maar zo makkelijk is het net. Hoe is het vandaag om daarmee om te gaan?
0: Ja, dat probeer ik dus zo rustig mogelijk onder te blijven. Dus ik probeer ik net als sinds van dit seizoen moet ik 12 warm mee te springen. Want dan komt iedereen bij mij. Van Germ, we zijn nog in 12 warm mee te springen. Dus zulke dingen probeer ik wel. Ik wil wel ja, lekker springen. Dus wel, en ik hou hoeven wat. En dan krijg ik het wel aardig onder controle.
1: Hij wint een heel soort. Wat is dan een volgende doelstelling?
4: Nou ja, de doelstelling is natuurlijk het vissen van de verhaalleppen. Hoe die 22 in 20 in.
1: Ja, die ziet op namen van Jaco de Groot. Daar wil je maar in.
4: Ja. Ja, dat is wel de doelstelling, schat ik. Ja.
1: En hoe reëel is dat?
4: Als het goed valt, is dat heel reëel.
5: Ja, dat is vaak zo. De Terpstra's van Tjommie in dat hoer, dat machtige vierlep. En die, ja, die historische afstand eigenlijk, die oerie 22 meter in. Nou, misschien dat we dat nog een maai maai zien. We hadden dat scherp in de gaten in ieder geval.

zijn nou de vreemdste Friezinnen? Ja, misschien wel. Margaretha Zelle, Mata Hari. Het is 150 jaar dat ze binnen waren in die ouders. Nou, daarom hebben we het van alles georganiseerd. Yes, dat dadelijk naar Ilse de Lange.

0: nog ziet het vest uit. Mensen zullen haar ook kennen als coach van een jongwedstrijd. Maar ze is natuurlijk een geweldige jongeres. Ilse de Lange, hier is een puzzle me. Onderwijs. Ja, het viert van komende sneeuw en ontmaai 6 augustus. Mata Haris 150ste birthday. Allerhande activiteiten in Ljouwen. Toen de broodvreemde spionnen, doenseres. En een daarvan is een saneemde immersieve videoprojectie van kunstenaars Carina Croft en Remco Smits. Ze zijn gewoon, wij vooral bekend denk ik van de jochtkunst op gebouwen. Maar nu doeken ze een gebouw in. Het bedhoes van diezelfde Mata Hari. Zijn videokunstwerk maken dat beziekers haar een heel nol in onderdompelen kennen. Verslag jou van die Wendy Kennedy. Die zocht het kunstensduo op, in het bedhoes natuurlijk van Mata Hari, Margaretha Zelle. Dat ze drok dwaande binnen mij de allerlaatste tarierings.
1: We zorgen op dit moment het restaurant van Musée d'Orsay in Parijs, waar we foto's maken hebben. En die hebben wij reconstrueerd digitaal. En daar zitten we nou middenin.
2: Wat voor verhaal wil je hem vertellen?
3: We proberen het leven van Mata Hari of Margaretha Zelle in een reeks van beelden te vangen. Het is een combinatie van muziek, dans, foto's, krantenartikelen, fragmenten uit brieven. En dat allemaal samengebracht in één groot videokunstwerk.
2: En je drok met dwanen, west de laatste man. En ja, zus nog ik op een oren, wie is er naar Mata Hari?
3: Ja, en eigenlijk al wel in een heel vroeg stadium al. Ze wordt natuurlijk vaak weggezet of is heel lang weggezet als een vrouw die het huishoudelijke leven niet interessant vond en is weggevlucht naar Parijs om daar een heel ander leven te leiden. En dat klopt gewoon helemaal niet. Het werd haar echt onmogelijk gemaakt. Na een vreselijke scheiding kreeg ze geen alimentatie en was er geen enkele andere manier voor een vrouw in die tijd om op een fatsoenlijke manier aan geld te komen. Er werden allerlei aanbiedingen gedaan om ergens naakt te poseren. Zij zei allemaal nee tegen, want ze wilde gewoon haar dochter weer bij zich terugkrijgen. En toen dat niet lukte en er echt geen enkele andere uitweg meer was, dacht ze, oké, maar dan ga ik het gewoon helemaal doen. Dan ga ik dat andere leven doen. Dan ga ik er gewoon helemaal in. En dat heeft ze gedaan. En daar heeft ze een schitterend succesvol, rijk, vol, creatief leven opgebouwd. En daarvan kan ik alleen maar zeggen chapeau.
2: Past dit verhaal en goed bij deze tijd?
3: Ja, dat denk ik wel. Want een van de dingen die toch steeds meer blijken is dat het is altijd de schuld van de vrouw. Het maakt niet uit, ook in die hele MeToo, het gaat altijd over, maar had je niet een te kort rokje aan, maar waarom was je daar dan op dat moment? Het is altijd de schuld van de vrouw. En hetzelfde geldt voor Mata Hari. Zij heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die ze op dat moment had. Er waren mannen die allemaal dingen van haar vroegen. Het gaat nooit over die mannen. Die mannen die dat allemaal van haar wilden. Het gaat altijd over haar. Dat zij dan een foute vrouw was. En ik denk dat we dat gewoon in zijn geheel moeten omdraaien. En dat de schuld niet altijd bij de vrouw moet liggen.
2: Zij had het uiteindelijk ook nog maar het deerbekeerpje, Matten.
3: Ja, zeker. Want dat is een van de dingen die ik niet van tevoren wist. Ik dacht eigenlijk dat ze in die tijd wel degelijk dachten dat ze een spion was en dat ze schuldig was. Maar dat is helemaal niet zo. Als je er gewoon op terugkijkt, wisten ze toen ook al. Het is wel heel sumier, dat bewijs. Ze hebben gewoon gedacht, we hebben even een groot succesje nodig. Zij is heel beroemd. Het is een vrouw, die maken we graag met de grond gelijk. Dus ze hebben dat gewoon gebruikt en ze wisten het. En iedereen wist het. En hier in Nederland wisten ze het ook. Iedereen wist het, zij wordt nu gewoon geofferd om de Fransen even een succesje te geven.
2: Ja, wat hoop je het publiek dat je dan komt, meid Jan, oer Mata Hari?
1: Nou, dat het wat Carine Eckels zei, dat het een hele sterke vrouw is en dat ze de mogelijkheden broekt heeft die in die tijd voor een vrouw voor haar lood, die had ze broekt. En dat ervaart dat het een mens is die deegit en net een spion of een wat dan ook. Het is echt een mens die fuseert wordt.
0: Sorry, Remco Smits dus, Thierry Maya, Carina Croft, oer Mata Hari. Jonkend is de videoproducties, projecties. Binnen er ik nog steeds kuis terug Ljouwert. Een expositie in Oben, een tattoo evenement in Neushoorn. En nog volle meer activiteiten. Dus al je informatie met het 150-jarige Lien Wijzen van de bette van Mata Hari, Margaretha Zelle in Ljouwert. Sam Fender binnen het, maar Olivia Dean. Het is Rain Me In.

0: Sam Feller, een mooi duet, maar Olivia Dean, noemer Don't Rain Me In. En dadelijk in het laatste jaloer van deze aflevering van Onderwijs we toch even vroeg zijn op die wedstrijd die het SC Heerenveen speelde. Het is in Utrecht, het is in FC Utrecht, een nieuwe galgenwaard. Ja, Heerenveen misschien wel een beetje de underdog, maar ja, underdogs winnen soms ik. En dan is het belangrijk dat Rivera, maar dat onval die belangrijk is voor het team. Dat Heerenveen, hoop ik tenminste van uw verslagjouwer, hij in de boer, die is bij die wedstrijd, want we hebben nog een live verslag van die wedstrijd voor zelfs. Maar vaar het zoveel is, eerst een oesjog van het Nijs van het is Freed. De eerste taal, hier in Oerwaars.
1: Pinkstermandi die bij Omroep Friesland.
2: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
2: En na je 8 op tv, de gearverdie.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinkstermandi die.
1: Bij Omroep Friesland.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Nou, wat viert Frieske Nijs op deze Freed 21 maaien? Jacob Stelwagen, die weet dat. Jacob, goeiemiddje.
11: Een goeiemiddje. Skipper Luc Elzinga van het Jinsen Meskoetsje Utrecht dus mij de komende 4-4 geen lid meer wijzen van de IFK's. Dat besluit nam het bestuur Juste Joen na een slepende kwestie over de restauratie van het scootje. Nevens de commissie Technische Zaken is de Utrecht dus net nevens de regels verbouwd onder het middenskip mij moderne technieken op een nijmakke wijze zoeken. Elzinga had vol dat er niet verkeerd in had, maar de zocht voorzitter van de IFK's, Jaap Jelle Veenstra, oors nee.
12: We begroeten Lauwert, een nieuwe skipper en een nieuwe scootje, want de IFKS groeit. We hebben nu een record aantal scootjes voor de wedstrijdweken. We vinden het pijnlijk, maar noodzakelijk om dit besluit te nemen.
11: Een nieuwe keersloes ben je maar niet, maar de lege woorden bescherm je. Twee linken met wetter bij Broek en Ter Kappel Saheeg dat er zo'n zekkinglijn worden moesten. De keersloesen daar binnen nou opknapt en dus zul dat net meer barrematten. En de ekkersloes bij Broek is opknapt en wordt oedroegen onder de stichting Waterschapserfgoed omdat die net meer in werking is. Deistige bestuurder Gerben de Boer van Wetterschip Friesland vertelt wat ze krijgt van Bedraven om die sloesen.
13: Ik ga dus ben hier en daar opheven, maar ik, het wetter kan je, dat hebben we goed onder controle in het wetterniveau. En voor hen weer dat net zo, want die sloezen die we in zaten aan, en ik ben in 1960 gebouwd en die doen hun werk net meer.
11: Al meer dan 20 jaar is het Nationaal Openbaar Vervoermuseum in Amsterdam een bekend plak voor leefhavers van vervier en skiertnis. Toch zit de toekomst van het museum onder druk, als er niet verhoord. Het museum is namelijk driehonds op ziek naar vrijwilligers en neffens Jannie Oudhuis van het museum leidt de oplossing bij de Jonge Rijn.
14: Ik hoop dat er mensen binnen die het gevoel krijgen en het gevoel houden. En vooral ik de jongeren. En wij, ik wil stagiaires hier rond. Die dus toch wel wat feeling hebben met het Alzheimer gebeuren. En dan hopen we dat tijdens nog mensen kunnen komen om je met trot te gaan.
11: De fietspaden trok het kennisdip bij Bakkeveen. En wie wat binnen onpakt. Nee, een lobby van 15 uur van plaatselijk belang binnen de 50 jaar oude hobbelpaden vervonkt door betonplaten. En het weer een gek, zei Jan-Willem Russen van plaatselijk belang.
15: Het zit krek, gevaarlijk aan het weer alweer. Het hobbelen alle kanten op, het weer net prettig fietsen. Absoluut net. En dat voor zo'n toeristische dwarpersbakveen kent het absoluut net. Er moest wat gebeuren.
11: En Heerenveen begint juni aan het nijgezetje van dit seizoen. In stadion De Galgenwaard speelt de ploeg in FC Utrecht. En de winnaar van die wedstrijd plaatst hem voor de finale van de play-offs om Europees voetbal in of Ajax of FC Greens. Heerenveen-spits Dylan Vente denkt dat het kansen lezen voor Heerenveen.
16: Kijk, dit seizoen uit bij Heerenveen was het geloof ik 2-2.
17: Ja, twee goals, Dylan Vente.
16: Ja, klopt. Ja, het waren twee goede goals ook. Alleen toen kregen we hem in de laatste minuut tegen, geloof ik. Dus ja, uiteindelijk denk ik wel dat we echt niet kansloos zijn. Of dat wij weinig kans maken. Dus, en ik denk dat wij ook een team zijn die veel vertrouwen uitstralen. Ook op het veld en ook voetballen. Dus ja, wij moeten gewoon echt vertrouwen op onszelf.
11: Utrecht, iets in Heerenveen begint van juni om 9 uur. Is te volgen in een extra sportprogramma hier op de radio. En ook in een live blog op je website en in de Omrop app. En omdat de wedstrijd begint, zul je het mooie programma erbij voorbij even missen, maar om te zien horen. En meer nijs staat op omroepfriesland.nl en in de Omrop app.
17: Hartstikke mooi. Dank u wel, Jacob. Nou, en hoe die wedstrijd zit, daar hebben we maar de verslagjouwer ter plaatse. Dat is Arjen de Boer. Beer underdog. Maar je kan winnen, zo is natuurlijk ik.
18: Daar we een nieuwe uitdaging. Wie Damstra-service onderhoudt in Ljouwt, ziet je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
19: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
20: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
20: Ja, ook bij Post in Elst.
18: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
21: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
22: Wat ik zeze boer. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen derdij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keeper een boek vergees.
23: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
24: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
25: Mai Erik Enema.
26: Alles kan te spelen. Omroep Friesland.
17: Het is nu zwart 6 minuten. Oer Jelve Sijzen. Dit programma is er nog een Sijzen. Dadelijk het verhaal dat er een slotstuk een plaats bij bedocht worden. Ken, dat je, als dat worst, smaait wel een worst, vind ik leuk. Het verhaal dus van FC Utrecht en SC Heerenveen. De Vinsters uitster in de nieuwe Galgenwaard. Hoe lezen de kansen eigenlijk voor de Friesen? Nou, dat gaat om dit toetje, dit nagezetje van de competitie. Maar eerst het waarbedoeld, Simon Mollema, een hele goede middje.
27: Een goede middje, Erik.
17: Ja, de temperaturen. Ja, ik vond Joet nog wel redelijk bewolkt. De zin is wie er snor nou wel eventjes bij. Maar we kennen dus maar kleermaatjes op Simmerse weer ook, hè?
27: Ja, dat klopt. Ja, nou, op dit stuit, ja, Skielke, die zit nog op zo'n 16,8, dat is nog vrij kort. Dan wordt 20 graden bonzet, x20, laagsem 18,6, grauw, x20. Nee, beets, njochtje fjouwer en bakkeveer, njochtje 8. Nou ja, van de mix, ik nog steeds een afwisseling van wolken en zinnen. Jong komt er even een schotje, en kan er eens even wat meer bewolking komen. Maar let er op de jong, valt er al minder wien. En vannacht valt er weer heel dan zo'n beetje voort. Ja, dan ik flinke opklaringen. Dan hebben we een leegste temperatuur van zo'n 10,5 graden.
17: Oké, nou dat liep het net al aardig. Maar vooral in de wetenschap dat het morgen nog een volle leukere wordt. Ik meestal al je horen van mooi Simmers Might iets waar.
27: Ja, ik denk dat de meeste mensen er wel van horen.
17: Ik
27: ben er nog nooit zien komen die het zijn van nou, dat is niks voor mij. Maar we moeten het er gewoon met warm. Morgen vanuit het zuiden wordt er warme lucht. U komt op schoot. Ja, had er zin eerst nog wat concurrentie van wat hege bewolking. In de rin van de morgen loopt die bewolking weer voort. En dan kreeg het de zin alle kansen. De temperatuur die rint dan al vrij rap op. Ik denk zo morgen om een uur of 10 heen al zijn 18 graden. En op de middag leidt de temperatuur zijn rond de 23 graden. Maar in het waardgebied dus even een paar graden leger krijgen, zodat het nooit wat leger is. Nou, de jongens nog een mooi schofte warm, zolang de zin als kind. En nou, dan kunnen we daar ook even lekker van genieten.
17: Heerlijk. En dan geef het Pinksterweekend in Sibo. Hoe liep het dat?
27: Ja, dat denk ik weer poelbest dat het er nou voor zit. Ja, de hele dag op sneeuw, dan zinnen, maar wat sluierbewolking. En dan een temperatuur van zo'n 25 graden, denk ik dat er wel in zit. Wat bij de zimmerjet, dus warm en van verkoeling trot wien, is ek in sprake, want die is maar heel zwak. En die komt dan uit het west-zuidwesten wij. Nou, geende wij de jongen, dan draait die wien een beetje naar het maar het eerste. Dan krijgen we gewoon helder. Een nacht. Ja, X9, ja, dan schijnt de zin er volop. En wordt net hinderen door bewolking, zegt het nou liekend. Ja, van de zielers valt er dan wat aan, want ja, er stiert dan ik maar weer amper wien. De wienrichting is dan noord-noordeerst. De 24 graden leid ik dan zo'n beetje binnen bereik. Dus een warme eerste Pinksterdij. Ja, dan het warme Pinksterdij. Ja, de wind gaat om naar het, meer naar het westen. West, noordwest. En ik, het warme Pinksterdij, een zwakke wind. De temperatuur die rent ik weer vrij rap op. En in het eerste en het zuideerste van de provincie liep het 24, 26 graden er weer in te zitten. Ja, even maar een slag om de jerm, want het is waarkunnig natuurlijk net 100% betrouwbaar, maar het zal net een soort afwieken. Dus om je al een droeg weekend voor de boeg, maar een soort zinnen en warmte.
17: Ja, het ligt erop. Dank je wel, Sibo.
27: Gradient.
17: Bijna daai. Ja, en dan maar wij nog eventjes zien naar de verkeerssituatie. Want die jou toch wel van wat zwaargen. De Oostdijk, en dan hebben we het vooral over Noord-Holland richting Friesland. Die is nog om 8 uur dicht. Dat is de verwachting. Het er een ongeluk geweest bij Kwamen te Zon. Er zijn 2 mensen van Woenerekken. 1 van haar is slim van Woenerekken. Nou, als dat dan net alles weer, dan is het ik nog eens een keer dat het verkeer op A28 richting Friesland. Omriedenmaat, omdat er bij Zwolle twee auto's die hebben die voortsleept worden moesten. En daar komt nog eens een keer bij, dus kreeg bekend worden, dat verkeer uit Grijnsland waar, richting Friesland, rekken hadden met mijn vertraging op A-Zoom en Marem. In Grijnsland dus het een ongeluk geweest. Het verkeer werd over de vlechtstriepen stuurd. En Rijksverkeer verwacht dat het afhandeling van dat ongeluk nog een goed jaloerke door is. Dus daar hebben het meeste ellende misschien wel wat gehad. Sistvers in de file, best onderwijs, blauw kalm. Het komt vanzelf denk ik dus.
3: Het slotstuk van onderwijs.
17: Ik heb misschien wel even nadenken over de plaat die wij ziek je bij het verhaal van Joert. Dat is het slotstuk, dan nemen we dat. En dat is het verhaal van de nationale ombudsman. De Oerhiet wit waar help nodig heeft, maar griet net in. Het is net nee, maar het is wel alarmerend. De overhiet wit vaak wel waar help nodig heeft, maar komt te let of zelfs heel dan net om actie te ondernemen. Regelingen zijn zo ingewikkeld, zo het algemeen dat wargers de ondersteuning missen eigenlijk, maar dat ze rucht op hebben. De nationale ombudsman die zei dat in zijn eerverslag over 2024. Ik zei het al, de zwaargen binnen het nei. In april liet de ombudsman Mikkel kritisch uit over het plan van het kabinet om te besparen op het benaderen van mensen die rucht hebben op de bijstandsuitkering. Nou, die bezuinigingen binnen intussen weer omdraaid. Maar lieke goed krijgt de nationale ombudsman, trouwens ik de kinderombudsman en de veteranenombudsman, die ben ik, vorig jaar 24.000 klachten en signalen. Het is al hetzelfde, zei de ombudsman. Want mensen zeggen dan, ik krijg een berucht van de oerhiet en ik snap het net. Hoe het waar, ik krijg geen contact met de oerhiet. Nou, en dat betekent dat een oerhiet misschien was in best wel, maar daarnet inslagen. Nou, hulp besnedig en die krijgt dus net van een oerhiet, daar zet wel van verwachtingshoeren. Stel, dan heb ik het door het Rijk, dan heb ik het door gemeente, dan heb ik het door de provincie, dan neem alleen maar op. En ja, dat is natuurlijk tragisch genoeg, maar we kunnen misschien ook wel een mooie plaat bij betinken. Dat verlicht de pijn misschien wel een lisbitsie. Help van de Beatles, Light for the Horn, misschien heeft het wel een leukere suggestie. Ik ben heel benijd, West Macombs, 06-20-4-9-9-9-9-9. Alle verste reageerden ze en mensen die dat voor het eerst doggen. Ik zou zeggen, kom maar eens op met een leuke suggestie. Ik stik via de app van op die telefoon. En de leukste, die draaien we vanzelfs natuurlijk weer online van deze aflevering van Onderwijs.

0: Martijn Dijkstra. Hij zit vroeger zelfs in Dit Waar. Dit is in een solo-carrière. Het noemer ik Sjogdij.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: Ja, Jonum Jochenoeren, hier is het Jacob Kek al even vertellen. Dan begint de wedstrijd die het sport op Jereveen speelt in FC Utrecht. En dat is het, we nemen dat het toetje eigenlijk, een beetje van de reguliere competitie, de play-offs om Europees voetbal. Arjen de Boer is al live verslag van die wedstrijd. Is al in Utrecht, denk ik. Arjen, goeiemiddag.
3: Hey, goeiemiddag. Nou ja, als die wedstrijd om Jochenoeren begint, dan hoef ik nog net in Utrecht te werken.
0: Nee, is dat zo? Moest je dat even prepareren op zo'n wedstrijd?
3: Ja, dat wel, maar goed. Ik heb mijn huiswerk hekkeldien en ik ben ik ben haast op een jouwer.
0: Nou,
3: ik ben nog gewoon in Friesland.
0: Maar nieuw galgenwaard wacht het op mij. Want het is natuurlijk voor Jereveen best een belangrijke wedstrijd. Want het gaat om Europees voetbal. En ja, de kansen van Jereveen en FC Utrecht, dat eigenlijk een prima competitie handhebt, die willen net heel al te heeg inschatten, toch?
3: Nou ja, nevens de trainer van SC Jereveen, Robert Veldman, is hij zeker net de underdog. Ze zijn de uitdagers, wat hij het zelf neemt. Het is natuurlijk wel zo dat FC Utrecht is heger eindigen op een ranglist.
0: Ja.
3: Want de ploeg van Ron Jans, voormalig Jereveen trainer, eindigen als zesde. Jereveen als achtste. Je zoen wel zeven kinderen. En omdat, het recente verliezen, maar ook meer in de historie de laatste jaren, eindigt Utrecht vaak heger dan Jereveen. En boven dat had ze ook wel Europese ondervinding. En Jereveen wil heel graag weer eens een keer Europa in. Dus je zoen wil steeds kennen dat Utrecht de favoriet is. Maar het ontritme kon net zo volle.
0: Nee, nou oké. Dan mag we het even hebben over Maxence Rivera. Een belangrijke onvaller van Jereveen. Het honger hield het nog een beetje om van dat hij jong maai. Wist al wat meer?
3: Nou ja, eigenlijk weten we net volle meer dan wat we juster vregen onder trainer, Robin Veldman. Rivera zwargt van Jip Gong. En zien vervanger. Luca Ooyen had dat wat minder. En hij is best wel een belangrijke pion. Deze Fransman, Maxence Rivera. Dus ze zullen er alles ontwaan om hem in elk geval mooi te nemen. En op te nemen in de wedstrijdselectie. Dat wie een race in de klok. Van de Moorn, Juster het traint. En Van de Moorn wie er nog een laatste test. En Juster zei trainer Robin Veldman, het is 100% ongeveer dat ik een mooi nemen zal naar Utrecht. Maar als hij minuten maakt, ja, dat hing natuurlijk ik een beetje van de wedstrijd hoor. Want hij heel net al te volle risico's nemen wollen. Want ja, als Jereveen trok je het, als Jereveen wint, want het is dus een wedstrijd oer in ja, het is een wedstrijd oer in wedstrijd, hè? Ja. Het is maar in duel. De winnaar je trok naar de finale en die finale wordt dan snooi spelen. Verlies je Joen, nooit verlenging eventueel en strafskoppen, dat ken ik al hier nog.
0: Mm-hmm.
3: Dan zit het seizoen de gliek op. Dus ja, als Jereveen, ik neem eens een scenario, mijn trein 0 vast zit, of mijn trein 0 achter zit, dan zal Rivera net meer in actie komen. Maar is het bijvoorbeeld nog Ian. En we zitten 1 minuut van de reguliere speeltijd en het zit er haast op. Ja, dan zul je misschien nog in de verlenging inbrengen, kinderen. Maar ja, dat is nou lastig in te schatten. Ja, hij minuten mooi zit. Ja.
0: De kans dat hij in de bus zit is 100%. Maar dat hij werkelijk spielen stelt, dat hing het een beetje van het Verenigd van de Westen en van zijn eigen herstel hou, Rivera. Hey, Klaverboer, heeft hij wat een goede trap in de schonken?
3: Hoezo?
0: Nou, dat is nog een meermate.
3: Ja, nee, maar Klaverboer is een. Dat is door een van zijn pluspunten. Hij kan gewoon uit stand. Kan hij die bal wel 60, 70, 80 meter vier skoppen. Dus dat is echt wel een kwaliteit van hem. Of hij nou de aangewezen persoon is om een strafskop te nemen, dat weet ik dan weer net.
0: Je bent wel een held, hè?
3: Daar zijn wel orenspecialisten voor. En Dylan Vente of denk Lasse Noeras. Die zullen dat ook wel kennen. Maar het belooft in elk geval een hele spannende wedstrijd te worden. En het ontrint me net te vol, want ik zei misschien lichtjes Utrecht de favoriet,
0: mm-hmm.
3: Maar als je puur joggen naar de wedstrijden van dit seizoen, Ut eindigde de wedstrijd in 2-2, toch 2 doelpunten van Dylan Vente, en thuis wie het ook al een league spul, Ian. Dus ja, het zit al heel dicht bij mekaar.
0: Bij mij zit al helemaal, joh. Vrouw Jochenoeren met de wedstrijd live verslaan vanuit Utrecht, dus trok Arjen de Boer. Arjen, een soort succes, goeie reis naar Utrecht.
3: Ja, ik doe het trouwens te Gerrit, maar mijn collega, hè, maar Roelof de Vries.
0: Oh, wat leuk, zees. Machine Biden.
3: Ja, zeker.
0: Nou,
3: Machine Biden, dus integraal, 90 minuten lang en eventueel verlenging en eventueel strafskoppen. Alles te jaren live bij de Omroep.
0: Hartstikke mooi. Hey, succes jongens, succes.
3: Joe.
0: Dit is de Jonas Brothers. En de worden man.

0: Jonas Brothers, yes, and what a man gotta do.
1: Het slotstuk van
0: Onderwijs. We hebben nog even zien naar de suggestie die binnenbracht binnen hier. In naar mijn oproep om een plaat te bedenken voor het slotstuk. Die gaat over het verhaal dat de Nationale Ombudsman zei in zijn eerverslag de oer iets wit wat help nodig heeft. Maar griept maar net in. Rooie regelingen en ingewikkeldheden. Nou ja, wat voor plaat moet erbij? De Beatles, maar help. Die kwam een paar keer binnen. Peter Boersma kwam er onder oren bij. Sophie zei it's all about the money. Dat ken eigenlijk. Kan het eigenlijk bij elk slotstuk haast wel betocht worden. De Pierse Krokodil van Pieter Wilkens past al bij de opjeften van Joert, zei Jovan. En Jacob zei, zoals gewoonlijk, I fought the law van de Bobby Fuller 4 of the Clash natuurlijk, hè, dat ken ik. Johan die zei, politiek van normaal. Peter Boersma heeft nog een suggestie hierin gebracht, dat mij. Elvis, I need somebody to lean on. Pay me my money down van Bruce Springsteen, dat zei Willem die mij hem draaien. Need you now van Lady Antebellum, daar komt ook je heer is mij. Ik denk dat u ze regeer er net minder om slept. Ik al dit is dat een protomeisje echt held nedig binnen. Dus ik denk aan welterusten meneer de president van Boudewijn de Groot. Daar komt Anneke mij. Jan-Jaap die zei ik kom toch weer uit bij Pink Floyd. En wel Mother. Daar zit een zin in, zei het Jan-Jaap. Mother, should I trust the government? Dat weet hij dan, ik wel. Chicago, if you leave me now, zei Ida Wiar. Ik wil een leuke niet trouwens. De Oerhiet Little Barger, Alles Kofkie in de steek. Thelma Houston, don't leave me this way, zei Johannes. Met heel veel suggesties kom je er binnen. Hey, Michel, de Oerhiet is net in hard. De memory, dadelijk was het zelfs dan, zei Johannes. En die komt dan, ik mij Gilbert O'Sullivan, Alone Again. nog een noemer van Pink Floyd brengt Gary Labordes hier binnen. Yield hebben we al hier. Nee, dat net een soort, maar genoeg. Dus ik dacht, Money van Pink Floyd. Dat je, de prachtige suggesties, het wekt al je creativiteit bij je op. Maar we kunnen er niet in draaien, joh, natuurlijk. En dat is
1: het slotstuk van Onderwijs.
0: En uiteindelijk hebben we Keersen voor een suggestie die het kwam van Ruud Koken uit Wikkel. En dat is deze, Jantje Vjouder Sander. Kies dat nog, Billy Swan? I can help. Dit is Onderwijs. Dat is een mooi werk. Dadelijk Noorderwien. Fijne dag.

0: Friesland. Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofreegje.
3: Wat woonde er toen trof die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
1: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
12: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
1: Ik wel, bij NRV.
12: NRV?
1: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
12: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
13: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
14: Als u... Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
15: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel onlangs vrijgekomen plekken nog altijd vol. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel worden veroord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Ook Vert Grapperhaus, viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins moeten verschijnen. De commissie onderzoekt het kabinetsbeleid tijdens de coronapandemie tussen 2019 en 2022. Vladimir Poetin heeft samen met de president van Belarus, Alexander Lushenko, een 3-daagse militaire oefening tussen Rusland en Belarus afgesloten. Tijdens de oefening werd onder meer getraind met nucleaire wapens en raketten die kernkoppen kunnen dragen. Volgens Rusland namen ruim 64.000 militairen deel aan de grootschalige oefening. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
14: Zilt Klassiek.

Beste luisteraars, welkom bij Omroep Silt met het programma Silt Klassiek. Een uur klassieke muziek samengesteld en gepresenteerd door Jelle Spits. De techniek wordt deze keer verzorgd door Roland Aals. En verder geen concertagenda. We begonnen deze uitzending met muziek van de Spaanse componist en pianist Isaac Albéniz. Hij werd op 29 mei 1860 in Camprodon in de Catalaanse provincie van Gerona in Noordoost-Spanje geboren. Zijn vader was douanier aan de grens met Spanje. Hij trad als vierjarig wonderkind op in Barcelona en werd als zesjarige leerling van Marmontel in Parijs. Er werd een poging gedaan hem geplaatst te krijgen op het Parijse conservatorium, maar hij werd geweigerd omdat hij te jong was. Uit zijn compositie Iberia hoorde u Fête Dieu de Sevilla. Julius Engelbert Röntgen was een Duits-Nederlandse componist, pianist en dirigent. Van Johannes Brahms ondervond hij de meeste invloed op zijn componeren, maar ook liet hij zich beïnvloeden door César Franck en Max Reger. Röntgen had liefde voor oude volksmuziek, iets wat hij deelde met zijn vriend Edward Grieg, en schreef bewerking van oud-Nederlandse dansen en liederen. Meer dan 600 werken liet hij na, waarvan een aantal destijds is uitgegeven door Breitkopf en Hartel. Na zijn dood raakte zijn muziek in de vergetelheid. Maar in de 21ste eeuw is de belangstelling sterk groeiende. Luister nu naar het Allegro Molto uit zijn symfonie in C klein.

Gaetano Donizetti was een leerling van Johann Mayer aan het conservatorium van Bergamo en studeerde verder in Bologna. Hij werd in 1834 leraar contrapunt en compositie aan het conservatorium van Milaan. Als operacomponist maakte hij inmiddels naam. Hoewel hij vooral bekend is gebleven door zijn komische opera's, beheerste hij ook de serieuze. Zijn opera's, meer dan 70 in getal, zijn soms wat al te glad geschreven. Bevatten ze de mooiste bladzijden uit de gehele Italiaanse operaliteratuur. Bijvoorbeeld ongetwijfeld zijn beroemdste Lucia di Lammermoor. En hieruit hoort u Che mi frena in tal momento.

Frans Lehár is de meest gevierde 20e eeuwse componist van het genre dat de Weense operette wordt genoemd. Door de samenwerking met de wereldberoemde tenor Richard Tauber beleefde Lehár echter een tweede grote succesperiode. Vooral de uitstraling van Tauber op het witte doek, de film dus, zorgde voor een gekte. De samenwerking tussen Lehár en hem leverde Paganini op. De librettist Paul Kepler had het tekstboek aanvankelijk voor zichzelf geschreven. Hij liet het zien aan zijn vriend Victor Wegener en deze liet zich ontvallen dat het wel iets voor Lehár zou zijn. Wegener lichtte Lehár in en die voelde er wel wat voor. Hij liet het tekstboek achter. Lehár had griep en kon door de koorts niet slapen. Plotseling sprong hij uit bed, ging achter de piano zitten en componeerde bijna de hele operette in één nacht. Luistert u naar Niemand liebt dich so wie ich uit deze operette Paganini.

De Finse componist en muziekpedagoog Eino Juhani Rautavaara werd op 9 oktober 1928 in Helsinki geboren. Hij kreeg zijn algemene opleiding aan het Helsinki Normaal Lyceum en het Turku Classical Lyceum. Zijn studies deed hij aan de Universiteit Helsinki, aan de Sibelius Academie, waar hij bij Arne Merikanto compositie studeerde en in 1957 het diploma haalde. Rautavaara behoort tot de belangrijkste en in het buitenland bekendste Finse componisten. Luistert u naar Suo uit zijn Canticus Articus.

De Russische componist Boris Tischenko werd op 23 maart 1939 in Leningrad geboren. Na zijn studie bij Galina Ustvolskaya aan het conservatorium vervolgde hij zijn studie bij Shostakovich. Vanaf 1956 geeft hij les aan het conservatorium van Sint-Petersburg. Met een oeuvre, ongeveer 130 composities, behoort hij tot een van de meest veelzijdige componisten van zijn tijd. Hoewel hij gezien wordt als een volgeling van Shostakovich, spelen in zijn werken bijna alle stijlen een rol. Zijn eerste symfonieën geven duidelijk blijk van de stijl van Shostakovich. Zijn latere werken wijken steeds meer af. Luistert u naar Movement nummer 1 uit zijn symfonie nummer 7.

Ravel werd geboren op 7 maart 1875 in een buitenwijk van de havenplaats Saint-Jean-de-Luz in het Baschische gedeelte van Frankrijk. Zijn vader was van oorsprong een Zwitser en een goede pianist. Van beroep was hij ingenieur. Zijn moeder nam hem mee naar Parijs en daar bleef hij de eerste 46 jaar van zijn leven. Op 14-jarige leeftijd ging hij naar het conservatorium, studeerde piano en compositie bij Fauré en Charbier en al op 20-jarige leeftijd was hij een gerespecteerd en zelfbewust componist. Hij voelde zich aangetrokken tot Schumann en Liszt. Ravel was in zijn tijd in Frankrijk een zeer omstreden figuur wat zijn muziek betreft. Zijn eerste belangrijke compositie was Pavane pour un enfant défunt voor piano, dat later georchestreerd is en daar kunt u nu naar gaan luisteren. En met deze muziek komt het programma Omroep Zilt Klassiek weer ten einde. Heeft u reacties of verzoeken, laat het ons weten. Stuurt u een e-mail naar redactie@omroepzilt.nl. Samenstelling en presentatie Jelle Spits. De techniek was in de vertrouwde handen van Roland Aals. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel ondanks vrijgekomen plekken nog altijd vol. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel worden veroord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Ook Vert Grapperhaus, viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins moeten verschijnen. De commissie onderzoekt het kabinetsbeleid tijdens de coronapandemie tussen 2019 en 2022. Vladimir Poetin heeft samen met de president van Belarus, Alexander Lushenko, een 3-daagse militaire oefening tussen Rusland en Belarus afgesloten. Tijdens de oefening werd onder meer getraind met nucleaire wapens en raketten die kernkoppen kunnen dragen. Volgens Rusland namen ruim 64.000 militairen deel aan de grootschalige oefening. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Uit de schatkamer van... met Marlies van Bon.

Ja, beste luisteraars, het is weer donderdag en het is weer tijd voor Uit de Schatkamer van. En vandaag heb ik, jawel, de heer Kees Glashouwer in de studio. Superleuk, ik kwam hem tegen met Koningsdag. En toen zei ik, nou, dit is de uitgelezen persoon voor de Schatkamer. En gelukkig nam hij de uitnodiging aan. En we gaan het komende uur luisteren naar wat hij in zijn muzikale schatkamer heeft.

0: Ja, en dat was hem. The Young Messiah. How beautiful are the feet. En gezongen door Vicky Brown natuurlijk. Want dat is de enige echte mooie uitvoering. Welkom in de studio, Kees Glashouwer. Ik hoor, oh, wacht even. Ik moet even deze aanzetten. Ja, nou heb ik wel geluid.
1: Ik zei dankjewel.
0: Ja, nee, heel goed. Ik had even de verkeerde microfoon. Wij troffen elkaar met Koningsdag in de Engelse tuin. En we raakten zo even aan de praat. Dat lukt altijd wel. Want jij praat makkelijk. Ik praat ook makkelijk. En toen hadden we het zo over de schatkamer. En toen zei jij boonripper.
1: Ja, ja.
0: Dus toen heb ik gelijk inderdaad voor Afslag Harlingen je zoon gestrikt. En die is inderdaad bij Afslag Harlingen geweest. En, maar ik had jou binnengehengeld voor de schatkamer. En wij, je mocht een mooi lijstje samenstellen. Dus wij duiken in jouw muzikale schatkamer. Voor degene die niet weten, dat kan ik me niet voorstellen. Kees Glashouwer, waar kunnen de mensen jou van kennen?
1: Ik denk vooral van de tijd dat ik dominee was van de grote kerk hier.
0: Ja.
1: Maar ik ben al 9 jaar geleden met pensioen gegaan. En, maar nog steeds in Harlingen laat ik ze nu en dan wel merken dat ik er ben. Ik ben betrokken bij de voedselbank.
0: Ja.
1: En het afgelopen jaar natuurlijk ook bij het jubileum van de Grote Kerk.
0: Mooie actie.
1: Ja, dat was prachtig. Ja.
0: Ja.
1: En dan die stenenactie, hè, voor de kinderen die in India nog in de steenindustrie moeten werken.
0: Ja,
1: ja, dan word je ook trots op Harlingen als je ziet hoe dat opgepikt is en hoe daar echt voor gegeven is. En dat, ja, prachtig.
0: Ja, en want ook vanuit verschillende geledingen gingen mensen opstaan om acties te voeren.
1: Ja, ja.
0: Dus, maar is deze actie nu helemaal afgerond of is er nog een slotakkoord?
1: Nee, het slotakkoord is al geweest.
0: Ja.
1: Dat wil dus zeggen dat wij niet meer zelf actie ondernemen. Maar er zijn mensen die zeggen, ik ben jarig en ik word, ik noem het eens 75. Ik heb alles al wat mijn hartje begeert. Maar als je mij wat wilt geven, doe dat dan voor die Kaartsstichting. Kijk, dat soort individuele acties lopen nog wel door.
0: Ja, oké. En die

0: in een wat lastige positie zitten. Maar dit is vooral gericht op kinderen die geen kans krijgen zich te ontwikkelen, omdat zij moeten werken in de steenindustrie.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: En dat blijft voorlopig. Dat is ook niet met een week opgelost.
0: Ja,
1: project van jaren.
0: Ja, en het gaat ook over heel veel kinderen. Maar ja, wij kunnen een deel kunnen wij helpen. En dan is het goed om te doen.
1: Prachtig. Prachtig. Wij duiken in jouw muzikale schatkamer, ja. Kees. Ik ben begonnen met de Jong Messiah. Waarom staat die in jouw muzikale schatkamer?
0: Nou, ik vind de Messiah een van de mooiste muziekstukken die ooit geschreven zijn. En daar is dit weer een van de mooiste nummers daarin. Het is een nummer, als je het door je heen laat gaan, dan kan het je blij maken. Het kan je emotioneren. Het kan in jou een hele diepe verlangen naar vrede boven laten komen. Ik ken mensen om me heen die echt vredelievend zijn in klein verband. En daar echt heel goed werken. En dan maakt het me gewoon blij. En daar hoort deze muziek bij. Ja, prachtig.
1: Prachtig. En dat kunnen we nu in deze tijd zeker heel goed gebruiken.
0: Ja, ja.
1: Goed, ik heb als volgende nummer een nummer klaarstaan van Leonard Cohen. Story of Isaac.
0: Leonard Cohen, dat stond op die plaat Songs from a Room. En die werd populair toen ik in de vijfde, zesde klas van het gymnasium zat. Dus laten we zeggen, 55 jaar geleden of zo.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Lopen we al zo lang mee.
0: Dat zeker.
1: Zie je er niet aan.
0: Er was een van de medeleerlingen die had deze LP. Nou, die werd gedraaid op avondjes of zo van ons. En riep ook wat een intieme sfeer op. Maar als je het verhaal neemt, het is het verhaal van het offer van Isaac uit het eerste Bijbelboek. En dat betrekt Leonard Cohen bij de oorlog in Vietnam, die in die tijd, dus in de 60er jaren was. En hij zegt ook: mensen, je moet je kinderen niet opofferen.
1: Nee.
0: En dat merk je hier ook in dit nummer.
1: Nog steeds actueel. We gaan er naar luisteren.
2: There's a song called The Story of Isaac. And it's about those who would sacrifice one generation on behalf of another.

0: prachtige live-uitvoering live in Berlin. Oftewel, in 1972, Story of Isaac. Ja, mooi.
1: Ja, en
0: indrukwekkend.
1: Maar ook zo actueel.
0: Hè, ja, helaas.
1: Dat, kinderen de oorlog ingestuurd worden.
0: Ja, kanonnenvoer.
1: Ja,
0: het is precies. Echt dat ik denk van, het mensenleven is helemaal niets meer waard.
1: Nee.
0: Ik verbaas me erover. Dan denk ik, jongens, maak van die wapens, maak daar werktuig van om het land te bewerken.
1: Ja.
0: En help elkaar, bouw op in plaats van te slopen en te breken en te plat te bombarderen. Ja, we weten wel hoe we het hebben willen. Maar,
1: maar hoe meer macht mensen krijgen, des te groter is de aanslag op hun moreel besef. En als ze dat niet meer aankunnen, dan worden ze een plaag.
0: Ja, ja. Nou, en dat is het dus wat er nu gaande is.
1: Ja.
0: Dan denk ik, ze moesten karbiet lussen. Maar ja, dat mag je ook niet zeggen.
1: Nee,
0: dat is niet netjes. Goed, ik heb het niet gezegd.
1: Knip het eruit.
0: We knippen het eruit. Goed, dat zeg ik. Wij kunnen het hier niet met ons tweetjes oplossen. Maar ik zeg wel eens, als we iedereen vanuit zijn eigen mogelijkheden goed doet. En dan verspreidt het als een olievlek. Dan wordt het een hele mooie wereld.
1: Ja, behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.
0: Kijk, zo is het. We gaan naar de Cat Band.
1: Ja.
0: Wat is de Cat Band?
1: De Cat Band, ja. Soms dan tref je het gewoon met de mensen om je heen. En in dit geval, dat is nu ook wel 25 jaar geleden, dat ik het trof met een aantal jongeren, een aantal pubers in onze gemeente, die allemaal wat aan muziek deden.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben we een band, Kattengezante Band. Dus de Cat Band, dat klinkt het meteen ook mooi.
0: Ja, bek lekker.
1: Ja, en daar hebben we een paar jaar mee, heeft een paar jaar bestaan. En daar kon ik mee uitleven. Dus ik heb zowel muziek geschreven als ook teksten.
0: Mm-hmm.
1: En dit is een van die liedjes. Het gaat, dat zal je niet verbazen in de kerk. Het gaat over Jezus.
0: Ja.
1: En dan over die laatste paar dagen. Maar dan eigenlijk vragend naar de luisteraar. Weet jij wat het is? Als je verraden wordt. Weet jij hoe het is als je als een insect vertrappen? Weet jij hoe het is om te verdragen met eindeloos geduld? Andermans schuld op je te nemen. En weet jij wat het is om lief te hebben tot in de dood? En die vragen leiden dan, als je er werkelijk over nadenkt, tot een soort refrein van bewondering. En dat is dan in het Engels van Lord Jesus. Hè. Wat voor kwaad heb jij niet gezien? Ik buig voor jou.
0: Worship.
1: Zoiets, ja. Ja, het is ook dat je tot, nou ja, dat je zelf nadenkt over. Worship, dat is te gemakkelijk. Het is,
0: okay.
1: Het is dat je gepakt wordt en denkt, hier kan ik alleen maar mijn hoofd buigen.
0: Goed, we gaan er naar luisteren.
1: Ja.

0: Ja, en dit was dus 25 jaar geleden?
1: Ja, ja, ik zit te denken. Onze jongste is nu 38.
0: Ik dus. Denk, ja, als die net zo oud is als onze oudste, ja. dan is hij 38.
1: Ja, 38. Nou, dus dat is twee. Ja, ik denk, nou, laten we zeggen 23, 24 jaar. Ja,
0: ik zo niet op een jaar. Ja. Nee, maar inderdaad. Nee, wat prachtig.
1: Ja, het waren jongeren die elke zondagochtend gingen we oefenen in de Hoeksteen. Ja, prachtig.
0: Ja, mooie tijden. Prachtig. En we horen er ook wat een klassiek sausje overheen.
1: Ja, er zit een melodie van Bach, heb ik er als een soort van bridge bij ingebakken.
0: Ja, mooi. Ja. Leuk is dat. Leuk om zo met muziek te stoeien.
1: Ja.
0: Ik heb Mendelssohn voor je klaarstaan.
1: Ja, prachtig.
0: Want?
1: Mendelssohn schrijft sowieso hele vriendelijke, mooie muziek. Maar ik heb dit nummer gekozen omdat wij dit gezongen hebben met de kantorij. Verlei ons vrede. En ja, het woord vrede komt weer terug. Ja, het is een gebed om vrede. Omdat we het zelf niet allemaal voor elkaar krijgen, vragen we dat Gods scheppende macht toch ook mensen op een bepaald moment in hun kraag zal grijpen.
0: Dat mag. Heel graag.
1: Ja.

0: En dan heb je dat met een live uitvoering, krijg je natuurlijk prachtig applaus. Mendelssohn, verlei ons vrienden. Dat willen we allemaal. Ik heb een cd in de cd-speler liggen. En dat is iets met Kirchentag.
1: Ja.
0: Hoe? Vertel. Waar komt dat vandaan?
1: In Duitsland wordt door de kerken een Kirchentag eenmaal in de zoveel jaar gehouden. Dat is een enorm gebeuren. Ik heb zelf meegemaakt in Hamburg, in Hannover, in Düsseldorf. En dan staat zo'n hele stad op de kop, want er komen er meer dan 100.000 gasten tegelijk die een heel uitgebreid programma meemaken. Maar daar gaan ook hele grote groepen jongeren naartoe. En daar is van alles te beleven. Een van de dingen die ook mooi is dat daar ook geëxperimenteerd wordt met nieuwe muziek, kerkmuziek. En ik heb daar ook meerdere cd's van thuis. Maar ik dacht, ik zoek een nummer uit wat ik echt prachtig vind. Dat is een instrumentaal nummer. Wach auf mein Herz und singe. Wat je helemaal meeneemt in de muziek. En wat je optilt en wat je vrolijk maakt. Ik denk, toen je mij vroeg naar de schatkamer, toen dacht ik, ja, maar die moet er zeker in. Want dit doet de mens goed.
0: Hier word je blij van.
1: Ja.
0: Ik ga hem opstarten. Ja. Kijken of ik dat nog kan.

0: En toen was hij afgelopen.
1: Ja.
0: Prachtig, blije muziek.
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja.
1: En als je zoiets meemaakt, dan kan je daar ook je door laten inspireren. Ik was toen dominee in Constantille. En toen zeiden we, we hoeven hier niet duizenden mensen naartoe te halen, maar we kunnen wel een bijzonder kerkendag weekend houden. En bij een van die weekenden was een gast uit Noord-Ierland aanwezig. Ja. En die vertelde over hoe het daar is. Hè? Protestanten, katholieken, maar eigenlijk nog een veel eerdere oorsprong van dat conflict tussen de autochtone bevolking en de landeigenaren vanuit Engeland en de Schotse rentmeesters. En toen dat later opsplitste in katholiek en protestant, toen konden ze veel beter nog op elkaar schieten.
0: Ja, vreselijk.
1: Maar hij vertelde daarover en dat raakte mij wel. Hij vertelde ook over een meisje van een jaar of 16. Haar broer werd in dat conflict vermoord. En vrienden die bezochten haar op en zeiden van, jij moet wraak nemen voor jouw broer. Mm. Maar in plaats van dat ze dat gedaan heeft, ging zij mensen aan de overkant van de muur opzoeken om te kijken of zij de vrede konden bevorderen. Nou, en daar heeft dit lied wat nu komt, Heal Our Land, ook mee te maken. Dat is een bede om dat land wat kapot gaat aan schuld en schaamte, dat daar genezing plaatsvindt, verzoening. En bovendien, het is ook een mooie zangeres, dus Heal Our Land.
0: Wie is die zangeres?
1: Liz Fitzgibbon.

0: Ja, een prachtige smeekbede. Heel Arlens. Opdat we goed met elkaar om mogen gaan. Hoe is het eigenlijk op dit moment in Ierland? Want daar hoor je niks meer van.
1: Nee, maar er mag nog wel geïnvesteerd worden in ontmoetingen met
0: het
1: elkaar.
0: Het oudsier brot nog altijd wel door.
1: Ja, ja, ja.
0: Goh. Maar uiteindelijk denk ik ook vrede hebben, dat is hard werken.
1: Ja. Ja, denken dan dat dingen vanzelf gaan, maar je moet investeren. Ja.
0: Wil je een relatie goed houden, dan moet dat is werken.
1: Ja.
0: Ja, oké. Over werken gesproken, we zullen doorgaan.
1: Ja.
0: Want jij moest heel hard werken.
1: Ja, ja. Dit heeft te maken met het herseninfarct wat ik gehad heb. En niet alleen had ik een verlamming in mijn been en in mijn arm, maar ook hadden de stembanden een knoei gekregen. En ik schrok daarvan toen ik in het ziekenhuis lag en naar de kerkdienst toe ging. Ik hou van zingen. En we zouden gaan zingen en het kraakte aan alle kanten. En daar schrok ik van. En toen ik dus daarna in het revalidatiecentrum de vraag kreeg van nou, wat ik graag zou willen. Toen heb ik gezegd, mag ik ook zangles hebben? Jazeker, dat was prima. Dat was eerst in Beatrixoord in Haren. En daarna was het bij Revalidatie Friesland in Leeuwarden, waar ik dan iedere week naartoe ging. En daar was een zangtherapeut die mij aardig op gang bracht. Ontspanningsoefeningen, klankvorming enzovoort. En dan gingen we ook samen zingen. Van alles. Hij pingelde daar een beetje bij op de piano. Maar en de laatste keer, hij zei, Keze, eigenlijk is jouw stem nou wel weer goed. Dus het is eigenlijk niet eerlijk als we er nog mee doorgaan. Ja, het was prachtig om die zangles te krijgen. Maar goed, dus we doen nog één keer. Wat zullen we doen? Ik zeg, nou, dat lied van Ramses Shaffi. We zullen doorgaan. Nou, we hebben dat echt, ze hebben het gehoord in het hele gebouw. Zoals wij samen daar gezongen hebben. Totdat het dan uiteindelijk klaar was. En toen keek hij mij aan en hij zei, Kees, als je zo zingt, dan zie je er jonger uit. Nou, dat is natuurlijk, daar doe je het voor, toch?
0: Dat willen we, ja zeker weten.
1: Ja, dus zeker. Toen jij vroeg naar de schatkamer, toen dacht ik, nou, dit lied van Ramses Shaffi, dat prachtig lied.
0: Een mooie mijlpaal.
1: Ja, dat moet er zeker in.

0: Ja, we zullen doorgaan. Een prachtige uitvoering van Ramses Shaffy. En we moeten ook doorgaan. Ja. Want ja, we hebben nog een kwartiertje, 20 minuutjes.
1: Mooi.
0: Ja, een kleine 20 minuten, kwartiertje. Dus, maar willen we alles draaien, dan moeten we doorgaan. De Canadian Brass.
1: Ja.
0: Waarom doe je dat?
1: Dat stamt uit dezelfde tijd.
0: Ja.
1: Kijk, mijn muziekachtergrond ligt in het muziekkorps in Hinderlopie. Daar heb ik jaren in gespeeld, cornet.
0: Kwam je ook uit die contraien van origine?
1: Ja, ik ben in Hinderlopen opgegroeid.
0: Oké, ja, dat weet ik niet. Dat zeg je nou maar zo makkelijk.
1: Ik denk dat iedereen dat weet.
0: Ja,
1: ja, het bal uit in de wal en goal op hal daar. Dus ik ben echt Hinderlopers opgegroeid.
0: Een hielper?
1: Ja, een hielper.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Okay.
1: En daar speelde ik dus in de brassband. En iemand die ik goed ken, ook nog van die tijd, die gaf mij toen het advies om naar Canadian Brass te gaan luisteren. Want als je hersenschade hebt, dan is muziek, werkt als een soort van medicijn. Op verschillende manieren. Dat hoeven we hier niet allemaal uit te werken.
0: Nou, maar ik denk dat mensen, luisteraars die dit horen en iets soortgelijks hebben meegemaakt, die denken van, hoe werkt dat dan? Is het zo dat hersenhelften met elkaar beter gaan samenwerken als ze muziek tot zich krijgen?
1: Ik denk het, ja. En kijk, even een zijpaadje. Ik heb wel mensen gekend die afasie hebben.
0: Ja.
1: En als ik daar op bezoek ging als predikant, dan nam ik een boekje met liedjes mee uit hun jeugd. Dus en dan, nou, wij zongen kerstliederen in de zomer. En dan kwamen er hele zinnen, rolden eruit.
0: Ja.
1: Dat is dus een ander deel van de hersenen die je kunt activeren. En kan je dat wat met elkaar verbinden, dan zal dat blijkbaar positief helpen. Er is onderzoek naar gedaan in Finland.
0: Kijk.
1: Ik had dat al wel eens gehoord, dus ik ben heel veel muziek gaan luisteren.
0: Ja.
1: En ik denk zelfs dat muziek die je zelf ook gezongen hebt, extra helpt. Maar dat is gewoon natte vinger veronderstel.
0: Nou ja, dat staat natuurlijk zo gebakken in op je harde schijf.
1: Ja.
0: Dat je dat makkelijker kunt oproepen dan.
1: Ja. Ja. En daar hoort dan dus Canadian Brass bij.
0: Nou.
1: En Canadian Brass, dat zijn een aantal muzikanten, dus uit Canada, die werkelijk fantastische muziek maken. En ik heb in dit geval dus iets van Pachelbel uitgezocht. Ja.
0: We gaan er naar luisteren.

0: heerlijke klanken. Canadian Brass hebben we nu gehad. Maar dan hebben we nu iets heel anders.
1: Ja.
0: Want, vertel.
1: Bone Ripper is een snoeiharde hardcore metal band.
0: Ja.
1: En daar spelen onze drie zonen in.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou heb ik al met Willem Daniel kennis gemaakt. En Kees-Jan ken ik. Maar wie hoort daar dan nog meer bij?
1: Jeldjer.
0: Oké.
1: Ja, Jeldjer is de gitarist.
0: Ja.
1: Willem Daniel is de zanger of de... Je kunt het beter zeggen met het Engelse woord screamer.
0: Ja.
1: Dus de schreeuwer van het stel. En wat zijn nou? Kees-Jan is de drummer.
0: Drummer.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: En dan zitten er nog drie anderen bij.
0: Mm-hmm.
1: Nee, twee anderen zitten er nog bij, ja.
0: Ja.
1: Ook nog een domineeszoon.
0: Oh, het kan verkeren.
1: Zij maken dus die keiharde muziek.
0: Ja.
1: En ik heb het de mazzel gehad dat ik er vanaf het begin dus al... die ontwikkeling heb gezien. Mensen die dat niet hebben, denken dat dat alleen maar een grote bak herrie is. Maar dat is niet, zeker niet waar. Ze zijn voor elkaar hartstikke streng als het gaat om de technische kant van de zaak. Jeldir als gitarist heeft CD-diploma van klassieke gitaar en C-elektrisch gitaar. Dus als je dan in zo'n band gaat, is het niet dat je met drie akkoordjes tevreden bent. En dat merk je ook. Lastige voor mij van deze muziek is dat je niet kunt verstaan wat ze zingen, terwijl het mij elke keer opvalt dat hun fans de teksten gewoon meeroepen.
0: Okay.
1: Ja, ik vind dat heel, heel bijzonder. Waar zingen ze? Waar maken ze liederen over? Nou, dat heeft te maken met wat er in deze wereld plaatsvindt. Machtsmisbruik. Toestanden die...
0: Is het totaal... het onrecht wat ze
1: ja, zeker,
0: willen bestrijden?
1: Dat, ja, dat wordt ook. Maar ook
0: of
1: goede houding
0: stellen?
1: Moet zijn.
0: Oké.
1: Okay. Zoiets van... laat je de gek niet kop praten. Laat je de kop niet gek praten. Ga nou niet aan de drugs, want dan leef je niet echt meer. Gewoon dat soort gedachten komen daaruit. En ik heb hier nu een lied uitgezocht. Ik zei jou al van tevoren al tegen je, dit is een wereldprimeur, want de release van deze cd moet nog komen. Maar... het is het nummer Deeds Define. Oftewel, woorden, daden zijn bepalend. En als je kijkt naar onze woordencultuur, wat er allemaal gezegd wordt enzovoort. Ja, wat schiet je daarmee op? Dus daden zijn deeds define. Maar ik weet niet hoe lang ik hierover door mag praten.
0: Nee, niet meer. Ik ga alvast afscheid van je nemen.
1: Dus met trots van mij mag je dit aankondigen.
0: Ik ga dit met trots aankondigen. Dit is van Bone Ripper, Deeds Define, de primeur. Heel erg bedankt, Kees, dat jij bij mij in de studio wilde komen. En we houden contact.
1: Ja.
0: Leuk.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Het is snel, hè?
1: Heel langzaam gaat deze meneer de studio uit. En wij zitten erin. Een hele goede avond, luisteraars. Hier zijn we weer met Barrel House. We zijn live te zien op omroepzilt.nl. En te beluisteren via de FM. En dat is dan 106.2 en 107.5. Marlies zit achter de knoppen. Dus dat komt helemaal goed vanavond.
0: Je hebt wel grenzeloos vertrouwen, hè?
1: Ja, altijd, altijd. En we beginnen met Jeroen Sveers. En hij speelt de High School Confidential. Een classic van Jerry Lee. Open up, honey, it's your lover boy me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the kids are

0: Ja, gelijk goed uit de startblokken vertrokken.
1: Ja. Met, als dit geen goed begin is, dan weet ik het niet meer.
0: Nee, ja hoor, nee, de bevestiging kwam al op de app. Ja hoor, goed begin van de show. Jeroen Sweers met de High School Confidential.
1: En ja, dat kwam van het hele mooie album van hem. En dat heet dan Me and Jerry Lee, A Tribute to the Killer. En het mooie is, hij heeft dat in 2015, was hij in Amerika in Memphis. En hij heeft het ook opgenomen in de Sun Studio in Memphis. Dus alles klopt een beetje aan, in de Jerry Lee-stijl. En zijn manier van piano spelen, noem maar op. Hij is gewoon geweldig.
0: Ja, dan krijg je de Jerry Lee Lewis vibe.
1: Ja, hij treedt binnenkort zit hij in Drachten. Mogen we nog even kijken. Ja, we hebben dat nieuwe ding binnengekregen. Oh, dat boek over de...
0: Oké. De Lawaai in Drachten.
1: De Lawaai in Drachten. De vorige keer gingen wij eruit met Chase Garrett. Tribute to Pete. Maar we konden hem helaas niet helemaal draaien. En het voordeel is, dan komt hij terug.
0: Ja, dus het is eigenlijk helemaal niet erg dat hij niet helemaal gedraaid wordt.
1: Nee. En hier is hij dan helemaal. Chase Garrett. Tribute to Pete.

0: Ja, dat was hem dan. Chase Garrett met Tribute to Pete. En dat is natuurlijk Pete Johnson.
1: Heel goed.
0: Van Meatloaf Lewis en die andere consorten.
1: Albert Emmons en Jimmy Yancey.
0: Oké.
1: En dit kwam van dat mooie album Mrs. Blues uit 2008. En dan komen we bij Rocking Louie en de Mama Jammers. Dat is ook zo'n leuke titel, hè, de Mama Jammers. En hier zijn ze met The Real Gone Lover.

0: ja, hier kun je natuurlijk niet bij stilzitten. En dan ga je ook nog mee trummelen. Rocking Louie en de Mama Jammers. Real Gone Lover.
1: Ja, en dat kwam van de LP It Will Stand. En die LP die kwam uit 1980. En even kijken. Dan komen we bij Kenny Wayne met de Parisian Stomp.

0: En dan denk ik van, hoe komen ze nou aan zo'n naam? Parisian Stomp van Kenny Wayne. En dan krijg ik later door, dat is Kenny Blue Boss Wayne. Waar heeft hij dat dan weer aan te danken? Nou, dat, maar dat kun jij me vast vertellen, Evert.
1: Nou ja, het is gewoon een bluesman. En als je het goed doet, dan ben je de bos. Dan ben je Blue Boss. En dan heet je Kenny Wayne. En dan zeg je Kenny Blue Boss Wayne.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is gewoon een samenstelling. En nou, dat is ere wie ere toekomt.
0: En heeft hij dit opgevoerd in Parijs?
1: Dat weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest.
0: Okay.
1: Het is wel ergens in de studio opgenomen. Het was geen live-opname.
0: Okay.
1: En dit kwam van het album Blues Power. Blues, Carry Me Home. Uit 2002 dat album. En ik kreeg dat album al jaartjes geleden van Han van Dam. Die had een aantal van die blues-cd's. Dus ik doe er niks meer mee. Misschien kun jij er wel wat mee voor je programma. Nou Han, inderdaad. Dit was er dus eentje van. Dan komen we bij, even kijken, Chris Watson Trio. Dat was dat trio wat toen optrad tijdens, ik heb het wel eens eerder verteld, bij een Lewis meeting. En dat was bij Austerlitz, met het zwembad daar. En dat was grandioos. Toen waren het nog hele jonge jongens, maar ze speelden echt de sterren van de hemel. En ze hadden een promo cassette. En die mocht ik van hun hebben. En van deze cassette draaien we nu Memphis, Tennessee.

0: Ja, die Chris Watson toch. Memphis, Tennessee. Wie heeft daar nog meer liedjes van gemaakt?
1: Chuck.
0: Oké, okay. Chuck Norris? Nee, laat maar zitten. Ja. Nee, grapje.
1: Maar je weet het wel, toch?
0: Nee, dat maakt niet uit.
1: Chuck Berry had er wat van gehoord.
0: Chuck Berry, oh die.
1: Ja, dat is een nummer van Chuck
0: Berry. Ik denk Chuck Norris en Chuck, die hebben we nog meer.
1: Geef verder, je kunt niet alles weten tenslotte, hè?
0: Nee, maar daar heb ik jou toch voor?
2: Maar het leuke van het Chris Watson trio is, in de samenstelling die ze toen, ik heb ze onlangs op YouTube, ik denk, ik vul dat de zin Chris Watson. En toen zag ik je ook spelen en dat is nog niet zo gek lang geleden. Het is wat grijs geworden, maar hij speelt nog steeds goed. En die bassist en die drummer, die zijn nog steeds hetzelfde. Dus dat trio is al, ik denk ik dan zo'n kleine 40 jaar bij elkaar. Dat is toch wel grappig.
0: Dat is inderdaad
2: ja,
0: mooi.
2: Ja, heel mooi om te zien. Ja. Goed, op Facebook al aangekondigd. Rob Agerbeek. Fantastische pianist natuurlijk. En ik heb hier de Little Man Boogie. Maar je kunt het de Little Big Man of Big Little Man. Ik weet niet hoe je het noemen moet. Maar het is een fantastische boogie-woogie pianist. En het was een fantastisch mens. We hebben hem gekend. Een grote vriend.
0: Jazeker. Hij was klein van formaat, maar groots in zijn spel.
2: Ja, maar ook als persoon.
0: Ja, zeker weten.
2: Dat is echt een uniek figuur.
0: Ja.
2: Nou, we laten hem hier even horen. Rob Agerbeek met de Little Man Boogie.

0: met dit tempo loopt het rook tussen de toetsen vandaan. The Little Man Boogie van Rob Agebeek. Hoe is het mogelijk dat iemand zo snel zoveel toetsen naar elkaar kan spelen? Dit is echt...
1: Vooral die linkerhand, jongen. Dat is echt... Dat zei hij ook. Want ja, onze zoon Geert die heeft ook les van hem gehad. En die linkerhand, zei hij, dan moet een rots wezen. En wat je met je rechterhand doet, dat is prima.
0: Kleur het maar in. Ja, linkerhand is een rots.
1: En dit was een hele mooie solo-opname. En dat kwam van het album The Boogie Rocks uit 1997. Rob Agebeek. Ik ben blij dat ik me een paar keer op de camera heb mogen hebben.
0: Ja, zeker.
1: Zo ook op YouTube. En dan kun je hem nog een paar keer goed terugzien.
0: Mooi nalatenschap.
1: Ja, mooie opnames ook. Al zeker het zelf. We gaan verder met Anne Repson.
0: Yes.
1: Ain't That a Shame.

0: Ja, je kunt nou uren naar luisteren. Anne Rapson, Ain't That a Shame. Nee hoor, je hoeft je er niet voor te schamen.
1: Nee.
0: Nee hoor.
1: Maar ze zingt zo mooi en ze It's speelt ook so ontzettend lekker. Leuk piano. Ze speelt toch gitaar trouwens in dit nummer. Ze doet alles. En dit kwam van haar mooie album Music Making Mama. Nou, die mama's die willen we graag horen.
0: Ja, de volgende keer mag ze weer meedoen.
1: Uit 1997 was dat album.
0: Dat bedoel ik.
1: En we hebben hem net al genoemd. Dat kwam per ongeluk eigenlijk door Chase Garrett. Tribute to Pete. Toen kwam maar eens op Pete Johnson. Toen begon ze nog een paar op te noemen. En toen kwamen we ook nog bij Jimmy Yancey. En die komt nu.
0: Het is weer tijd voor Jimmy Yancey.
1: En hier is hij met The Rocks.

0: Jimmy Yancey, The Rocks. En dat kwam van die mooie Complete Recorded Works. Dat is een 3 cd's zijn dat. En er staat zijn totale, zijn alle werken van hem op. En dit kwam van de 2e cd. En dat betreft dan de opnames gemaakt zijn tussen februari 1940 en december 1943. En dit nummer was ook van december 1943. We begonnen al met Jeroen Sveers met High School Confidential, Tribute to Jerry Lee. Maar hier is dan de echte Jerry Lee. En Marlies, je weet precies hoe dat verder gaat.
1: Ja, yeah, the one and only Mr. Jerry Lee Rocketoom Lewis met Corinna, Corinna.

0: Yeah.
1: Dat is natuurlijk de enige echte, Jerry Lee Lewis.
0: En we vergaten helemaal Alexander te noemen. Alexander, ja. Deze was ook speciaal voor jou.
1: Ik zou net zeggen,
0: dat was nog heel veel op mijn verjaardag, daar hebben we dat beloofd dat we dat zouden doen, hè. En wat je belooft, Alexander, dat doen we altijd, hè. Hé, ouwe reus.
1: Moeten we ook nog een Lang zal ze leven voor je zingen? Het was vorige week donderdag jarig.
0: Nee, die goeie hebben we niet onder de knop zitten.
1: Lang zal die leven, lang zal die leven. Ja. Maar dat was vorige week donderdag.
0: Ja,
1: kijk,
0: weer
1: wordt gelijk
0: geleden.
1: Geregeld.
0: Ja, dankjewel, Roland. Goed. Weer een jaartje erbij, verschrikkelijk.
1: Ach joh, je bent er bijna weer jarig.
0: Ja, daarom. Maar we hebben Stephanie Trick gezien.
1: Kijk, dat bedoel
0: ik. En ik denk, die ga ik vanavond ook nog een keertje draaien. En ze kan niet alleen stride en ragtime, maar ze kan ook lekker boogie-boogieën. En hier is ze met de Honky Tonk Train Blues.

0: Ik ga op reis en ik neem mee. En ik ga met de trein. En dat is Stephanie Trick. Hey, wat is dit? Hey, heb jij hem verkeerd aangeleverd, Van Bon?
1: Nee hoor. Zo staat het op de cd.
0: Oh, nou, dan moeten we de cd nog, of dan moeten we die opname nog even een beetje geknipt hebben. Want die klopt natuurlijk niet helemaal.
1: Dat is opgenomen, maar daar kan ik niks te doen.
0: Ach, die Stephanie toch.
1: Een echte cd van Stephanie, met nog wat tekstjes erop en zo.
0: Nou, hartstikke leuk. Maar dit was hem dan, de Honky Tonk Train Blues.
1: Ja. En dat kwam van het album Something More uit oktober 2011. En dan heb je de Honky Tonk Train Blues gehad. En dan krijgen we Ryder Larson en die neemt de Last Train Home.
0: Ja, dan hoop ik wel dat Henk die... Nee, maar die heeft die Henk. Henk, die heb je helemaal niet nodig, hè, in Limburg.
1: Een fantastische camper. Die
0: hartstikke gozer. Mooi. Hey, Last Train Home. En voor de hitte thuis, hè, denk erom.
2: Right, we're gonna try a song with the title Last Train Home. Well, don't rush out yet. We're gonna hang around a little while.

0: kom nog wat achteraan. Kom nog wat achteraan. Ja, uiteraard. Het applaus. Ik denk al, we moeten hem duwen, want hij haalt het niet meer.
1: Wel,
0: woe. Ja, oké. Last Train Home.
2: Ja, Ryder Larson en de Boogie Basses. Met The Last Train Home. En dat kwam van hun album Statement 2. En dat werd live opgenomen. En ik heb het al eerder verteld. Juni 1994 in de Cotton Club in New York. En de backing vocals, je hoort ze op het eind nog even woe roepen. Dat waren de Spirit of Love Singers. Dan komen we bij weer een bekende. In het begin van het programma genoemd door Marlies.
0: Meet Lux Lewis.
2: En hier is je met Meets Blues.

0: Ja, en deze mensen komen altijd weer terug. Die Meatlux Lewis en Jimmy Yancey. En even kijken, welke hadden we nog meer?
1: Albert Emmons
0: en Pete Johnson. Daar moeten we eigenlijk maar wat jingles voor krijgen.
1: Ja.
0: Tijd voor Meatlux Lewis.
1: Gaan we doen, dan gaan we aan werken.
0: Pete Johnson.
1: Nee, nou, okay. Maar het is los hoor. Hey.
0: Ja, nee, dat denk ik, vind ik wel leuk.
1: Ja, dan gooi ik weer
2: wat. Medicijnen niet gebruikt. Nou.
0: Nee, ik heb mijn pilletjes niet gehad. Nee.
1: Dit was een opname van 20 augustus 1944. En het was in de Sam Ash Recording Studio in New York. Dat wilde ik nog even kwijt. Dan gaan we gauw verder, want ik vind Teddy Riddell ook altijd goed. En hier is hij met I'm Feeling Sorry. Weer mooi solo en die piano erbij. Klinkt als een klok.

0: Ja, Teddy Riedel. Wij hebben toen nog kennis gemaakt met zijn...
1: Dochter.
0: Dochter, ja.
1: Met Karen Snippen, die kwamen toen naar Harlingen toe.
0: Ja, heel gezellig. Toen zijn we nog naar Makkum geweest. Hebben we nog visje gehaald.
1: Vis zo lekker. Smoking heel.
0: Ja, we hebben nog bootje gevaren.
1: Lekker op Amerikaans, weet je, zo knauwen. Ja, samen met bootje. Nee, met de auto zijn we toen gegaan. Later hebben we nog een rondvaart gemaakt met
0: ons bootje.
1: Met onze sloepie. Ja, helemaal goed. Teddy Riedel, I'm Feeling Sorry. Ik heb dat nummer ook van Jerry Lee. Kunnen we de volgende... Ik zet het er gelijk even bij. Dan draaien we die op 4 juni. Dan zijn we weer live, als het goed is. En dit kwam van zijn mooie album Unbelievable. Vocals and Instrumentals. En de release van het album was in 2000. Ik krijg een seintje van Marlies dat ik afscheid ga nemen van de luisteraars. Ik hoop dat ik weer een beetje een leuk programma had samengesteld voor jullie. Ik ga Marlies bedanken voor de techniek.
0: Ja, nee, graag.
1: Ik zei in het begin al dat ik er heel veel vertrouwen in had.
0: Ja, dit is,
1: en dat is helemaal gelukt.
0: Wonder wel weer helemaal goed gegaan eigenlijk wel.
1: Roland staat klaar om ook te beginnen.
0: Ja, gelukkig dus, wel.
1: Het begon al een beetje wild te worden. Ik zeg rustig. Je komt vanzelf op de beurt.
0: Ga af, ja.
1: En dan gaan we eruit met James P. Johnson, de JP Boogie. En dit programma wordt herhaald op 28 mei. En ik zei net al. En dan hopen we live weer bij u te zijn op 4 juni.
0: Bij welzijn. We gaan ons best weer doen.
1: Yes. Nou, de groetjes. Toedeledokie. En hier is James P. Johnson met de JP Boogie.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, welkom bij Razende Roland. Op deze donderdagavond bij Omroep Silt, Shine Radio en muziek op je radio.nl. We openen vanavond met Strangers in Paradise en de Time Shipping. Ja, konden we de tijd af en toe maar even skippen, want dan hadden we wat meer tijd om, leuke dingen. Goed, we hebben vanavond weer een bomvol programma, dus we gaan lekker gauw door. Hier is Undog en Ai.

0: Lifetime was dit van Slavantas. En ja goed, dat zijn van die bands die regelmatig voorbij komen in dit programma. En niet zonder reden, want het is toch lekkere muziek. En ik heb inmiddels Dion aan de telefoon. Goedenavond Dion.
1: Goedenavond Roland, hoe is die?
0: Goed, met jou?
1: Ja, mogen niet klagen, het weer is goed vandaag, dus ja, heerlijk.
0: Heerlijk, ja. Ik zag 2 weken terug niet zo'n fijn bericht voorbij komen. Ik zag dat Marco wat anders gaat doen.
1: Ja, inderdaad. Marco heeft eigenlijk al heel lang een droom en dat is koken. Uh-huh. En zolang ik Marco eigenlijk al ken, is hij al over eten het spreken en zijn dingetjes doen met koken. En dan was hem voorgekomen dat hij een eigen business kon opstarten. En dan was hem het mooiste voor de voetje gekomen en dat kon hij niet laten liggen. En ja, voor mij en Marco heeft het altijd een motto geweest, live your dream. En dat is voor Marco nou in deze weg uitgekomen dat hij zijn eigen Toko China in Kerkrade is begonnen.
0: Okay.
1: En ja, zo is hij, heeft hij helaas Slavantas verlaten, maar we staan 100% achter hem en we vinden het heel mooi dat hij ook zijn eigen business is gestart. Dus ja. We kunnen nog allemaal een keertje lekker met Slavantas gaan eten daar.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja. Nou, en ondertussen hebben jullie niet stilgezeten, want volgens mij hebben jullie iemand gevonden die Marco gaat vervangen.
1: Ja, we hebben inderdaad iemand gevonden. Ja, het was absoluut geen makkelijke opgave, want om Marco te evenaren, ja Marco, je weet het zelf, het is een jongen met heel veel capaciteit als hij gitaar speelt en ja, het was one of my worst nightmares eerlijk gezegd voor een nieuwe gitarist te kunnen vinden voor Slavantas, wat ook echt Slavantas waardig is en wat Marco kan evenaren, in ieder geval op één lijn kan zitten met Marco.
0: Ja.
1: En ja, daar ben ik toch bij een goede jongen uitgekomen. Ja. En daar zijn we eigenlijk nu mee aan de slag gegaan. En het gaat heel erg goed met hem.
0: Mooi, zullen we hem er maar bij halen?
1: Hij heet Vadim. Dus haal hem maar erbij.
0: Ja. Nou, goedenavond Vadim.
2: Goedenavond allemaal.
0: Ja, mooie introductie heb je gekregen.
2: Ja, maar ik moet nog steeds veel werken hè, om dat introductie zeker te hebben. Hè. Ik ben nieuwe van de band.
0: Ja, precies. Nou ja, ik bedoel, vertel Vadim, wie ben jij en hoe ben jij in vredesnaam bij Dion en consorten terechtgekomen?
2: Ja, dus normaal gezien, ik ben niet Nederlander, ik ben Oekraïense en ik woon in België, maar naast Maastricht, naar de Nederlandse grens. Mm-hmm. En ik woon hier al 6 jaar en ik was altijd op zoek om de band wie goede muziek speelt, zoals Slavantas zeker. En ik ben blij dat Dion heeft mij gevonden op Facebook. Ik heb gewoon een filmpje op Facebook gezet en hoe speel ik. En ik heb opgeschreven, ik zoek een band. En Dion heeft mij gewonden en wij komen samen op de repetitieruimte en heel goed heavy metal gedaan samen. Uh-huh. Dion, denk ik, begreep dat ik ben man van Slavantas.
1: Ja, hij doet zijn werk echt heel goed en hij respecteert Marco in zijn gitaarwerk, wat hij heel uitstekend naspeelt. Vadim is een groot fan van Dream Theater.
0: Ah.
1: En ja, in zijn gitaarwerk hoor je het ook echt, hoor je gewoon echt Petrucci dingen in terug. Dat is echt waanzinnig. Marco was een 6-string, maar Vadim is 7-string. En ja, Slavantas heeft nou nog meer ballen eigenlijk gekregen, omdat het nog dieper gestemd staat. Ja, het is eigenlijk een hele andere sound. Echt cool. Je moet het gewoon gaan horen.
0: Ja, nou, dat gaan we dan zeker doen. Ik bedoel, zodra jullie weer mogen, want volgens mij ben jij nog steeds herstellende van een operatie.
1: Ja, ik ben de goede kant op het gaan. Ja, ik ben inderdaad nog herstellende. Ik ben afgelopen week ben ik bij de arts geweest en die heeft me de goedkeuring gegeven dat ik toch weer een beetje meer krachttraining mag gaan opbouwen. Dus ik ben ook weer wat meer achter het drumstel aan het zitten nu. Ja. Dus ja, het gaat eigenlijk wel de goede kant op, moet ik zeggen. En we hebben nou een, even kijken, 15 juni geloof ik, hebben we al de eerste gig weer opstaan met Slavantas in de etalage in België ergens. Dus ja, het begint weer te draaien.
0: Oké, Fadime, wat zei je?
2: Ja, ik zeg 13 juni in Heusden-Zolder en 4 juli in Klaap Geil in Diest.
0: Oké.
1: Kijk eens, de nieuwe man weet het nog beter dan ik.
2: Ja.
0: Wonderful.
2: Dit is mijn job.
0: Ja.
3: We do it together.
2: Ja, of course.
0: Nou, Fadim, ik heet jou gewoon hartelijk welkom. Hoe heet dat? Want mijn programma draait wel meer van Slavantas en geeft wel vaker aandacht aan deze band. En ik hoop jou een keer met de hele band te spreken en te horen spelen.
2: Ja, goed,
1: we hopen
2: goed,
1: snel een keertje de kant van Friesland uit te komen, sowieso.
0: Ja, was voor vorige keer gezellig, hè?
1: Dus, Metalhead van Friesland!
2: Ja, maar ik wil zeggen dat ik ben een nieuwe man van Slavantas. Ja. Ik wil een paar dingen verbeteren, zeker. John heeft al gezegd dat ik speel al 7 snaren gitaar. Ja, de sound een beetje gaat sterker en meer distortion, meer... meer melodic solos, maar we zullen even later meer en meer over dit werken. Dat is belangrijk.
0: Precies, precies. Nou, ik ben heel blij dat we jullie even konden spreken. We gaan nu even luisteren. We gaan nu verder met nog een nummer waarop Marco meespeelde. Hier is Scapegoats en Dion en Fadim.
2: Ja.
0: Heel veel succes en hopelijk tot binnenkort.
1: Yes, dankjewel.
2: Tot binnenkort op onze concerten.
1: Een hele fijne avond gewenst en we zien ons snel weer, jongen.
0: Ja, Dion, bedankt hè.

Lex Legion was dit met Gypsy Tears. En Lex Legion is een, zo'n supergroep. En even kijken, hoe zeggen ze dat hier? Lex Legion Unite Metal Legends from King Diamond and Motorhead. Discover their debut, nou ja, enzovoort. Het is een nieuwe band die waarschijnlijk de King Diamond fans wel zal aanspreken. Dus lekker, Gypsy Tears. En vorige week hadden we Martin hier van de band Beeldstar. En daar mochten wij een LP weggeven van Beeldstar. En dan moest je een vraag beantwoorden. Nou, die vraag die is beantwoord. En hoe heet dat? De winnaar is geworden Mark Oosterwijk. En Mark, ik neem binnenkort wel even een contact met je op om die LP bij je te krijgen. Goed. Als je op een gegeven moment zo af en toe een radio maakt, dan kom je wel eens in contact met mensen. De een is multi-instrumentalist en doet leuke projecten, zoals Dahlia. En de ander is inmiddels een conculega geworden bij Guitars of the Valley. Want die draait daar 1 keer in de maand 3 uur lang op donderdagavond van 7 tot 10. Een progrock programma. En dan heb ik het uiteraard over Ken van Dahlia en Ron van zijn project Exist. En die zijn samen, volgens mij hebben ze wat muziek en wat zang uitgewisseld. En daar is het volgende nummer uitgekomen. Sedims George. En het project heet Phoenix. En dat project kennen we, want daar hebben we al wat eerder wat van gedraaid. Dus lekker luisteren maar.

Hidden Since the Foundation of World of the World. Featuring Prophets of Kwai. Quatris. En de titel van het nummer is Man of Stated Age. Zo, een hele mond vol. Maar wel lekkere muziek. Ja, bij Razende Roland op deze donderdagavond. Of vrijdagavond. Dat, ja. Heb je suggesties voor Razende Roland? Dan kun je die natuurlijk altijd mailen naar razenderoland@omroepzeelt.nl of als het makkelijker is, rsh.razenderoland@gmail.com. En dan zie ik het wel voorbij komen. En daar gaan we zeker wat mee doen. De volgende band werd aangedragen door een trouwe luisteraar. Hier is Invasion en Frostwing.

De ene plaat is nog mooier dan de andere. Blijf er lekker bij met Razende Roeland. Razende Roeland, je metal specialist.

Scorpio Elornes was dit. En ja, dit is dan nog wel weer zo leuk als je op een gegeven ogenblik het hebt over muziek en over bands uit de jaren 80. En ja, leuk. De volgende band is de band Sladian. En die brachten vorige week donderdag een nieuw nummer uit, The Messenger. En ja, ook weer heerlijk. Daar gaan we.

Stefan's Razende Roland bij Omroep Silt, Shine Radio en muziekopjeradio.nl. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Ik zou zeggen, tot kiekers.

0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FC Utrecht komt op een 1-0 vastsprong. We winnen maar trek begon door de tweede helft. En het is die verrekte spits Stepanov die te erin trapt. En we kunnen concluderen dat het net goed werk is van Bernd Klaanvoer, de keeper. Die nu zijn goal komt. In botsing komt maar een ploegeroos. De bal komt op de groen. Werd van de foto van Stepanov die ervoor het duel eigenlijk verlengd hier. En ja, die prikt hem in. Dat is een goed als lege goal. En daar ben we, nou het wiet, 30, 40 seconden onderwijs in de tweede helft. En samen maakt het deze Stepanov de 1-0 van Sportclub Heerenveen. Dat is nog eens min beginnen onder het Warenhelden.
1: Ja, who needs Haaland when you have Stepanov? Dat zit op een grutspandoek hier in het stadion de Galgenwaard. Maar oh, oh, oh, wat Git Klaverboer de mist in. Op die facet van Kathleen. En dan, ja, dan zit hij gewoon heel door mis. En dan wordt die bal op een naïe inbracht. En dan is het voor Stepanov een kort keusje om die bal in de touwen om te werken. Maar oh, oh, oh, Klaverboer, Klaverboer. Dan heb je een geweldige eerste helft gekiept. Maar dit is toch echt een flater. Maar goed, het goede nijs. We moeten nog 44 minuten voetballen hier in het stadion. En het zit alweer heel deun op McCoy. Hè. Het ontrint McCoy net zo volle. Het is net zo dat FC Utrecht volle sterker is. Hion Donet, Heerenveen had in de eerste helft 200% mogelijkheden kregen. Via de clubtopscorer Jacob Trenskov. En had Heerenveen gewoon lekker voetballen in bloot. Zat ze in de eerste helft Ekkeldien. Zelfs No bijvoorbeeld. Oh ja, maar een heel soort romte No van Braude. Braude, heel mooi de helft No van FC Utrecht. Dat is romte jongens. Dat is romte. Venten naar Trenskov. Trenskov nou in één keer naar Braude in de 16 meter vastzet. Ah, seconde. Die wordt eruit hellen. Die wordt eruit hellen. Toch Dani de Wit. Maar wel een gevaarlijke mogelijkheid van Heerenveen. En nou ook weer een corner voor de ploeg van Robin Veldman.
0: De vierde van deze wedstrijd die komt van Jacob Trensko. Waarbij we joggen dat van overheen ik naar de bal tarint. Naar de plak weer aanst de corner naam wordt. Troch Trensko. Ik heb het idee dat hij kwad naam wordt. Jesper Karlsson er ik bij in de buurt. Maar hij zult toch, nee, het wordt toch kwajoen. Dan, oh, ja, wel van overheen. Met die bal rocht in de foto van Karlsson. Maar dan toch in tweede instantie alsnog. Komt die bal in het 16 meter gebied te lanen. Is een hakje waardoor die bal in één keer bij Karlsson en Sekiel te lanen komt. Dan kan Sekiel die bal daar horen. En dan maakt het Linde vervolgens een overtreding. Ja, jouwt hier de gele kaart. Ik wil een beetje terug dat het publiek en de spelers daar ik heel erg op ageren. Overkant, het wie ik wil een beetje een handremmetje die jongen lutst. Dus ik snap de gele kaart van Jannik van der Laan. Ik wil de eerste van deze wedstrijd. En FC Utrecht mooi een vrije trap nemen van de linkerkant. Maar El Karouani, die ja natuurlijk nou al rest gewoon.
1: Ja natuurlijk, maar die 1-0 tussen stond een doelpunt van Stepanov naar je 30 tellen in de tweede helft. Hebben we dus nou aan de linkerkant een vrije trap van Soufiane El Karouani. Elke nier niet weer een beetje koppig in. Oh, dit wordt een variant. Mijn zegen jou breed. Dan geeft Karouani weer jip. Naar de achterlijn komt er een vastzet van Karouani. Betruut helder toch Sam Kersten. Of voor de bal? Nee, vaak je niet. Want die bal verdwijnt over de zijlijnen. En dus mooi er nou ingooid worden. En dat we die in toch Vesterloend. De Deen. Even naar achterin. Naar Horemans. De invaller dus. De vervanger van Engwanda. Die het in de eerste helft Blechere van het veld om moest. Wat mij in Brancard water van het veld oordroegen. Nou, via Barkas. Weer even achterin. Naar Eerthuizen. Eerthuizen. Naar Zegiel. Nee, Van der Horen. En zij is er even nou het balbezit van de thuisploeg. En dat Utrecht rustig aan. Nou, Karouani. Maar een soort van sprint naar voren daar. Dat wordt echt schoen terug Zegiel. Maar deze paas is net op maat van de man die het weer waarom gaat naar Feyenoord. Zegiel. En dus kan Heerenveen weer bouwen om een onval. En dat doet ze via de linkerkant via Luca Ooyen.
0: Ja, ze hadden een beetje het gelukje zijn nou en dan nedig. Zelfs nou maar Ooyen die in één keer zien. Direct het eerst dan de Vesselen passeerde Wolle de Horemans. En dan slag het dan krek net. En als hij dat wolk tot komt hij richting het 16 meter gebied. En dan wat dan als. Nou goed, zulke momentjes had Heerenveen iets meer nedig. Dat slag het onthoudt dan net. En ik denk dat het nog een hele, hele zwierde opgave werd om die verdediging van Utrecht te opbrekken. Daar hingen ze bij die 0-0 namelijk al les van. En ik ben bang dat ze daar nou nog meer les van krijgen. Want ja, Utrecht hoeft nou net meer. En keer nou nog meer dan dat ze al dienen op de counterspeling in. In het eigen stadion. Dit is Braude. Trapt die bal een beetje, ja, blind naar voren daar misschien. Rochtig Venten, maar die zit tussen Twamonin. Linde, kan die bal net echt controleren. Maar maar Brouwde puttert die bal toch nog naar achteren. Daar werd er in het geval rest is in de ploeg bij Heerenveen. Dan gaan ze balbezit. Bij Kerstrem die bal over Hutting trapend op Linde. Die vier naar achteren te zakken om de opbouw te verzwargen. En het tempo weer in te houden. Dat is natuurlijk belangrijk. Ooyen loopt weer naar binnen daar. Dan gaat Zakaritis naar ik naar binnen daar. Pakt flink wat meters. En vindt dan de rond van de linkerkant bij Meerveld. Punt 6 medegebied tussen. Nou Soedijk uiteindelijk in. En dan Dottie ik. Wow! Soef door de goal heen. Jout toch krijgt de lotte. Gint uit. En gint wel oer de goal heen. Dat is wel een aardige actie van Meerveld. Dus hier het eerste helft. Ik had het idee dat ze wat vaker van afstand zitten matten. Want daar krijgen ze wel de rondte op de 20 meter line. Dan kiezen ze wel eens de rondte vinden en de tier krijgen om u te helling. En dan toch zie je ze daar ik nog wel vaak naar de orenoplossing. Nou wel een goed squad van Meerveld, maar krijgt net goed genoeg.
1: Nee, die krijgt door de goal hinnen van Barkas. Nou een lange bal van achteruit van FC Utrecht. Richting Stepanov. Wordt prima verdedigd. In eerste stond je toch van overheen, maar dit is Katlin. Dan denk ik dat van overheen mag het door de training, maar het is de vaardeelregel. Omdat via Daniel de Wit komt die bal toch weer bij Stepanov. Stepanov, Daniel de Wit komt hem vastzet bij de tweede peel. Daar zit Oliver Brouwer, die doet het keurig. Die vangt die bal op. Bast. En dan kan Klaverboer die bal gewoon oppikken. En jout die bal aan Willemsen. Willemsen krijgt onvisies. Nou van Linde. Want ja, die bal. Oh, zonde. Nee, ja, mijn bal, mijn risico van Willemsen. Komt net bij Trenskov. En wel bij Karlsson. En dus is er weer balbezit voor FC Utrecht. Heerenveen moet de kop er goed bij horen. Want er is niks aan de hoorn. Echt. Er is niks aan de hoorn. Maar ja, je moet net oerompelen willen. Nou terug FC Utrecht. Want een twaalfde doelpunt. Ja, dan ben je de sigaar. Even oppassen. Dit is Karlsson. Kasson in de combinatie met Soukarouani. Dit lezen, vastzet, CGL wordt blokt. Troch Linde, geen enkel probleem. Ja, dan is het nog altijd derde tier in. Oh, weer een foutje van Linde. Nee, is dit... Nee, balverlies, CGL! Wat scheelt het? Hield al neer. Ja, je moet de koppen bij horen. Net al te moeilijke dingen dwan. Nou, gewoon hetzelfde spul spelen. En net al te volle risico nemen. Maar die opbouw van achteruit. En dat zei ik dan benammend in Maas Willemsen. Marekjen, Marcus Linde. Want dat binnen twee jongens die het niet krijgt. Ja, Lietse Flatekes. Die zoen Samar Oostraf willen kennen. Toch dit FC Utrecht.
0: Ja, van Overeem die dat vooral niet krijgt. Heel laconiek. Bal achter de... Ja, een soort van Zidane wie dat eigenlijk van de eigen 16 meter gebied. Nou is er een mooie hint waar we toch voor overheen van een soort rond te had. Nou, kan ik een hele field toestekken. En de baas Jan onder de achterkant heeft Brouwde. Ja, maar twee man in het 16 meter gebied. Komt dan stekbal op Vente. Vente pak het hem. Vente pak het hem. Ja, geweldige stift. Hoe doet hij het? Hij doet het. Ah, een heerlijke stift. De baas is ik prima. En dan wimpert hij die de bal hoe rust op met de Barkas. En hoppa, zij is de wedstrijd weer op Lieke Zeegte. In de stand naar 54 minuten spinning hier in Utrecht.
1: Ja, Vente en de Galgenwaard. Dat is toch een heerlijke combinatie, jongens. Jerry dit seizoen, Ekko twee keer treft zeker. Maar dit is de paas van Joris van Overheem. Overheem, trocht de defensie hinnen. Dan komt hij bij het eindstation en sjocht naar het gezicht van Dylan Vente. Ho, wat een opluchting. Wat een heerlijk wipperke hoe die Griekse doelman hinnen. En het is, ja, nog maar correct, hè. Dat is even Shen. Het is 8 minuten naar het hierbrengsdoelpunt van Stepanov. Is dit het antwoord van Dylan Vente? Er is dus gewoon hierontal niet onhoor.
0: Ja, dat zou het al. Er is niet onhoor. Ze stien trouwens wel hier nog achter. Maar het is nou 1-1. En ja, er is echt nog steeds wel wat mogelijk. Ik bleu redelijk bij die 50-50. Alhoewel ik zei 60-40 in het voordeel van FC Utrecht. Nou, ligt het er misschien nog steeds wel een beetje op haren. 54 minuten en 30 seconden op de klok. En de lange bal van FC Utrecht. Ja, de 2-0 weer op een gegeven moment dichtbij. Leven eerlijk wijzen. En Utrecht... Ja, speelt het opportunistischer. Het is alweer wat krachtiger, het is wat fysieker. Maar daarmee creëren ze toch ook wel wat mogelijkheden. Katlin haar bal bezit. Rochterkant van het veld. Volleybal Fajan, maar dat die vastzet. De blokt toch Zakaritis. En speelt natuurlijk ik nou Rochting, de fanatieke aanhang van FC Utrecht. Dat al massaal feest vieren wie daar op de Bunnik-site, de fanatieke aanhang van Utrecht. En nou krijgen ze ik op die kant een corner.
1: Op een ei van de voet van Soufiane El Karouani. En sjocht naar het uitvak. Maar al die mooireuzige supporters. Het Friesland. Wat een feest. Wat een heerlijk feest. En het is nog maar 1-1, hè. Er is nog helemaal niks. Nog niks beslist. Komt die vastzet van Karouani. Oh! Kopbal van der Hoorn. Ja, die beste kopper aan de kant van FC Utrecht. En daar is het alweer 2-1. Een minuut naar de goal van Dylan Vente. Het is enkel iets stil in het uitvak. Ja, jongens, ik vind het echt vreemd. Hoe kun je nou Oliver Brouwer als bewaker tel zetten bij Mike van der Hoorn? De beste kopper van Utrecht, nota. notabene. Ja, er is een nijtocht, maar ik snap er heel neer van. Het is een snoeiharde kopbal van Mike van der Hoorn. En het is 2-0. Het is 2-1 voor FC Utrecht. Op een ei dus. De vastbron van de ploeg van Roy Jans.
0: Ja, knap toch. Ik wil van der Hoorn. Die natuurlijk ik al een kopgoal scoorde tegen Ajax. Met trotse miswaan van deze play-offs. En nou dit. En ja, Arjen, ik ben helemaal niet eens. Het feit dat Brouwer op zijn oren zit, ik nou weer, is toch wel opmerkelijk. Want hij kinder net bij. Mike van der Hoorn is 12 meter breed. En 2 meter breder en 12 meter langer. En dus met Jereveen weer veerkracht tonen. Nou is dit een overtreding van Vente op diezelfde Mike van der Hoorn. En zo gaan we al 44 minuten zoen naar de wedstrijd bij 0 doelpunten. Zo zoeken we nou naar 15 minuten en 3 doelpunten. Wat dat betreft is het vol spektakel. Eerthuizen kapt Dylan Vente uit, 18e verdediging. Jereveen zet heeft druk nou op die opbouw van Utrecht. Kan het op balbezit opspieten. Voorlopig net, want Utrecht voetbalt er heel aardig onderuit. Al gaat die bal uiteindelijk via Zakarietis over de zijlijnen heen. En mooi FC Utrecht inspieten. Dat misschien nou ik wel een beetje bloed roept, als het ware. Misschien dan nou ik wel op en roeren willen.
2: Nee joh, net paniekeren. Niks aan de hoorn natuurlijk net.
1: Okay. Dan moeten we wel even oppassen, want hij komt zo aan via de rechterflank. Komt er een vastzet bij de tweede peel. Karouani! Het is Traian! Mooi doelpunt van de Marokkaanse international. Maar die ploft in één keer op zijn linker. Neemt die bal uit de loft op de pantoffel. En het is Traian, Soufiane El Karouani. Ja, ja, net panikeren. Maar ja,
0: nou wel.
1: Traian is natuurlijk vol een overhaal.
0: Ja, absoluut, absoluut. Het luidt dan toch helemaal hyper. En ja, die opportunistische visie van voetbal. En hoppa, pop, en alle dingen. Smit heeft Utrecht toch wel een resultaat op, je. En dat was een knap. Ja, wat kan Jereveen dan nou nog op die trein in te staan? Maar nog 32,5 minuut te gaan. Het kan nog altijd. Ja, zeker. Maar dan zoek ik nou wel eens een gauw die league maken. Maar of ons nu de streffen, maatje. Het is een goede goal. Hij heeft bij de berelling van El Karouani.
1: Ja, hij plukt hem fantastisch uit de loft natuurlijk.
0: Ja, goed in. Hij zit wel heel vrij. Dat mij hem ik weer bij Jereveen ik weer onrekkende worden natuurlijk. Ja, kan Jereveen deze klap nog verwerken? Dat wordt wel heel dreig, hè. Hier in een intussen toch wel kolkend Galgenwaard stadion. En Utrecht dat we vol druk zetten, Jereveen. Dat het toch wel weer ik wat aardig onder voetballers. Ja. Complimenten, maar niet de bloemen on Nauta. Van overheen. Met een mooi stekbaltje op Vente. Dit keer wel wat vierder bij de goalwaai.
1: Corner.
0: Wolli de bal voor Jan. Maar dan wordt blok toch Eerthuizen. En dus helpt Jereveen daar een corner uit. Je zocht nog even naar de beeld van Robin Veldman. Die ik shot dat die trein hier valt. De frustratie spat er ik van. Oh.
1: Weer bloot Lasse Nouros.
0: Dat was hem nog altijd nauw al. Nou, hij is ontwarmer in. Maar Luc Brouwers onder oren.
1: Eerste corner van de linkerkant. Die komt. Nou, kwart variatie van Ooyen naar Trenskov. Komt hij nou dan van Ooyen? Komt op de kolle van Kersten, zo ik zei. Ja, daar komt hij ook op. Maar ja, die karamboleert die bal via de holle van de chest onder. Ik weer de verkeerde kant op. Jereveen wil bloot wol in balbezit. Via Linde. Linde naar Ringo Meerveld. Nou jongens, bedenk iets briljants. Toch iets briljants. Dan in één keer. Nou, nee. Trenskov wordt verdedigd. Troch Stepanov. Wel waarom? Nou, nee. Brouwer. Brouwer. Nee. Linde. Jereveen. Wer. Maar die omsingeling. Nou, maar Joris van Overheem. Joris van Overheem. Kappen. Draaien. Even wel waarom? Nee. Oliver Brouwer. Brouwer. Heel mooi. De helte van FC Utrecht. Ja, alles en elke nieuws wat op de helte van Utrecht. Nou, de crosspaas. Lastig. En daar zit dan Vesteloen tussen. En bij die kopbal zwaagt hij ervoor dat die bal boet met field git. En mooi Jereveen ingooien. En dat was ze nou dan ik. Via, nee, ik dacht eerst, ja, het wordt Zakarietis, denk ik.
0: Ja, de linksback, die mooi inspiet, de Griek. Ik, bij hem is de vraag of hij misschien wel zijn les. Het is van Jereveen, speelt het als ze hier uitkeken gebeuren. En dan ligt het op dit stuit vol op. Al is er nog altijd een yellow red again. Sam Kersten had Efterin balbezit. Steekt de middellinie door, maar een paas naar Linde. Linde dan naar Zakarietis. Kunnen vastzet komen, maar ja, dat gebeurt er net al te vaak. Pompen het 16 meter gebied in. Dat zowel nou dan nog net echt bij Jereveen. Het is altijd ziekje naar de voetballende oplossing. Zolang dat nou zij is. Zolang de nog net richting de eindfase is, zodat ik nog wel even zou blauwen terug. Denk ik. Sebastian Haller zit hier tussen kleer. Onderschip komt. Maar in het field te komen. Uberheid van waar. Steppenhoff zullen het wel wijzen. Want wie ik net helemaal fit misschien. Dit is een goede paas tussen linie zien naar Meerveld. Er zal je nog wel 4 bij de goal. Mooi. Wat van Utrecht spelen ze tussenin. Oh, en ik er wel 12 voorbij. Nou, ik naar de achterlijn. Kunt dan misschien ik wel naar onderen werken. En krijgt denk ik de vrije trap. Mooi. Ja, krijgt de vrije trap. Mooi. Het is ook een leuk plakje in die zin dat het geen corner is. Het is drijf jou een meter onder de zijkant van het 16 meter gebied. Het is nou, een hele corner. Die Joris over vooroverheen aan zijn wil.
1: Ja, bij de effe pillen. Wie dat een kwarte corner. Het is toch even wachtje, zei Ron Jans. Maar de wissel van Haller is even dit is de standaard situatie opwachtje. Maar die kwarte corner dus achter de bal Joris van Overheem. Nou jongens, elke nien. Die denkt maar een beetje koppig in bij Jereveen. Stiet nou voor de goal van Vasilis Barkas. Nou, wat kan Jereveen betinken? Joris van Overheem. Slingert hij die bal in één keer voor? Dan wordt het een variant. Hij driegt. Nee, het wordt toch in één keer. Ja, Steppenhoff had het in de gaten. Nou is het toch kwarte variant. Maar er een schot komen nog van Ooyen. Ja, Ooyen in één keer in die kwarte hoeken. Prima reflex. Wie dat van Vasilis Barkas. De Griekse doelman aan de kant van FC Utrecht. Maar dit is weer een waskoging aan de kant van SC Heerenveen. Het is nog net voorbij. Net panikeren. Het is nog net voorbij.
0: Oké, sorry, lichte paniek dan. Maar dat wel, is dat oké? Okay? Balbezit is er van Heerenveen. Maar Trensko, toch een beetje onwijzig vind ik. De tweede helte. Balverlies. Bal van Barkas naar voren. Daar wordt Zakarites eronder trog. Is dit Steppenhoff? Ja, hij is al maar 8 jaar, maar hij is grut sterk. Wint het duel dus ik. En brengt de bal via Zekiel aan de linkerkant bij Larsson. Karlsson. Die de bal rondspeelt naar El Karouani. Die speelt hem op Zekiel. Die gaat naar de achterlijnen. Won dan Linde voorbij gaan. Maar Linde let goed op. Speelt hem dan naar Braude. Braude kap naar achteren daar. Die houdt hem op Trensko. Punt. Eigen 16 meter gebied. Daar dus net al te volle risico nemen. ARV voetbalt er wel goed onder u. Tel uit. Het is de wedstrijd net om. Paas is naar de linkerkant. Stekt Meerveld de middellijnen oer. Dribbelt. Bal dan naar Vente. 4 bij de goalwaar nog. Werden we rond naar Meerveld dan naar Trensko. Trensko naar de rechterkant naar Linde. Ik het Braude oerhinnen. Zoom bij rondkrijgen in de wippeke op Braude. Die ik het 16 meter gebied van Ingit. Maar de bal maar de rechter de goal. Takrijs. Jout aan de paas in de as van Field. Rocht in de voeten van Steppenhoff. Nou, die matte hebben we nog een heel hooi. Maar hij denkt, let ik hem maar gewoon op ziekje. Ik wil gewoon ridden en ik zie hoe vier ik kom. En jout dan ik nog met keurig de paas weer rond naar de linksback van FC Utrecht. Die er zelfs nog even een applaus voor jou.
1: Ja, knap hier. Knap van die jongen. Die Oekraïner. Maar recht nummer 18. Hij zit laatst naar de kant helle weer terug trainer Ron Jans. Want zijn vervanger, Sebastien Haller, die zit al, nou ja, 3 minuten kleer om hem te vervangen. Maar die bal die verdwijnt maar net boeten de lien. En dus werd ik gewoon voetballen. Nou, ik weer. En Haller, ja, Haller begint maar wat te springen om een beetje warm te blijven. Maar ja, de bal is nou in de voeten van Ringo Meerveld. Die spelen die bal naar Luca Ooyen. Dan ben we intussen alweer op de helft van FC Utrecht. Wat zei ik? In de buurt van de punt van de 16 meter komt die bal bij Joris van Overheem. In de combinatie mooi. Trenskov, Rinspaak, is het op een ijs Steppenhoff die ertussen zit. En die krijgt die bal echt nog bij Soufiane El Karouani. Ja, want die shout en die sleurt en die kan die bal binnen horen. En die ben je in één keer aan de andere kant van het veld. Bij Zegiel! En die wippert die bal toch mijn knap schot oer de goal heen van Ben Klaverboer. Dan denk ik dat het nou eindelijk tijd is voor Sebastien Haller om in het veld te komen. En inderdaad, hij is de vervanger van Steppenhoff.
0: Steppenhoff gaat inderdaad van het veld. Hij krijgt natuurlijk een steende ovatie, applaus aan de doelpunt maken. En het Goerdien moet voetballen. De Bonwa is vaak David Min, de invallende spits. Nou, is er erbij. Dus wordt het nou Sebastien Haller, de Fransman die hier naar Nederland kan bij Utrecht. Nog naar Ajax, Borussia Dortmund, nog wat andere clubs. Hersteld is van kanker. En nou weer waarom is bij FC Utrecht. Maar het is al net wurren wat ze misschien verwachten. Het is zeker nog net de HLR van Verlinde. Het is maar de vraag of hij dat ooit nog wordt. Maar is nog altijd wel een publiekslieveling hier. Sebastien Haller. Die zoals het nou zit. Want er staat met trein hiervoor. Het aanziende playoffs van de Conference League opnemen uit Ajax. Maar hopen wij als Jervins verslag jou natuurlijk net op. De lange bal, Leutjoen op Vente. die het duel ongeveer. Maar Eerthuizen vrije trap. Mooi krijgen. Dat net krijgt. Wie denk ik wat te makkelijk. En dus is het alweer balbezit van FC Utrecht. Maar ik diep jou de bal bij Vot. On SCRV in.
1: Het goede nieuws is. Lasse Nouros krijgt instructies. En hij zal aan zijn veld inkomen. De lange Noor. De supersub. Dan zal denk ik Dylan Vente. En gewoon steenblijven. Oh, dit wie Dylan Vente. Maar in paas richting Oliver Brouwde. Die in de 16 meter stier van FC Utrecht. Ja, daar is Lasse Nouros. Nou, dan ben ik benijd. Van waar hij aan zijn commercieel. Misschien wel Van Ooyen. Hij krijgt nog een klopke, een scouterklopke. En meldt hem nou bij de vierde man, de vierde official. Bal is onder de linkerkant bij Luca Ooyen. Ooyen, hij even naar achteren. Hij van Overheem. Van Overheem naar Willemsen. Willemsen in de combinatie nou. Mooi treienhoekje. Linde is erbij belutsen. En dit is Kersten. Alles en elke hier nou weer op de helte van FC Utrecht. Dan is natuurlijk die man van de 2-1, Mike van der Hoorn. Die kopt die bal weer uit de 16 meter. Dit liep mij Hens bij het Majolje Trog in. Via Kathleen komt die bal nu bij invaller Haller. Haller, ja, die gaat sjouwen. En die komt bij de vastzet. En dan moet je erom denken. Nou ja, het is curieus hoe het Sam Kersten dat oplost. Maar ja, hij draait hem om. En dan valt die baltje in zijn koeten aan. En daar toch kan je Heerenveen toch nog een beetje ja, eruit komen. Alhoewel. Komt toch weer een vastzet onder, nevens mij, want dit is Haller. Haller onder de rechterkant van het veld. Komt er een vastzet? Nee, hij zwaargeeft van het balbezit. Via Horemans. Horemans en dus balbezit voor Utrecht.
0: Ja, maar Kyle Karouani nu het hele keer van afstand. Squad het blok. Troch Joris van Overeem. Van afstand 40 meter die dat. Van Trensko zet aan. Goed druk. Kent Utrecht het toch nog wel weer lekker onder Ruud voetballen. Ja, die krijgt heel iets meer zelfvertrouwen. El Karouani maar een hakje. Maar daar zit van Overeem wel goed tussen. En dan op een counter. Maar Utrecht gaat zafvolle meestal naar achter de man. Achter de bal. Dat het hartstikke kin, want er steen maar 2-3 man van Heerenveen tussen die 4-6 van Utrecht. Ja, en dan komt hij er net. Dan mag je misschien inderdaad een wat meer een targetspitser die brengen die de bal verst door een keer. Nou, dat is Lasse Nouros. Daar ropt Arjen al hartstikke 60 minuten om. En die komt eraast in.
1: Wordt nou, nog... geen 66,
0: nee,
1: maar...
0: iets minder lang, iets minder lang. Dit is een paas naar voren die ik net goed is op Vente. Nee. Dit, als je stafvoetbal in Bleeuwen is als Heerenveen doet, dan wordt het hem gewoon net. Omdat ze nou iemand, dat gotje, ja, op één keer naar Vente, maar net vier keer. En Bob Brabbe lange ballen niet moeilijk, maar die twee bjemmen achterin. Dus ik dat wordt denk ik een dreig verhaal. Dani de Wit speelt de bal naar de linkerkant, naar Eerthuizen. Die naar de linksback, de man van de Traïen. Soufiane El Karouani. Goeie voetballer, goede trap. Dit is ik Dani de Wit en een goed treihoekje maar Eerthuizen. Barkas, de keeper, brengt hem bij de rechterkant naar Horemans. Die houdt hem dan lang op Haller. Dan is dit Kerstin dit toch net helemaal lekker. Ja, dit had Jervin aan het nodig. Spits die bal even vast had. Haller tot dat goed. Speelt hem weer weer om. Put Iepren naar de linkerkant. Dan liek het Brouwer dat duel te winnen. Maar ik geef de bal toch door de cycline heen. En dan liek het mij dat hij ja, wissel nou plak vindt. En dan gaat inderdaad Luca Ooyen van het veld aan. Die kans weer natuurlijk vrij groot. Dan liek het mij dat Nouros in de punt komt. En Venter iets meer van de linkerkant spelen.
1: Nou ja, of ik gewoon een steenblauwe. In de, ja, het zoek in, hè, of gewoon echt in de buurt bouwen bij Nouros. Wat meer op te zien. Of wat ja, omsingelen om Nouros heen. Zodat er een soort rondte vrijkomt voor Sagaritis nee, om de Maroon heen te sjouwen.
0: Ja, en meer veld dan meer naar linkerkant. Dat
1: ja,
0: wordt het.
1: Dat wordt het. Ja, dat wordt het. En ik denk dat het goed is. Gewoon twee man gewoon achterin bezitje in de bien te komen. Maar Van der Hoorn en Eerthuizen. Ja, nou moet Utrecht ook even nooit denken. Wat doet Horemans? Horemans zit ik al om me heen te sjen. Want ja, die moet natuurlijk ook Ringo Meerveld nou in de gaten horen. Maar goed, de bal is aan de orde kant van het veld, want die is in de handen van Soufiane El Karouani. Mijn ingooi, die bereikt dan Haller, krijgt hij de bal weer voorom. Even nou hield hij het hinder. Oh, dat doet hij mooi trouwens, Haller. Is er een soort rondte van Karouani, kende u het helling? Nee, geht naar Kathleen! Kathleen, prima redding van Ben Klaverboer. Uitstekende redding. En nou kwart Jereveen vaartmatje. Nou is het een treintje treien. Nou is het treintje treien. Is dit een prima paas van Trenskov naar Nouros? Oh! Dit ben mogelijkheden. Dit ben echt mogelijkheden. En de lange Noor, kort in het veld. Maar dit is dus hoe je dwammatten. Oké, dan liet je misschien wat in zakje. Dan ontzit er wel een mogelijkheid van FC Utrecht. Dat word je natuurlijk even net. Prima redding trouwens van Klaverboer. Maar dan in één keer in die omskerkeling. En deze bal, ja, dit ben mogelijkheden. Eerst maar eens die onstuttingstreffer. En dan is er weer van alles mogelijk.
0: Maar toch, zo'n bal moet eigenlijk wel tussen de pijl. Hij zit hem toch best wel 4 uur. De matte spits. Had je spits binnen van Jereveen. Vind ik toch wel wat meer mooi dan. Dat is het bij hem dan soms wel wat melancholiek. Soms is hij briljant en soms denk je, nou doei hè. Dit is een duel tussen Haller en Willemsen. Willemsen wint dat wol, maar op bloot bal bezit van Utrecht. Op de helte van Heerenveen. Maar de bal naar de as van het veld, nou naar Kathleen. Die wil de combinatie omgeven met Haller. Die speelt hem weer om op Zekiel. Zekiel dan naar de laatste man op de middellinie. Dat is Mike van der Hoorn. Lasse Noeras zet druk daarop. Speelt hem dan toch keurig hier nog naar Horemans. Die aan de rechterkant van het veld die bal dan ik weer inspeelt op Vesterloend. Kathleen draait goed bij Linde Vaai. Had ik een soort rond. Ken en ik Utrecht. Kan dat nou alsnog? En totdat hij de vier hoeken. Maar daar is de redding relatief eenvoudig in de wol van Klaarvoer. Goeie speler die Kathleen ooit terug Johan Halsma naar Nederland te halen. Naar Almere City. Om correct te wijzen. De Fransman. Daardoor ging hij onder andere de bijnaam Johan Fransma. En nu is het balbezit van Heerenveen. Maar Maas Willemsen die dan inspeelt naar Vente. Die dan vier weer omzakken naar achter het A. En hier is Zakarietis.
1: Zakarietis, Kim Metersmaasje. Komt deze paas on? Nee, komt net bij Dylan Vente. Zit Van der Hoorn goed tussen. Van der Hoorn zet Angelique Haller aan het werk. Die houdt een handig troken in de reg van Willemsen. Maar Willemsen herstelt hem. Ja, en Willemsen die voetert nou ek, op Zakarietis. Omdat het wat te makkelijk hier. Nou, ik werd Veldman. Ja, lange bal, lange bal. Gewoon maar in de pien. Nee, het is geen in de pien. Want het is de drie centrale verdedigers. Omdat Horemans echt naar achter een tak roept is. En Vesterloend op de rechterkant. Nou, Vesterloend, je gaat nou aan te krijgen. Mooie Ringo Meerveld. Balbezit nou achterin bij Kersten. Kersten en al die jongens. Oh ja, Henk Brugge en Robin Veldman. Ze wiezen en ze wiezen. Het zijn twee H-trainers van de Eredivisie. Takkem seizoen. De ene te bewonderen in Velsen-Zuid. En die horen gewoon in Abelenza stadion. Maar nu ben we in stadion de Galgenwaard. Maar nog 18 en een hele minuut. Hier in Utrecht. Maar die tussen stond van Traje Ian. Voor de ploeg van Ron Jans. Maar Heerenveen is manmachtig onder het opvallen. Op ziek naar de oorstuttingstreffer. Komt hij dan deze paas van overheen? Nee, net te berinnen van Dylan Vente. En dus een doeltrap van Barkas.
0: Dat is toch wel paniek?
1: Ik heb geen paniek, maar de mat aan wil een oorstuttingstreffer komen.
0: Ja, daar begin ik heel niet meer van te vrezen. Dat hij nou zo stadig onder wil komen. Maar het is nog dik 18 minuten om wat te doen. Om die traaien in te staan. En de Griekse keeper van Utrecht is Barkas die de reis neemt. Vreun trouwens van Zakarietis. Treffen ook over geregeld in Utrecht. Ben ze dan een bakje cappuccino drinken. Zo vertelde Zakarietis. Lange bal komt nou van Barkas naar de Asfaltveld. Naar Haller natuurlijk. Wint dat ik wil. Maar komt hem wel naar Sam Kersenta. Dan kunnen we rondspelen op de keeper. Stuiterbaltje nog. Ja, of hij net een lekkere rondspielbal. Ja, Kersten van Ooyantje. Nu Klaverboer dat hij naar de orenkant aan matten. Hier, maar dat is natuurlijk onzin. Hij joeg die paas gewoon verkeerd weer om. Dus balbezit van Utrecht. Op de kant van het veld. Kiet die bal het 16 meter gebied in. Afvallende bal is daar. Ik van Dani de Wit. Wow, die rekken die bal heel verkeerd. Ja, je zorgt ik dat de mogelijkheden van Utrecht natuurlijk. Ze staan gewoon ik grutte weer. Omdat Heerenveen meer risico neemt. En dan komt er meer rond in de verdediging van Heerenveen. Maar goed, Traijen is nog altijd te staan.
1: Ja, maar als die Traijen 2 aan zijn valt. Dan werd ik net. Dan weet ik wel zeker. Dan wordt het billen knijpen bij Utrecht. Lange bal van achteruit bij SC Heerenveen. Wat nonchalant uit verdedigd door Eerthuizen. Is dit Jim Boete spul of vol? Is dit op een nij Vente? Is dit op een nij Vente? Oh! Krek net! Is het Noeros? En waar helpt die bal van het doel in? Oh, is dat Horemans? Nee, het is net Horemans. Maar het is een orenverdediger. Goeiedag op een nij wie het Vente. Die vlagentje net omheen. Of vol? Is het Boete spul? Nee, toch? Nee, het wie Jim Boete spul. Het wie wel degelijk een mogelijkheid voor Heerenveen. Het wipperke van Vente. En die verdwijnt dan krek net oer de doel in. En bij de tweede peel. Is het krek net Noeros? Omdat hij er een FC Utrecht verdediger tussen ziet. En dat is Vesterloend. Vesterloend ziet er knap tussen. De Deen. In chance bij FC Utrecht. Maar dit zijn dus die mogelijkheden. Dan zitten we in minuut 24. Ja, als die aas een keer valt, jongens. Let op mijn woorden. Dan wordt het nog billen knijpen van Utrecht.
0: Ja, dat wie het moment West. En het is echt. Wat ik zelf denk, Vestel trek hem om. Dan hier toch al Conner wezen. Maar denk ik me nou. Volgens mij rekken die hem inderdaad om, zeg je nou in de verdeling. Nou goed, Conner is er net. Jij vindt het wel ver op bal bezit. Misschien ben ze er nou wel door die dikke kans weer wat meer in te leeuwen. Want het hier wel een beetje fot. Braude stomt op. Naar bij de rechterkant. Als die bal eigenlijk Jan op de afstand viel, dan vent ik het zelf toch. Ja, misschien Maradona brouwde. Dus balverlies. En balbezit voor Utrecht. Maar Haller, die ik flink wat meters pak. Maar ja, dan zit ik op de bal staan. Dus een balbezit voor Jervin. Mooi slotspielers van Utrecht. Nog altijd weer achter de bal. Dus begint Meerveld maar met te dribbelen. Naar de linkerkant, naar Zakaritis. Die werd een tikje achter een keer. Naar Willemsen. Die toch nog van maar gauw inspelen of van overheen. Die naar Trensko. Natuurlijk weer naar Bintal Lutsen is. Brouwde dan weer op de Rosboetenpositie. Daar komt de bal uiteindelijk in vol. Maar El Karouani, Chirurum. Weer naar daar van het veld. We hebben rond naar achter de taal. Speel weer verliezen naar de linkerkant. Maar sneller. Er mag meer tempo in. Er mag meer verrassing in komen. Zin ik twee man daarvoor in de punt. Prik hem daar maar eens in. Zoek ze. Dit is een goede bal op Linde. Die kan misschien maar in verstelling komen. Keer naar de rechterkant. Naar Brouwde. Die weer rond naar Kersten. Die slinkert hem taal vast in de twarpeel. Wat is dit voor bal? Hey, kom op, Sam Kersten. Ja, daar kan je nou wel weer kapot doen erg. Ben je in de hele finale van de play-offs, ben je full onder pressen en aan jou Jan, staan vastzet, oer de goal heen, dat mooi eigenlijk net.
1: Nee, maar het gebeurt al en dus een vrije trap of een doeltrap voor Vasilis Barkas, de doelman onder kont van FC Utrecht. Ja, en dan komt het publiek, de Bunningside, die liet hem wel jerry hier. Want ja, zij weten echt nog een kwartier. En dan zit FC Utrecht in de finale van de play-offs Europees voetbal. En dat treffen, dat vindt dan plak komende snoin in het Krasstadion in Volendam. Maar misschien de wonderen binnen Vrood nog net uit. Dit is Brouwde. Brouwde. Dit wel heel makkelijk voorbij Haller. Haller doet ook net zijn volle meer. Dit is een prima paas trouwens. Op de Rijksboeten. Dat is dan Galik Trenskov. Die dribbelt dan nou de 16 meter in. Kapt al. Of voor de bal nou. Is het nou misschien Brouwde? Is dit een oetreding toch? Ja, dit is een oetreding. Een enorme domme oetreding van CGL. Nou, dan krijgen we een vrije trap op een mooi plak. En waar zit die bal dan op eerstje? Er ben er een peer gegaan hier. Meerveld, Biegeliks. Ik denk misschien Kiewel, Joris van Overheem. En de man met die enorme pegel, dat is Sam Kersten. En heel stiekem denkt Oliver Brouwde, misschien is het wel een putje van mij. Nou, even Sjen. Of is het gewoon de clubtopscorer? Trenskov. Jacob Trenskov. Dat zou natuurlijk ik nog kennen. Wils Luc Brouwers hem kleermakert om haast in het veld te komen.
0: Ja. Ik wil mijn eind van waar. Is Kortief van een centrale verdediger. En dan van Overheem centraal achterin. Hij op middenveld erbij. Zij iets. Dat is wel aan Sjen. De vrije trap. Die komt ernaast van Trensko. Nou, lid maar Sjen. Sand is de minuut van het duel. Vente stapt er doorheen. Trensko zit in. Oh, de bal van Rotterdam. Ja, en daar is die omsluitingstreffer. Ja. Kan het dan toch nog?
1: Natuurlijk kan het nog.
0: Ja, natuurlijk. Arie de Boer lukt de hele wedstrijd wel in. En dat kan gewoon gebeuren.
1: Een omsluitingstreffer. En nou rint het Dintro de Broek bij FC Utrecht. Let maar op. Even Sjen. Gliek weer instructies. Luc Brouwers komt in de ploeg. Ja, nog 13 minuten. Het publiek zit er weer even achter steen. Maar nou komt het, Jer. Henk Brugge, de trainer van Telstar. Gliek bij instructies richting Trenskov. Waar gaat er al? Dat is Marcus Linde. Linde er al. Luc Brouwers erop. Nou, het zil nog spoken hier in stadion de Galgenwaard.
0: We beginnen naar een lekkere slotfase. Dat is wel duidelijk. Het is 3-2. De goal in het vareel van FC Utrecht. Brouwers komt erin van Linde. Oud FC Utrecht speler Luc Brouwers. Er zit nog een speler van Utrecht in kleren om in te vallen.
1: Adrian Blake.
0: Ja, maar die komt er nou net in, want de aantrap is al naam. Lange bal komt dan toch weer een beetje geluk te lonen bij FC Utrecht. Combineren, Dermot Katlin is in goed. Nou net vond waar die treffer zien krijgen. Nee, want het is goed optreden. Achterin toch Zakaritis op Rosfielbal. Naar Klaverboer die het ik de rest houdt. Hem inspeelt op Brouwde, die tot dat aan ik toek. Op Trensko, met Veron bij Brouwde. En dan de lange bal richting Nouros. Die wint het kopduel. Goed, naar de rechterkant. Naar Luc Brouwers. Die kopt die bal een beetje dom naar voren. Maar het van de bal is van Veroveren.
1: Tuurlijk.
0: Luid rond van de rechterkant. Nee. Stek wel op Luc Brouwers. Nee. Bal breed op Meerveld. Die naar de linkerkant. Jervin roept ik bloed. Vastzet. Komt van Zakaritis. Richting de Twarpeel. Is een moeilijke bal. Gittering oorheen. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Kersten die ze krijgt. Zeer maar acht man in het 16 meter gebied van de zeerstander. Jouw is aan vastzet. Oer achterin. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Maar goed, nog over een heel minuut te gaan. Wissel bij FC Utrecht werd ik.
1: Karel Sondra,
0: die luid ik al op de groen.
1: En nog Adrian één. Bleek komt erin.
0: Ja, en Viergever komt erin.
1: Viergever dus ik nog.
0: Bleek is ik een vleugelaanvaller. Adrian Bleek.
1: Ja, dat is een
0: vleugelvaller van vleugelvaller.
1: En waar gaat het eruit? Eerthuizen gaat eraf. En voor hem dus Nick Viergever, de routinier. Hij zal Utrecht onder een van dit seizoen verlitten. En hij maakt dus in die laatste rom. Ja, we zullen het wezen, mijn blessure team. Ik denk nog wel een kwartier dat we hier voetballen. Maar hij het nou over de streek loeken. De routinier Nick Viergever. Het voetballen bij Ajax onder oren en bij AZ. En nou dus bij FC Utrecht voor die absolute slotfase. Maar let maar op, jongens. Want Jereveen is gewoon de beter voetballer in de ploeg. Natuurlijk hebben we een lange fase gehad waarin FC Utrecht heel gevaarlijk wie. En ze kamen ik op vastbronk door doelpunten van Stepanov. Gliek naar het schoft. Wie natuurlijk een vreselijk moment. En nu de liedmaker van Vente. Wie deed de twaaien van Van der Hoorn. En de traaien van El Karouani. Binnen 2 minuten stiert in één keer traaien van de thuisploeg. Maar nou kan Jereveen Sjellitten. Werm het dat de beste ploeg in Jet van de Nederlandse Eredivisie. Ah, leidt er weer in. Wat is er over?
0: Ja, holle blessure en een fluitje. Sommige spelers maken daar natuurlijk wel een beetje misbruik van. En in dit geval zich Vestelon hebben ze mij heel gauw dat het om een holle blessure ging. Dus ja, geen twijfel, ballen over zich dienen. Als het wel even de vraag wat jij ervan vindt, dank je trouwens om spelers die de bal dan weer om. Want eigenlijk natuurlijk wel een beetje saaiet. Zo stond het van Arjen?
1: Nee, natuurlijk niet. Het is een hele finale van de play-offs. Je wollen maar hier een ding. Je wollen ook gewoon winnen. Je wollen winnen hier in het stadion de Galgenwaard.
0: Dat gebeurt wel.
1: Nee, natuurlijk niet. Ik zoek het gewoon af en van overheen. Ai. Nou ja, goed.
0: Sportiviteit boven alles.
1: Natuurlijk. Maar goed, het gaat wel om een finale plak in de play-offs. En dat ze vrijwilligheid gas gaan in de hoop om een vrije trap te krijgen van de skiersdochter. En de skiersdochter Yannick van der Laan trapen trekt nog in. Dan zoek ik daar net hoe twiefje en gewoon eigen balbezit horen. Jij vindt dat het net lange bal van Barkas komt uiteindelijk bij Kathleen. En dan is het Haller met de kopbal. Nee, ik kan die bal net sturen. Met Ruud verdedigd door Brouwer, maar die zit die bal vooral heel erg heeg. En net echt heel vier fot. Dan is dit Noeros. Noeros doet een mooi blokje bij Karouani. Dan is dit even mij een oefening.
0: Leed
1: mij Olie Trok in van Blake. Adrian Blake. Maar het schot en de redding is dan van Ben Klaverboer. Ja, en dan had Jereveen weer het bal bezit. Nou, via van overheen.
0: Nog dik nog een minuten om hier een doelpunt te maken. Dit is de hele finale van de play-offs. Het is een heerlijke wedstrijd. Vooral die tweede helft is echt een losbaand. Maar 4 doelpunten. De eerste full on na een hele minuut van FC Utrecht. Traien wie het? Traien waar is het? En wat kan Jereveen? Maar die omsingeling nou ik werd van het 16 meter gebied. Maar dat hadden we al vaker zo in deze wedstrijd. Maas Willemsen in de as van het veld. Shen naar de gotjes en de beweging. Zie ik het de bal naar de linkerkant. Meerveld krijgt de vat ik weer waarom. Ziekje. Dat Tom Lang op Lasse Noeros. Kan die de bal weer waarom is. Ja, dat kan je op Trensko. Oh, jongen, dat is goed. Hij rekt die bal boete kant voeten. Die bal gaat 2-3 meter. Njonken de goal. En dus gaat hij net op de goal. Maar 4 Njonken de goal. Maar dit weer wel goed in. Lange bal op Noeros. Kopt hem weer waarom. En dan is het in Indik helemaal hiepen bij Utrecht. Hè. Helemaal hiepen.
1: Maar ja. Sam had het dus. Let die bal maar gewoon pompen op Trenskov. Die lange Noor, die wint gewoon daar zijn duels vol.
0: Noeros.
1: Ja,
0: Trenskov, maar Lasse Noeros.
1: Lasse Noeros, die wint daar zijn duels vol. Die kan die bal gewoon vallen litten op die inkomende man. In dit geval wie dat Trenskov nou weer. Op die Utra van Barkas wint Noeros ook weer het kopduel. En is dit Brouwer. Brouwer nou in duel, maar Adrian Blake het vrije trap mooi. Vlucht nimmer, zoek ze. Ja, Blake. Nee, dat is...
0: Dat is toch een gele kaart en ik schiet zochter. Nee, ja, natuurlijk wel.
1: Nee.
0: Hoe kan dit nou? Je kunt toch... Nee, vies toch? Je ging
1: nee, natuurlijk niet. Hij krijgt nou een berisping. Hij maakt Jereveen hier. Nee, dit wie loeren van Oliver Brouwer om zijn collega aan kaart
0: te laten. Maar die bal hebben we rond op scheidsrechter.
1: Nou, hier is het niet. Kijk nog hoe sportiviteit.
0: Dit heeft toch niks met sportiviteit te maken. Die jongen gaat van de bal in. Omdat hij net wil dat hij vrije trap gaat.
1: Hij moest er gauw net voort komen. En nou is er een vrije trap van Jereveen. En dit is Sam Kersten. Kersten neemt die vrije trap. Jereveen heeft gewoon het balbezit. Via Maas Willemsen. Waarom naar Kersten? Bal gaat naar de rechterkant. De omwiezing van de Zietline binnen van Robin Veldman. Oh, maar een glokje komt die bal bij Brouwers. Vastzet, nee. Met Ruud Helle is dit Noeros.
0: Dat ja, hij had een vrije trap.
1: En is het Horemans, volgens mij, niet op het op een groen light. Is dat Horemans? Ik denk het eerlijk zijn wel. Maar dat is nou de verdediger. In elk geval de directe bewaker van Lasse Noeros. En Vestelun zou het werden in het publiek achter de goal van Barkas. Juich u vooral aan, want we hadden hem stiepen. We hadden het nodig. Nog zo'n minuten officieel te gaan in stadion de Galgenwaard. En de tussenstoorn is 3-2 voor FC Utrecht.
0: Ja, keer nog altijd. Lange bal is nou van Utrecht. Komt wel Voen trof er overheen. Maar bal bezit voor Utrecht. Nee, wat zit Meerveld goed tussen. Ja, Jereveen is echt de bettere ploeg op dit stuit. En eerlijk zijn vind ik dat ze nou ik wil die league maken. Vertien je. Maar je mag nog wel even volle. Ingooi is er van Jereveen. Gaudien naar achteren daar. Trof er overheen. Op Maas Willemsen. Speelt hem bij de rechterkant. Naar Sam Kersten. Shot vol Trensko tussen de linies insteen. Is met Hasgien Rog Boete meer op dit stuit. Hij kiest ervoor om te dribbelen. Dan de bal te Jan op Meerveld. Goeie combinatie ik. Meerveld rent dan terug. Bal onder Steve onder de achterkant van het veld. Maar gaat nou naar de middenstip. Naar Maas Willemsen. Die shot Zagaritis onder de linkerkant vijst in. Ik zou zeggen slingeren maar nou ook maar in dan. Maar gaat naar Meerveld. Meerveld naar Maas Willemsen. Ik zou zeggen het nou maar lang dan. Dat ding Willemsen ik. Geert richting het warmpeel naar Brouwer. Die kan het kopduel net winnen van El Karouani. Maar de regende goal thuis. Het wel Jacob Trensko die de bal krijgt. Die mooi net insmiet. Van Blikberg had hij als laatste die bal onrekken. Ik koer dat Jevoy net zien. Duk oud is het er net maar eens. Maar het gebeurt vol. Het is een ingooi van FC Utrecht. Dat, ja, nou, ik heel rustig onder om die ingooi te nemen. Ja, je mag eens kiezen of er wat ontwam. Want dit, het wordt nu intussen op 20 seconden voordat die ingooi naam wordt.
1: Oh, mooi om te zien. Ron Jans, die vreeg het onder het publiek. Ja? Vooral ja, om de ploeg on te moedigen. Want Utrecht had het zwier, Utrecht had het dreeg. En Jereveen, oh, koppeltje in elkaar rond, denk ik. Of valt het al helemaal? Ja, het valt daar, het valt daar. Dit is Zagaritis, Zagaritis. Oh. Nee, komt net bij Nouros. Krijgt hij nog een tjeel.
0: Hij hoort die voeding.
1: Ja, dit hot. Ja, nou ja, goed. Nou ja, het is een oetreding uiteindelijk van... Sebastian Haller komt er een vrije shitkans nog. Wie is dit? Dit is Zagaritis. Zagaritis kan uit Helly even Scott moet krijgen. Al voor de bal is van vooroverheen. Met hem in de recht. Rinnen terug Haller. Zagadet. Dit is Zegiel. Zegiel, is dit een uitreding? Ja. Uitreding van Oliver Brouwer ten opzichte van Zegiel. Nou, neem maar van mij, hoor. Ze zullen weer tier trekken. Want dat is wat de ploeg van Ron Jans doet. Maar nog fjouwer en een hele minuut. Officieel te gaan.
0: Ja. Toch wel op een moment dat ik denk, oeh, Mats van der Laan nou het fluitje. Je hebt ook voordeel dan ik. Maar goed, ze luidt de vrij trap. Maar nog treien en een hele minuut te gaan. Officiële speelt hier. Treien twaar staan voor Utrecht. Jereveen is een betere ploeg. Verzin het. Ik de leakmaker. Komt er nog een verlenging? Komen er misschien over penalties?
1: Komen we nog letus vannacht?
0: Ja, dat, ja, nou, dat maak ik me eerlijk zo. Het is net zo volle uit als die goal nog maar even valt van Jereveen. Jereveen had hij bij balbezit. Ja, Vente. Tot dat Toek had balbezit. Maar Meerveld nou een tikje naar achteren. Dan gaat Jereveen weer. Weer mooi een onval. Ja, pompt hij voor de Marine. Want Utrecht is ik zo onzeker daar achter in de verdediging. Dat je denkt dat haast elke onval nou wel een kans is van Jereveen. Kersten, keert naar de rechterkant, naar Brouwer. Kent hij de bal voor jou, maar als je linkervoet, richting Twarpeel, FIFA bij de Twarpeel. We rommelissen, trok Meerveld, die tot dat red goed. Het appelleert van de hands, maar ik denk dat dat net al vol is. Bal keert dan over de sideline heen. Kathleen zet flink druk op Zagaritis. Maar Jereveen mag op de middellijnen insmieten. En dat doet het heel gauw, richting Maas Willemsen.
1: Maas Willemsen, steekt nou de middellijn oer. Wat doet hij, combinatie of een lange bal? Nee, combinatie voetbal. Via Brouwers, via Joris van Overheem. Wat was er? Ja, er is geen rompte. Er is haast geen rompte. Ja, toch nog een combinatie met Lasse Noeros. Nee, ze komen er net terug in. En naar Utrecht kan net meer als die bal gewoon via voor te rossen. In de hoop dat Adrian Blake er wat met wank in. Dan is het goed het oplettende werk van Jacob Trenskov. En via Bernd Klaverboer is die bal weer bij Maas Willemsen. Ja, ze willen het gewoon combinerend oplossen. Maar combinatievoetbal, die als ik zo zeggen in deze slotfase, misschien wat je wat jij de lange bal hanteren.
0: Dan komt er misschien nou van Brouwer die naar binnen taloet. Nee, toch wij kiezen voor de paas in de as van het veld. Ziekje. Maar Brouwers die ik in de as van het veld zit, maar zeker Jeltje Noerum. Dan naar de rechterkant. Daar zit hij tussen Sam Kersten, Rocht Boeten. Dat jouw maar on hoe het de drang is op de goal van Utrecht. Trensko loopt dat toch weer naar achteren taart. Terwijl ik denk, jou die paas naar voren. Nou, die RVM bloot natuurlijk wel in balbezit. Nog 12 hele minuut te gaan. Bal naar de linkerkant waar Meerveld even voorbij Oremans wiet. Maar toch weer naar binnen taloet. Nou komt hij vast. Rocht in het Twarapil. No. Vente. Nee, kan erbij komen. Koriani. Nee, El Karouani. Die rekken die bal toch nog als laatste on. Dus komt er nog een corner. En Sam Kersten wil die bal tikken gauw nemen. Maar dat doet hij net.
1: Nee.
0: Tom had zelfs nog nooit een kopgoal maken trouwens. Maar hij loopt wel weer naar het 6 meter gebied daar.
1: Wat was Klaverboer? Die
0: ja,
1: blootstingen.
0: Nog net. Nee, nog dik 12 minuten. Iets te kwartier, denk ik.
1: Die blootstingen op die corner. Die corner nou van Jacob Trenskov. Nou ja, we zitten echt in de blessure. Nee, nou net in de blessure. In minuut 88 komt die vast. Zet nou van Jacob Trenskov. Oh, is dat een prima. Lasse Noeros. Ja, er is natuurlijk wel wat kopkracht bijkaam. Dit liep het bij een training ten opzichte van Meerveld. Van Adrian Blake. Maar die kind Meerveld er toch nog wel komen. Slingert hij die bal nog weer in de 16 meter.
0: Ah, jongens. Brouwers.
1: Donnet Sadom. Brouwers. Die houdt aan Barkas en Troken. De Griek die gaat natuurlijk theatraal naar het Gersta. Maar van de Laanzijd. Jongens. Het is gewoon een mannensport. Laten we absoluut net uitdrouwen. En dus is het gewoon weer een lange lange bal. No, geen kaart, helemaal niks. Lange bal van de keeper. En die komt er op het barst van Maas Willemsen. Dat doet hij uitstekend. En Saïd Jereveen werd het balbezit. En zitten wij nog 15 minuten, of 15 tellen. En dan zitten wij in de allerlaatste minuut.
0: Ja, dan hebben we nog 80 minuten spelen. Dit is Fente, die speelt de bal achter Zakarides. Kan die nog wel kijk binnen horen, ja. Dus had Jereveen balbezit. Maar ja, 4 bij de goal, wij. 4 bij de goal, wij. Maas Willemsen speelt hem op Braude in de middencirkel. We gaan ze staan gewoon ik richting hoeveel minuten blessure die het komen we erbij. Fjouwer? Ik vind het eerlijk zo net. Dat is jouw waarst. Inspelen op Brouwer. Stikt

0: tegen. Ik zeg, meneer Mafjouwen, kom op, vierde official. 3 minuten, ei! Daar ben ik al een beetje bang voor, eerlijk zijn. En dat is net vol, Arjen. Dan ben ik bereid dat die hier de kans nog wel komt.
1: Jawel, die komt nog wel. Maar ja, goed, nou is er een appel van Dylan Venter. Die zei, ik 3 wissels, dat klopt. Of 3 minuten, dat klopt toch net? Nou ja, Dylan, neem maar van mij, hoor. Er komen echt geen minuten meer bij. Ja, even Shen, nou ik al hier publiek wat hem begint mooi te bemoeien. Is die corner. Die corner, ja, dat wordt wel even. En dan ben je de eerste 20 seconden ben al voorbij. Nou jongens, die corner, neem die corner nou eens. Ja, met een kwarte corner, maar El Karouani en Kathleen. Kathleen forceert aan een vrije trap. Tjies gaat er lid Montrogi in. En dan mag je Jervin nou ingooien, denk ik. Via Brouwers. Nee, Brouwers lid het dan on Zacharitis. Zacharitis, kun je Jervin er nog uitkomen? Ja, dat was uitstekend. Dat was uitstekend. Via, dat dienen ze. Via Zacharitis. Die knap trouwens. Oh, dit is een paas. Dit is een paas van Oliver Brouwer. Is achter de man, is achter Vente. En dus is er nou weer balbezit. Balbezit van FC Utrecht. Wil er nou een cynisch applausje is van Soufiane El Karouani. Ja, die heeft zoiets van, ja jongens, ja, tiertrekken.
0: Ja, Veldman is woest, is. Zoals dat Veldman is echt tot dolle in hoe die 3 minuten blessure tiert. Ik doe Schepers hier al een beetje bij het publiek van Utrecht is en iets krijgt van, ja, wat is dit in vredesnaam? 3 minuten blessure tiert, dat kind toch net. Nou ja, dat ging misschien een minuutje meer wijzen, kind, maar ik heel volle net als ik eerlijk ben. Dit is een lange bal van Joris van Overheem. Maar een hole om Ruud te keer. Gert Hoerels in hinnen. Ben ik bank in op binnen worden. Ja, dus Gert. We spelen van Jerv in. Hoerels denk ik van Loeren Fotten. Hinnen van Utrecht speler. Maar dat is natuurlijk geen penalty. En ja, Arjen. Die in de kans. Ik weet net of hij nog wel komt, Jer. Nee, het is nou een balbezit van Barkas.
1: Ja, dat zoet als komende wijzen, jongens. Want we zitten in de absolute slotfase. En we hebben nog 1 minuut en 20 tellen te gaan. En Oors zit het seizoen er gewoon op. En dan is Jerv in als 8e eindigen. En ben ze uitkekelen in de playoffs. De noemer Sois FC Utrecht. Ja, en dan is het in één keer clear. Daar liek het nou naar dat again.
0: Ja, nog een minuut. En dan spitten we het. De bal wordt lang joen, trog Barkas. En nou maar Jervin dat duel natuurlijk ergens winnen. Dan Git Maas Willemsen de wonnata. Maar Utrecht had balbezit. Van Even, want het is balverlies. Kee Jervin, dan nog één keer. Komt die kans nog een keer. Dus een goede bal van Brouwers. Die tik ik zijn hamstring afskwot. Maar de bal is aan de linkerkant bij Lasse Nouros. Kan die de bal naar voren op de achterlijn. Die komt dit voor, maar die is hier niet bij het Tarpil. Afvallende bal is van Meerveld. Kan die bal controleren? Ja, komt hij nog bij Nouros. Bal nog bij Meerveld. En dan druk het heel laat tegen die bal valt. Zeker jou tot het ik. Sam Kersten zit er maar een sliding nog goed tussen.
1: Sam Kersten.
0: En Brouwers nog een keer. Nee. En dan Zacharitis. Er ben nog 30 seconden te gaan. Komt die echte kans nog een keer? Willemsen pompt het 16 meter gebied in. Wil dat goed trekken? Hij komt op de recht van de speler van Utrecht. En kan Utrecht dan nou de vrouwen 12 uitje. Die bal is onder de linkerkant bij Bleek. Kent hij al liggen van jou die bal? Ah, redding van Klavenboer is er. Ik daar is thuis. Ik zit hier de bal in. De bal is altijd nog wel onder aangeline in. Kan hij de bal nog een keer voor jou? Ja, en is hij daar dan? Nee, nog altijd terug. Klavenboer redt die bal. Fabuleus op 2 keer. De vraag is, wat had jij ervan? Volgens mij is de corner.
1: Ja, we hebben er helemaal niks aan. Want ja, het weer een prachtige redding van Klaverboer natuurlijk. Maar die tussenstoorn, ja, het is nog altijd 3-2 en de blessuretijd zit erop. Dat weet ik, Yannick van der Laan. En FC Utrecht krijgt een corner. Wielst Soufiane El Karouani, Utroppenwet, Wutrouw, man van de wedstrijd. Weten wij ook wel hoe het oor in de ziel. En het publiek weet het ook. Want het seizoen zit erop voor SC Heerenveen. Want het is clear over en uit. We wachten op het eindsignaal van Yannick van der Laan. Eerst die corner, kwarte corner en daar klinkt dan het eindsignaal van skizochter Yannick van der Laan. Het seizoen zit erop. Heerenveen verliest bij 3-2. Het is een hele finale van FC Utrecht. Utrecht neemt het snijden op Jin Ajax. Dat Jedder van de Minje woont van de FC Grains. Ja, en Heerenveen kwam erop Jin op een prima seizoen. Maar ja, de kroon op het werk, Europees voetbal, dat is net terug.
0: Nee, de nachtkaas is er dan toch. De anticlimax, ben je toch een beetje bang voor wie. En eigenlijk al vooral het moment dat Jervin Flair bij Nakuurt dat er nog het thuisduel in de eerste ronde, in de hele finale, met meer de feit wie. Ja, dat komt toch een beetje uitweer van vrezen. Zelf wel goed voetballen. Uiteindelijk ik wil vertellen. In elk geval die leakmakker. Maar hij kamer net. En daar komt er inderdaad een eind aan een volle mooi seizoen. Hadden we nog steeds op de Sansa en de heel Arjen.
1: Ja, natuurlijk. En we hebben ook een hele leuke wedstrijd tune. Ja. Alle jaren hiervoor. Want de laatste trainer die het Europa ingie, dat wie Marco van Basten. Maar de laatste jaren hebben we ook wel play-off voetbal gehoord. En dan gingen we de roemloos oortje in Big League en AZ. Voor het hier zien we al mee een 10 minuten. Zien we al mee 2-0. Koosley is achter. En nou, wie het echt een gevecht. Een echt gevecht hier in Stadion de Galgenwaard. Maar uiteindelijk wie het net

0: Sterker nog, Heerenveen verliest van FC Utrecht. Utrecht geeft misschien wel Europa in. Zij maakt een slantje in Ajax. En voor Heerenveen
1: is het verkoosje.
2: Ja. Straks begint het aanreding weer. Dat wordt door 4 weken. Dat is wel letterlijk. Brian Rijnhoorn, bijna bezit rijdt. Maar dan mogen we helemaal mee naar Lustrien. We brengen een eind door. Namens Arjen de Boer en mij, sinds ik bedankt voor het luisteren. Net weinig goed, maar ik werd het hele seizoen de techniek weer werking. Formidabele handen van Boete. Ik zie ik daar dank voor. Wij binnen de Europese weekend weer. Nou, PM1, maar het nieuwe seizoen van 2026-2027. Het eindigt hier van Heerenveen in de hele finale van de playoffs. Hoi.
3: Live bij Omroep Friesland.
4: Sportclub Heerenveen.

0: Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft wel droog en het wordt ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.

0: Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carasso.
2: Prinses Amalia zei vandaag dat ze heeft genoten van het tweedaagse werkbezoek dat zij vorige maand bracht aan haar woonplaats Amsterdam. Maar ze lag daarna wel een dag op de bank om bij te komen. Ook in het nieuws vandaag, een record van 274 mensen bereikte de top van de Mount Everest op één dag. Die moet vast ook wel een dagje bijkomen op de bank. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het heeft even geduurd, maar de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de coronapandemie begint volgende week met de openbare verhoren. De voorzitter van de commissie, Daan de Kort, is straks bij ons te gast. En we hebben, als het lukt met de verbinding, zo contact met Jesse van Schaik. Zij zat de afgelopen dagen vast in Zuid-Israël nadat ze als activist op een zeilboot was opgepakt. Schrijver Roxane van Ieperen maakt zich boos over de term bezorgde burger bij asielprotesten. Dat legt zij zo uit. En vanwege de internationale Sherlock Holmes-dag morgen vertelt fotodetective Hans Aarsman wat hij van Sherlock Holmes heeft geleerd. Om 11:55 hoort u dat ze in Noorwegen ieder jaar de salarissen en belastingafdrachten van inwoners gewoon online en in de krant zetten. Nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 21 mei.
2: De dag dat oud-advocaat Ines Wesky werd veroordeeld omdat zij
4: structureel berichten heeft doorgegeven tussen Ridwan Taghi en zijn netwerk.
2: Volgens de rechtbank maakte Wesky deel uit van de criminele organisatie van Taghi.
4: Ze heeft de advocatuur hiermee in een kwaad daglicht gesteld. En dergelijk handelen ondermijnt de rechtsstaat.
2: Haar advocaten hebben steeds voor haar onschuld gepleit.
5: Ze is veroordeeld. En dat betekent dat zij haar carrière heeft afgesloten met een veroordeling die er niet om ligt. Dat is voor haar heel zwaar.
2: Wel kreeg ze een lagere straf dan vorige maand was geëist. Voor Wesky is dat geen overwinning.
6: Mensen die vinden dat ze ten onrechte zijn veroordeeld, hebben er altijd last van.
2: De oud-advocaat is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 dagen. Die heeft ze al uitgezeten en
7: zeker gelet op de hele broze gezondheidstoestand van mevrouw Wesky, dan zien we geen reëel strafdoel meer met nog langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
2: De Joodse school Geider in Amsterdam is opnieuw dichtgebleven vanwege een telefonische bedreiging.
8: Mensen zijn boos. Mensen zijn schrikken weer. Sommige mensen zijn bang.
2: Bij het Centraal Joods Overleg hopen ze natuurlijk dat dit echt de laatste keer was.
8: Ik ben ervan overtuigd dat nu weer de autoriteiten hun woede hierover uit gaan spreken. En dat kan niet, dat mag niet. En dan huppelen we weer voor naar het volgende incident.
2: De politie heeft hiervoor intussen een minderjarige jongen opgepakt. In Utrecht zijn vanavond duizenden mensen samengekomen.
9: Wat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
2: Een solidariteitsprotest voor asielzoekers.
10: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
2: En die tekst luidde Ja ZC. Ook een man die zeven jaar geleden naar Nederland vluchtte, kwam aan het woord.
11: Wij zijn geen bedreiging. Wij zijn mensen. Niemand vlucht vrijwillig.
2: De organisator van de demonstratie ziet zichzelf als bezorgde burger.
12: Vooral omdat ik bang ben dat er veel geweld is in ons land. En dat eigenlijk onderbuikgevoelens heel snel in geweld overgaan.
2: Wie zich ook zorgen maakt, dat is de koning.
13: Demonstreren, protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld.
2: Dat zei hij na het halfjaarlijkse fotomoment.
13: We moeten gewoon normaal met elkaar omgaan.
2: De fotosessie was dit keer in Park Klingendaal, waar ook net een schoolklas was.
14: De EBS gaat alsjeblieft.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Straks de krant, maar we gaan eerst naar Jesse van Schaik. Dat is een van de activisten die op de flotilla zat. De schepen die onderweg naar Gaza waren, werden tegengehouden en opgepakt. Die zijn inmiddels vrijgelaten. 6 Nederlanders zaten in de groep en vanavond zijn zij in Turkije aangekomen. Jesse van Schaik, goedenavond.
14: Hi, goedenavond.
2: Ja, vanuit Turkije, hoe is het nu met jou?
14: Het is heel gemixt met mij. Van enerzijds gaat het goed, als in ik heb geen gebroken ribben. Anderzijds heeft het mijn hart gebroken. Zowel om daar te zijn, om al mijn vrienden te zien met gebroken ribben, gebroken neuzen en bloedende ogen. Het was vreselijk om te zien. En anderzijds het feit ook om te weten dat wat Palestijnen meemaken nog 2000 keer zo erg is. Alles heeft mijn hart gebroken. Dus ik voel me enerzijds opgelucht dat het voorbij is en anderzijds met een gebroken ziel.
2: Er waren de afgelopen dagen felle internationale reacties op de beelden van jullie arrestaties en de behandeling. Hoe ben jij daar behandeld?
14: Ik ben heel slecht behandeld, net zoals iedereen. Als in relatief viel het nog wel mee als ik nu de verhalen achteraf hoor. Maar we zijn allemaal geduwd en met onze hoofden naar beneden geduwd. En we hadden enkel boeien om. En ik werd meegesleurd en als ik niet snel genoeg kon lopen, op een gegeven moment viel ik en toen sleurden ze gewoon over de grond mee een heel stuk. Ik heb blauwe plekken overal, ik ben geslagen, ik ben aan mijn haren getrokken. Ze hebben handboeien zo strak gedaan dat mijn polsen nog steeds pijn doen. Het voelt alsof ze gekneusd zijn. Mijn t-shirt is omhoog getrokken waar 5 mannen bij waren om een foto te maken. Dus we zijn allemaal vreselijk behandeld.
2: En hoe ben jij daar op dat moment mee omgegaan?
14: Op dat moment probeer ik het gewoon... Ik weet het niet zo goed. Op dat moment probeer ik het soort van een beetje te onwerkelijk te maken. Van het idee om in Israël te zijn. Terwijl we zijn een humanitaire missie. We wilden alleen maar hulpgoederen brengen aan Palestina. We zijn hier voor Palestina tegen de genocide op de Palestijnen. Het idee om dan te worden gekidnapt in internationale wateren. Illegaal te worden gekidnapt door een land waar Nederland banden mee heeft. Waar Nederland handel mee drijft. Mijn eigen overheid. Dan illegaal te worden gebracht naar gevangenis. Daar te worden mishandeld. Mentaal, fysiek. Met allemaal andere mensen. Er waren mensen met gebroken polsen, maar zelfs ze weigerden die te behandelen. En het idee dat ze met ons omgaan als beesten, maar dat ze met de Palestijnen omgaan als nog minder dan het allerminste, dat was vreselijk. Er waren Arabische teksten op de wanden van onze cel en één tekst zei, als de wereld wist wat hier gaande was, dan zou de wereld niet huilen met tranen, maar met bloed. En dat heeft me ook gebroken.
2: En had je er rekening mee gehouden dat dit zo op deze manier zou kunnen gebeuren met jou?
14: Ja, enerzijds hou je er wel rekening mee, want wat ik al zei, we hebben te maken met een genocidale, illegale staat die 3 oorlogen tegelijk voert en de grootste genocide van onze tijd. Tegelijkertijd, ik wilde het niet echt geloven, want wat ik al zei, van, we zijn een humanitaire missie. We brengen hulpmiddelen, we brengen geen wapens, dus het feit dat ze ons kidnappen, dat zou illegaal moeten zijn. Dus enerzijds wilde ik ook gewoon, ik wilde gewoon niet geloven dat de wereld dit gewoon laat gebeuren op deze manier. Dat is gewoon kan, dat... Het is onwerkelijk en het blijft onwerkelijk. Ik kan het achteraf nog steeds niet geloven. Dus ik heb er wel rekening mee gehouden. Maar dat doet geen afbreuk aan hoe vreselijk het was. En hoe vreselijk het blijft voor alle Palestijnen.
2: En waarschijnlijk is dit ook bedoeld om mensen af te schrikken om dit niet ook te gaan doen. Of nog een keer te gaan doen. Hoe sta jij daarin? Zou je het nog een keer doen?
14: Ja, absoluut. Ik praat met mijn vriend met de gebroken ribben. En we waren het erover eens. Het heeft het alleen maar nog vastberadender gemaakt. Ik ga door en ik blijf doorgaan en ik zal het opnieuw blijven proberen tot ik Palestina bereik. Want het feit dat ze dit gewoon ongestraft kunnen doen, want Israël komt hier gewoon mee weg. Nederland gaat niks ondernemen, Nederland gaat niet de banden breken, want onze regering is hier te slap voor. Elke regering in Europa is te slap en de NATO is ook te slap. De Verenigde Naties ook. Niemand gaat wat ondernemen, dus de enige die wat kunnen doen, dat zijn wij als mensen. En het feit dat we zo dichtbij zijn gekomen, het feit dat Israël zo bang voor ons is, dat maakt me alleen maar meer vastberaden. Ze kunnen mijn ribben breken als ze willen, ze kunnen ons allemaal breken. Maar we blijven terugkomen. Dus voor mij, ik ben alleen maar nog meer vastberaden geworden.
2: Ja, en eerst terug naar Nederland wel, neem ik aan.
14: Eerst ga ik terug naar Nederland. Ik wil mijn studie nog afmaken. Maar zodra er weer een nieuwe boten gaan, dan ben ik zeker bij de boten. Want ik kan het gewoon niet aanzien. Het feit dat deze genocide gaande is onder onze ogen. We verliezen onze menselijkheid waar we bij staan. En dat kan ik niet laten gebeuren. Dus ik zie het als mijn verantwoordelijkheid. En met mij alle mensen die nog een greintje menselijkheid hebben... om de Palestijnen te verdedigen, om het recht op een menswaardig bestaan te verdedigen en om de genocide te stoppen.
2: Jesse van Schaik, dankjewel dat je ons even te woord wilde staan vanuit Turkije en een goede reis terug in ieder geval straks naar huis. Dankjewel.
14: Dankjewel.
2: En dan de krant van morgen, Suzanne de Vries. Een Nederlandse stichting begint een zaak tegen een grote Amerikaanse datahandelaar. Daar schrijft NRC over. Ze willen dat app Lovin stopt met het verzamelen van gegevens van Nederlandse gebruikers en ook met het verkopen ervan. Volgens de stichting heeft het bedrijf gegevens van 8,5 miljoen Nederlanders. App Lovin maakt software die in heel veel populaire apps zit. Bijvoorbeeld in de app van verkoopplatform Vinted. Maar ook in apps voor videobewerking en in gratis games. Informatie die App Lovin van een gebruiker krijgt in verschillende apps, koppelen ze aan elkaar en verkopen ze aan adverteerders. Volgens de stichting worden er ook gevoelige gegevens verkocht, onder meer over iemands gezondheid, religie of seksualiteit. Daar hebben gebruikers geen toestemming voor gegeven. De stichting wil €500 schadevergoeding per Nederlander van wie data is verzameld. De sportwereld spreekt massaal zijn afschuw uit over de Enhanced Games, schrijft de Volkskrant. Zondag mogen sporters in Las Vegas alles doen wat ze willen om te winnen in de sporten zwemmen, atletiek en gewicht heffen. En daarom wordt het ook wel de Spelen voor de Doping genoemd.
15: Ja, daar doen 42 sporters mee. Naast dat ze verboden middelen mogen innemen, mogen ze ook kleding aan die in de normale topsport verboden is. Bijvoorbeeld een badpak, waardoor je beter drijft. De prijs die ze moeten betalen voor deelname is hoog. Ze weten dat ze nooit meer mee kunnen doen, terug kunnen keren naar de reguliere topsport. Maar de prijs die ze kunnen winnen is ook hoog. Er valt in totaal $25 miljoen te winnen.
2: Juristen pleiten in de Telegraaf voor een ander systeem van betaald parkeren. Een vrouw die in Hoorn 1 uur en 10 minuten parkeerde en maar voor 1 uur betaalde, hoeft haar boete namelijk niet te betalen. Dat heeft het Amsterdamse Hof geoordeeld. Na 1 uur parkeren moest je in Hoorn opnieuw een kaartje kopen of je app weer aanzetten. Maar in de gemeentewetgeving staat dat je bij aanvang alles moet kunnen betalen.
15: Juristen denken dat dit ook grote gevolgen kan hebben in andere gemeenten waar je na een uur opnieuw een kaartje moet kopen. Het Hof Den Haag en het Hof Arnhem-Leeuwarden hebben eerder in vergelijkbare zaken geoordeeld dat de boete wel betaald moet worden. Tegen die uitspraken gaan juristen nu in cassatie.
2: En in Trouw lezen we over hulphond Ravi. Dat is een Zwitserse sennehond. Hij helpt leerlingen met examenstress op een middelbare school voor speciaal onderwijs in Lelystad. Veel leerlingen zijn gespannen voor hun mondelinge examens, omdat dat bij onbekende examinatoren is. De hond gaat dan met ze mee naar binnen. Dat breekt het ijs en is tijdens het examen ook een stabiele factor voor de leerlingen.
15: Maar de toegevoegde waarde van Ravi begint al ver voor de examens. Zo gaat hij in de klas bij leerlingen zitten die onrustig zijn. Ook kunnen scholieren tijd reserveren met Ravi. Een meisje zegt daarover: op momenten dat mijn hoofd helemaal vol zit, ga ik even met hem wandelen en daarna voel ik me weer beter.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Slippery People Talking Heads. Onder andere oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel, die naam hebben we lang niet gehoord, die worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt door de commissie die volgende week met de openbare verhoren begint. En Daan de Kort van de VVD, Tweede Kamerlid, is voorzitter van de commissie. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ook al doet de VVD er in deze functie niet toe, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee. Ik zit hier als onafhankelijk voorzitter. En dat geldt ook voor de collega's in de commissie. We doen dit echt namens de hele Tweede Kamer.
0: Zeg, wat is uw eigen herinnering aan de coronaperiode? Heeft u het zelf gehad bijvoorbeeld?
1: Ja, en ik vond het net zoals heel veel mensen een vervelende tijd. Ik heb zelf een visuele beperking. En ik was wethouder. En in die tijd we moesten in één keer naar huis en we moesten digitaal gaan werken. En mijn spraaksoftware die werkte niet heel goed. Het was meteen nog niet allemaal goed ingericht. En ik ben een rasoptimist en ik kijk altijd naar mogelijkheden. Ik heb me ook nooit beperkt gevoeld door mijn beperking. Maar dat was eigenlijk voor het eerst dat ik me echt gehandicapt voelde. Dat ik me opgesloten voelde. Ik niet meteen met Teams en Zoom kon werken. En ik vond dat ik niet te veel moest klagen. Want mijn inkomen ging gewoon door. En ik kon uiteindelijk als wethouder ook van betekenis zijn. En daarnaast Kamerlid. Maar ik vond het een vervelende periode.
0: Ja, en kreeg u het virus zelf ook?
1: Ja, ik woon in Brabant en na de carnaval, ik dacht het komt door de carnaval, maar dat was corona.
0: Want u was wethouder in Veldhoven in Brabant, waar natuurlijk heel veel corona was, zeker in de begintijd. Hè? Mm-hmm. Wat heeft u als wethouder kunnen betekenen toen?
1: Nou, ik was wethouder voor onder andere economische zaken, sport en onderwijs. En ook voor ons was die persconferentie heel spannend, ook als gemeentebestuur. En direct na iedere persconferentie ging ik bellen met de voorzitter van de winkeliersvereniging, voorzitter van sportverenigingen, schoolbestuurders. Wat kunnen wij voor u betekenen? De maatregelen hebben gevolgen voor uw sector. Kunnen we als gemeentebestuur u helpen, u ondersteunen? Dus direct schakelen, met mensen in contact treden. Je kunt wel van betekenis zijn, maar er was ook nog veel onduidelijk. En dat was het eerste coronajaar. En het tweede coronajaar kwam ik in de Kamer. En heb ik vanuit als Kamerlid het op een andere manier meegemaakt. En mijn bijdrage kunnen leveren.
0: Ja, en u vertelde net over wat het met u in die begintijd deed. Dat u zich voor het eerst gehandicapt voelde. Doordat de techniek het niet deed. Zo hebben heel veel mensen natuurlijk herinneringen aan die periode. Heel verschillend ook. Verschillende dingen meegemaakt. Wat wilt u het liefst met deze enquête bereiken?
1: Nou, het doel van de parlementaire enquête is om echt te leren van die coronaperiode, zodat we goed voorbereid zijn op een volgende pandemie of langdurige crisis. Maar wat ik toch ook wel heel mooi zou vinden, en dat vinden we als hele commissie, is als we een stukje, zeker met de openbare verhoren, de verbinding terug kunnen brengen in de samenleving. En ik realiseer me heel goed dat ontzettend ambitieus is, want corona kent 18 miljoen verhalen. En het heeft ook wel tot emoties en spanningen geleid in de samenleving. Ik zou het heel mooi vinden, en dat vindt de hele commissie, dat als wij iets van die periode met elkaar kunnen afhechten, als we daar een steentje aan kunnen bijdragen, dan ben ik al een heel content mens.
0: Maar hoe zouden die verhoren van bijvoorbeeld hoofdrolspelers zoals oud-premier Rutte, Jaap van Dissel, Hugo de Jonge, hoe kunnen die voor die verbinding zorgen? Als u op zoek bent ook naar feiten, hoe zijn dingen gegaan? Ja. Mensen schieten misschien ook in de verdediging. Hoe kan dat tot verbinding leiden?
1: Nou, we kijken echt naar ingrijpende besluiten. Dus dan kunt u denken aan de avondklok. Dan kunt u denken aan het coronatoegangsbewijs of het sluiten van scholen. En er is al veel onderzoek gedaan, ook naar deze thema's. Maar wat een parlementaire enquête uniek maakt, is dat er ook in het openbaar, onder ede, verhoren plaatsvinden. Dat er publieke verantwoording plaatsvindt. En doordat heel Nederland mee kan kijken hoe een besluit zoals een avondklok tot stand kwam, welke weging gemaakt werd, hoe de grondrechtenafweging plaatsvond, welke rol de Tweede Kamer daarin had. Dan door dat te reconstrueren, ik denk dat dat al heel belangrijk is. We kijken ook nadrukkelijk naar hoe er is omgegaan met coronacritici. En was het kabinet of de Kamer überhaupt wel ontvankelijk voor die geluiden of niet? We gaan zien of het een bijdrage gaat leveren. Dat is natuurlijk aan de kijker zelf om dat te oordelen. Het gaat uiteindelijk tot een rapport leiden met conclusies en aanbevelingen. Maar we zouden dit wel hele positieve bijvangst vinden die we hopen te realiseren.
0: En wat betekent dat dan voor de toon die u en uw collega's in die verhoren probeert aan te slaan? Hebben jullie het daarover gehad?
1: Ja, zeker. Kijk, we zijn nieuwsgierig. Ook neutraal, maar dat betekent niet dat je niet scherp kunt zijn. We zullen ook scherp zijn. En we willen echt de onderste steen boven krijgen. En dat is een toon die we gaan aanslaan. En dat doen we ook echt namens de hele Kamer. Van links tot rechts, van coalitie tot oppositie. We willen die onderste steen boven.
0: En deze periode heeft natuurlijk heel veel losgemaakt. Groepen mensen kwamen tegenover elkaar te staan. Het wantrouwen tegen de overheid nam toe. Hoofdrolspelers zijn bedreigd. Heeft u nog getwijfeld om deze voorzittersrol op u te nemen?
1: Nou, dat is wel iets waar je over nadenkt als je eraan begint. Maar ik vind het ook een eervolle taak om dit te mogen doen. Samen met het team, met de staf, maar zeker ook met de collega's uit de commissie.
0: Ja, maar houden jullie er ook rekening mee dat die hevigheid weer op kan laaien en misschien ook tegen de commissie zich kan richten?
1: Ja, dat zou kunnen. Helaas geldt dat voor heel veel collega's in de Kamer die weer niet in de enquêtecommissie zitten, maar op andere portefeuilles actief zijn. We zien polarisatie in de samenleving. Nou, dat was zeker ook in de coronatijd zichtbaar. Maar gelukkig hebben we hele goede diensten die dat dan in de gaten houden. Verder kan ik er ook niet al te veel over zeggen, omdat je er ook een beetje terughoudend in wil zijn. Maar we weten allemaal dat dit thema gevoelens oproept. En nou, laat ik het dan bij mezelf houden. Ik heb het ook in mijn eigen familie gezien, dat er mensen zijn afgehaakt. Of vriendengroepen die uit elkaar vielen. Ja, het is, er is ook wel heel veel gebeurd in die periode. En daarom is het juist dit onderwerp wat echt een parlementaire enquête verdient en een grondig onderzoek.
0: En naar welk verhoor bent u het meest nieuwsgierig?
1: Naar welk verhoor ben ik het meest nieuwsgierig? Ja, het is natuurlijk een heel flauw antwoord, maar oprecht, alle verhoren zijn interessant.
0: Ja, maar er zal er vast wel eentje tussen zitten waarvan u denkt, u had het over die onderste steen. Er moet iets zijn wat u nog wil weten, wat nu nog niet bekend of openbaar is, of in het openbaar gezegd is. Dus,
1: ja, maar ik ga er niet één verhoor kiezen, want dan geef ik meteen extra gewicht aan dat verhoor. Als ik als voorzitter daar een voorkeur voor uitspreek, waar ik het meest nieuwsgierig naar ben.
0: Ja.
1: En wat ik het meest belangrijk vind. Mijn dochter is nu 1,5. En er gaat ooit weer een pandemie komen. Hè? De vraag is niet of, maar wanneer. En ik hoop echt dat als ons rapport klaar is, dat we goed voorbereid zijn op een volgende pandemie. En niet voor mijn dochter, maar voor al haar generatiegenoten. Ja, en ik denk dat alle verhoren daaraan kunnen bijdragen.
0: Dat begrijp ik. Maar welke vraag dan, zegt u, daar wil ik echt nog een antwoord op. Want een onderste steen is een soort containerbegrip natuurlijk. Welke vraag moet onder Ede beantwoord worden wat u betreft?
1: Nou, kijk, de besluiten die genomen zijn, die hebben wel echt impact gehad op grondrechten. En hoe zorg je ervoor? Ik denk dat de hamvraag toch is van de volksgezondheid ten opzichte van de sociaal-maatschappelijke effecten. En welke keuzes je daarin maakt en hoe je die weging dan plaatsvindt. En dan zonder vooruit te lopen op wat dan een mogelijke conclusie of aanbeveling wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dus het aspect volksgezondheid ten opzichte van impact verder op de samenleving.
0: Ja, hoe zijn die discussies gelopen in die tijd?
1: Ja, en wij hebben ook als enquêtecommissie de afgelopen 2 jaar heel veel werkbezoeken afgelegd. We zijn bij ziekenhuizen geweest, bij IC's. Nou, en die vaak pleiten die voor strengere maatregelen, want zij zagen op hun IC wat er gebeurde. Maar tegelijkertijd spraken we ook studenten, ja, die in hun mentale welzijn door die lockdowns ontzettend werden geraakt. En waar je ook echt verhalen had over klasgenoten die suicidaal waren. En dan snap je weer dat er wordt gepleit voor minder maatregelen. En al die aspecten samen. En we hebben horecaondernemers gesproken. Nou, die hebben te maken gehad met faillissementen, sommigen. We hebben de BOA's gesproken die in hun handhaving ook echt, ja, in gevaarlijke situaties terechtkwamen. In gevaarlijke discussies. Ja, en als je al die mensen spreekt, nou, misschien nog wel wat ik het meest indrukwekkend vond. Ja, mensen die geen afscheid hebben kunnen nemen van hun stervende vader of moeder.
0: Ja.
1: Nou, en ook, ja, daar moeten we van leren. En dat is gewoon de taak die wij als enquêtecommissie voelen. En waar we ook zorgvuldig mee om zullen gaan.
0: Meneer De Kort, ik wens u succes de komende weken met de verhoren. En wij kunnen dat allemaal gaan volgen vanaf volgende week. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.

0: Glen Campbell, Wichita Lineman. Boze burgers over migratie domineren het maatschappelijke debat. Maar waarom? Volgens schrijver Roxane van Ypres zijn het geen losstaande incidenten die we zien, maar gaat er een systeem achter schuil. Van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: Ja, deze week zijn er opnieuw verschillende protesten tegen de komst van AZC in verschillende gemeenten. Jij doet onderzoek naar de systematiek daarachter. Mm-hmm. Wat heb jij gevonden? Wat zie jij?
1: Ja, het wordt iedere keer behandeld als een incident. En niet alleen dat, maar ook in het verleden hebben we bijvoorbeeld de dreigementen rond lentekriebels. Die seksuele voorlichtingcampagne op scholen, die echt al heel lang bestaat. En die in, volgens mij was dat 23, ook opeens tot heel veel protesten leidden. We hadden natuurlijk dus het stikstofdossier met de boeren.
0: Corona, waar we het net over hadden.
1: En wat ik daar elke keer zie, en dat is gebaseerd op onderzoek van allerlei verschillende instanties. Van The Firehouse tot Bellingcat tot, noem het al, Trouw heeft daar ook belangrijk onderzoek verricht, De Groene. En wat je dan ziet is, het is niet zozeer een systeem in de zin van een complot. Dat moet je echt heel goed onderscheiden, want die kant gaat het heel snel op. Van oké, daar zitten hier dus bewuste poppenspelers achter die ervoor zorgen dat opeens mensen in Loosdrecht de straat op gaan. Zo moet je het zeker niet zien, maar het is wel meer dan een incident. In die zin dat er je kunt het beter zien als een voedingsbodem die door verschillende soorten opportunistische actoren wordt gevoed en waar mensen baat bij hebben. En de poppetjes waar wij dan ons op richten, de bezorgde burger, dat zijn dan de mensen die daar heus staan met hun oprechte eigen verhaal. Maar door alleen maar naar die bezorgde burger te kijken, wordt er niet gekeken naar die voedingsbodem die daaronder zit.
0: Terwijl het kabinet daar volgens mij nu wel mee bezig is. Die is aan het kijken van, zitten er organiserende partijen achter? Welke personen zijn daar? En gisteren was ook, werd er in het journaal ook gesproken over, je hebt aan de ene kant politici die komen daar naartoe. Ja. Je hebt bepaalde extreemrechtse partijen die komen daar naartoe. Daarnaast heb je inderdaad de mensen uit Loosdrecht die zijn geschrokken van een brief die ze hebben gekregen en denken, wat gebeurt er allemaal? Waarom hoor ik dit nu pas? Hè? Dus dat het wel een mix is. Maar jij vindt dat dat onvoldoende wordt belicht nog?
1: Ja, in die zin dat zolang je dus naar die symptomen blijft kijken, zie je niet dat er een paar grote bewegingen achter zitten die een beetje dezelfde belangen hebben. En dan
0: want laten we het daarover hebben, de actoren.
1: Ja. De actoren daarachter, en dan identificeer ik eigenlijk, en nogmaals, dat is dus niet dat die mensen met elkaar aan tafel zitten ergens, totaal niet. Ze hebben alleen ergens een gedeeld belang in dit verhaal. En dan kun je meestal drie verschillende actoren onderscheiden. Dat zijn ten eerste echt wel extremistische ideologische bewegingen. Maar dat kunnen hele kleine zijn. Bijvoorbeeld bij lentekriebels zag je dat daar een paar orthodox-christelijke bewegingen waren die muntjes opgooiden van dit kan niet. En kleuters leren seksuele handelingen verrichten en genderhysterie. Nou, dat wordt dan op een gegeven moment opgepikt door een tweede ankerpunt. En dat zijn eigenlijk vaak nietsvermoedende online influencers. Dus dat zijn mensen die zich vooral online begeven, daar ook hun nieuws vandaan halen. Zoiets oppikken. In dit geval waren dat, noemden ze toen, de bezorgde ouders. Die zoiets hadden van, wacht eens even, mijn kind gaat op school leren hoe het seks moet hebben. Wat is dit voor iets raars?
0: Ja, dus dat zijn influencers die zijn beïnvloed in feite weer door bepaalde groepen die ideologisch tegen iets zijn.
1: En die influencers zijn dus zelf vaak helemaal niet ideologisch gedreven. Die pikken dit op en die denken, hé, er gebeurt hier iets.
0: En dat is vaak een verdienmodel, toch, bij influencers?
1: Dat is vaak een verdienmodel, maar dat kunnen ook mensen zijn die, daar heb ik in corona over geschreven, dat noemde ik toen wellness rechts. Dat was een hele grote groep, met name vrouwen, die hun geld verdienden online, echt met een soort marketingmachine rond wellnessproducten. Nou, dan kun je daar niet van zeggen dat iets politiek is. Maar die kregen eigenlijk rechtsextremistisch gedachtegoed vanuit Amerika. Vanuit QAnon heette dat toen. Dus dan heb je weer dat ankerpunt van een ideologische beweging. Dat sprong naar de wellnessbeweging die niet politiek is in Nederland. Die haakte aan op geen vaccinaties, niet vrijheidsbeperkende maatregelen voor de kinderen. Dat noem ik dan de witwasstraat. Dus de witwasstraat zijn eigenlijk de normale mensen die online zitten en met z'n allen zeggen, hey, wat gebeurt hier? Hier moeten we wat tegen doen. En dan gaat het één laag omhoog en dan zie je dat er opportunistische politici zijn die ermee vandoor gaan. Nou, die drie ankerpunten zie je steeds achter die incidenten. En nogmaals, dat is dus niet een soort beredeneerd groepje mensen dat met elkaar in de telefoon zit. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om voorbij die symptomen van die bezorgde burgers die overal staan te kijken. Het is wel wat groter dan alleen maar dat.
0: En dan wijs jij in je publicaties ook wel vaak op Big Tech, de grote techreuzen, de bazen daarvan, die nou ja, daar ook ergens wel. Ja, hoe moet ik het zeggen? Die dat ook wel op de een of andere manier een belang bij hebben en aanjagen, stimuleren.
1: Zeker. Nou, dat is tweeledig. Dat schrijf ik in mijn laatste essay. Ik zie wat ik geloof. Dat is tweeledig. Enerzijds gewoon plat commercieel belang. Big Tech heeft belang bij je aandacht zo lang mogelijk vasthouden. Daar zit het meeste geld bij. En de aandacht hou je niet vast met een heel ingewikkeld verhaal of een heel genuanceerd verhaal. Dat hou je vast met sensatie, polarisatie, geweld. Maar zeker ook angst. Angst voor bijvoorbeeld migratie. En het tweede is een meer, ook wel commercieel gedreven, maar ook politiek gedreven belang. En daar zie je dat er een soort hele paradoxale alliantie is tussen nationalistische politici in verschillende landen en een globalistische techwereld. Wat heel gek is, want je zou denken die nationalistische politici die zijn voor het optrekken van grenzen. Maar wat gebeurt daar nou? Die hebben een gedeelde agenda met big tech in de zin van dat ze zeggen, wij laten jullie met rust. Wij zorgen dat er zoveel mogelijk economische vrijheid is. Zo min mogelijk regulering. Maken ook gebruik van dat online ecosysteem. Je ziet dat bijvoorbeeld een partij als Forum, een rechtsextremistische partij als Forum, het meeste baat heeft bij die online systemen. Haalt daar ook veel van zijn volgers vandaan. En omgekeerd heeft Big Tech ook veel aan die nationalistische politici, omdat die ze inderdaad het meest met rust laten. Dus die zullen het snelst zeggen, wij gaan jullie niet op het gebied van privacy, belasting, AI-regulering aan banden leggen. Dus daar zie je een hele paradoxale alliantie.
0: En dat commerciële belang hebben zij, maar er zit soms ook toch wel een ideologisch belang bij bepaalde techbazen.
1: Zeker. Wat je ziet is dat bij een handvol van de allermachtigste, en ik neem vaak Peter Thiel als voorbeeld, dat is een beetje de onbekende variant van Elon Musk. Dat is een man die eigenlijk altijd vanuit politieke ideologie alleen maar disruptieve start-ups is begonnen. Van PayPal, een betaalsysteem dat echt naast de overheid staat, tot aan Palantir, het grote data-analysebedrijf wat nu in veel defensiesystemen wordt gebruikt. En je ziet dat hij specifiek zijn geld en zijn bedrijven aanwendt om een libertarisch perspectief naar voren te brengen. Bijvoorbeeld J.D. Vance, de vicepresident van Amerika onder Trump. Dat is echt helemaal zijn pupil vanaf de universiteit. Die heeft hij helemaal klaargestoomd om die positie in te nemen. Nou, zijn doel is echt een wereld met zo min mogelijk overheid. Hij zegt ook, de liberale democratie staat haaks op vrijheid. Zo min mogelijk overheid en zoveel mogelijk vrijheid voor bedrijven. En eigenlijk voor mensen zoals hij.
0: En als je dit systeem zo beschrijft, wat zou je hier nou tegen kunnen doen?
1: De straat op met fakkels. wat zou je hier tegen kunnen doen? Kijk, het begint natuurlijk altijd, dat is een beetje hetzelfde als dat voorbeeld gebruik ik eigenlijk altijd, omdat veel mensen dit te abstract vinden. Big tech, en wat kunnen we daar nou tegen doen? Dan trek ik altijd de analogie met de voedingsindustrie. Als mensen op grotere schaal suikerziekte en hartaanvallen krijgen, dan is stap 1 dat we snappen van, wacht eens even, we gaan niet iedere dag schreeuwen dat er iemand op de grond ligt en een hartaanval heeft gekregen. Stap 1 is dat we beginnen te begrijpen.
0: Waar komt het door?
1: Ja. Wat eten wij dan, wat zo anders is? Wat doen wij? Wat is onze keuze? Wat is het systeem daarachter? Nou, daar schrijf ik vooral over. En wat ik dan natuurlijk hoop is dat politici voorbij die waan van de dag gaan kijken en denken, oh, wacht eens even, we moeten dus dat ecosysteem wat ik dan beschrijf, die actoren die allemaal hier een graantje van meepikken, misschien moeten we die eens in kaart gaan brengen en moeten we daar eens beleid voor gaan verzinnen. Los van het feit dat je in die gemeentes natuurlijk die lokale politici moet ondersteunen.
0: Roxane van Ypres, dankjewel. Jij leverde de analyse bij ons vanavond en fijn dat je hier was. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Jerry Rafferty met Baker Street. Morgen is het de internationale Sherlock Holmes dag. Ter ere van de geboortedag van de schrijver van de bekende detectives, Sir Arthur Conan Doyle. Hier in de studio een echte Holmes-fan, fotodetective Hans Aarsman. Van harte welkom.
1: Ja, hallo.
0: Wist je dat het morgen internationaal
1: is? Nee, wist ik helemaal niet.
0: Nee. Maar dat maakt niet uit.
1: Nee, toch?
0: Mooie aanleiding om het hierover te hebben.
1: Ja, dat is een goede journalistieke smoes.
0: Ja, ja, verjaardagjournalistiek noemen we dat wel eens. Ah. Maar soms, dat levert ook wel weer altijd leuke dingen op. Ja. Ja. Ja. Want jij hebt een tweewekelijkse rubriek in de Volkskrant als fotodetective. Misschien goed om even... Ja, wat versta jij onder het zijn van een fotodetective? Om dat even door te nemen.
1: Nou, een fotodetective die... kijk naar foto's en analyseert als een soort als een detective wat er op de foto te zien is. En die houdt zich heel erg bij de feiten. Dus in die zin, fotografie is een heel bijzonder medium, omdat we eigenlijk in de geschiedenis nog nooit zo dicht bij de werkelijkheid zijn geweest als met fotografie en film, de bewegende variant. Daarvoor had je allemaal beeldhouden, schilderen, tekenen, weet je, al die dingen in grotten, noem het allemaal maar op. En nu heb je AI. Dus het is ook allemaal weg. Dit is allemaal geen werkelijkheid meer. Dus 2 eeuwen lang, vanaf 1927 de eerste foto, tot volgend jaar is het precies 2. Kunnen we ook al
0: een mooi gesprek over voeren.
1: 200 jaar echt dicht bij de werkelijkheid geweest en daar nu afscheid van kunnen nemen.
0: Ja, en hoeveel foto's bekijk jij dan op een dag?
1: Gemiddeld 6.000-7.000. Ja, maar dat gaat heel snel.
0: Per dag?
1: Ja, het beeldschermpje wat jij voor je hebt, daar heb ik er dan zo 8 op staan. En dat tik ik gewoon, dat gaat heel snel.
0: Net als je kleding, zeg maar, zoekt op een website.
1: Oh ja, dat
0: krijg je allerlei...
1: ken ik niet zo goed mee. Nee, inderdaad zo. En dan heel intuïtief. Vaak is het een soort vaag iets dat je verwachtingen tegenspreekt, juist waar ik op reageer.
0: En kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Bijvoorbeeld een vos op een straat in Londen. En je ziet onmiddellijk dat het een stad is en je ziet een vos. En je voelt ook, die staat er wel erg stijf bij, is hij opgezet. Nou, en dan gaat hij in het mapje, super. Kan ook ellende in zitten. En aan het einde van de week dan pak ik er eentje uit waar ik denk, misschien wordt dit hem wel. En dan ga ik op onderzoek.
0: En hoe doe jij dat onderzoek dan?
1: Het is eerst heel goed beschrijven, en dat is echt Holmes-achtig. Eerst de data, zegt hij altijd. En dan pas theorie. Anders ga je je data buigen naar de theorie. En het moet juist andersom.
0: Dus dan is het straat, vos.
1: Ja, gewoon ook inzoomen. Dus dan heb ik een loopje. Digitaal is dat dan. Hè, en dan zie je gewoon een hoekje van het beeld. En het voordeel daarvan is, je ziet dingen groter. Maar ook, je ziet de rest niet. Dus je eerste indruk ben je kwijt. Dat is eigenlijk, want je eerste indruk...

0: En dan langzamerhand ontstaat een soort theorie over wat er nou eigenlijk aan de hand is. En het is vaak iets totaal anders dan in het bijschrift of in de kop of wat dan ook bij de foto staat.
1: Maar dat is een theorie. Check je ook wel eens of het klopt? Of is dat helemaal niet mogelijk?
0: Wat bij mij klopt? Ja, nee, zeker. Nee, ja. Dat is ook weer typisch Holmes. Dus je hebt je theorie uiteindelijk uit de data. En dan vraag je jezelf af, zouden de sporen of data te vinden zijn die mijn theorie bevestigen dan wel ontkrachten? En dan ga je daarmee aan de slag. En zo langzamerhand wordt je steeds steviger.
1: En ga je dan rondbellen van...
0: Nee, ik doe het nooit. Ik doe het alleen maar beeld.
1: Oké, maar hoe stel je... Ik weet niet of je de vos, heb je die genomen of niet als foto?
0: Nee.
1: Maar stel dat dat wel zo is, dan is jouw theorie... je hebt een theorie hoe die vos daar op die straat is gekomen. Maar dan moet je toch van iemand horen of dat klopt of niet. Ja, hij toch de politie van Londen bellen.
0: Ja, ik heb ook een tijd in de cold case teams gezeten. En getuigenverklaringen, daar kwam ik al snel achter. Daar heb je helemaal niets aan.
1: Okay,
0: de
1: maar
0: een zegt
1: dus,
0: dit en de ander zegt dat.
1: Maar ga je dan andere foto's erbij halen om je theorie te toetsen?
0: Andere foto's en onderzoeken. Je kunt op internet natuurlijk. Zonder internet zou die hele rubriek niet kunnen. Dat is echt pas toen dat een beetje liep, toen kon ik die rubriek maken, ja.
1: En een bekende Holmes-methode is ook om het aan een ander te vertellen.
0: Ja,
1: Doe jij dat ook?
0: Ja, nothing makes a case as clear as stating it to somebody else. Ja, dus doordat je vertelt, eigenlijk is het zien is eigenlijk bewust worden van wat je ziet. Je ziet namelijk wel heel veel, maar heel veel dingen die ontgaan je omdat je een agenda in je hoofd hebt. Je denkt, ik moet van A naar B, dus je ziet heel veel dingen niet. Je ziet wel auto's die van rechts komen, weet je wel. Dat is allemaal voorgeprogrammeerd vanuit je hersenen. En zo als je haast hebt, zie je ook juist die dingen die heel snel een oplossing voor het probleem beloven. En zo gaat het allemaal maar door. Dus je insteek bepaalt heel erg wat je ziet.
1: Maar vertel jij het dan ook aan iemand?
0: Ja, vertel het aan iemand. Soms aan mezelf. Dat helpt ook wel. Dan ga ik door mijn kamer lopen en dan vertel ik het verhaal aan mezelf. En dan scheelt het ook. Want dan, ja, er is een befaamd voorbeeld ook uit die Sherlock Holmes verhalen. Dan zegt Watson, dat is het hulpje van Sherlock Holmes. Die zegt dan, maar is het nou toch dat jij veel meer dingen ziet dan ik? En dan zegt Holmes, nou, heel simpel. Ze wonen op 221B. Hè. Je komt hier heel vaak. Hoeveel treden heeft de trap eigenlijk naar één hoog? Nou, zegt Watson, ik heb geen idee. Zeg, nou, dat is Holmes. Dat is nou precies. Jij kijkt niets, maar je ziet alleen.
1: Ja, ja.
0: Dus je
1: ja.
0: bent ook niet bewust van het aantal treden dat daar is.
1: Je zei net dat je in cold case teams hebt gewerkt als fotograaf, hè, neem ik aan.
0: Nee, gewoon als beoordelaar.
1: Als beoordelaar.
0: Om hypotheses te bedenken, scenario's.
1: En is daar je liefde voor Holmes ontstaan?
0: Nee,
1: of had je die toen al?
0: Nee, dat was al naar aanleiding van die rubriek in de Volkskrant dat ik daarvoor gevraagd ben, ja.
1: Want waar komt die liefde voor Holmes vandaan? Wanneer is dat begonnen? Weet je dat nog?
0: Ja, ik kom uit de fotografie. Ik ben zelf een tijd fotograaf geweest. En ik kreeg altijd moeite met, en ik wist al niet waarom, maar met esthetiek. Dus dan ging ik weer een andere manier fotograferen, een heel andere stijl. Op een bepaald moment ging ik ook niet meer door de camera kijken, maar hield de camera onder tafel, zo het werd steeds wilder. Toen ging ik 4x5 inch, dus een heel groot formaat op een statief, weet je wel. Alles maar proberen om te denken, oké, ben ik nu van die esthetiek af? Op een moment ben ik ermee opgehouden. Ik dacht, nou, het lukt gewoon niet om er vanaf te komen. En toen las ik Holmes. En toen dacht ik, oh wat, je moet gewoon op een forensische manier met de werkelijkheid omgaan. Gewoon kijken naar wat er op een foto staat. Heel raar, hè, om dat te doen. Maar mensen zijn altijd bezig van, is het een goede compositie? Hoeveel is het lichtval? Dat soort dingen. Is het mooi of niet?
1: Ja, dus concentreer je op het verhaal en niet op het beeld in
0: feite. Ja, op wat gewoon de feiten die de foto representeert, ja.
1: En heb jij ook er zijn natuurlijk eindeloos veel Holmes-verfilmingen. Heb jij ook een favoriet?
0: Ja, de jaren 80, Jeremy Brett. Ja, die verhalen zijn echt zo ontzettend Holmes. Die man is ook een beetje gekkig, maar op een... Ja.
1: En Benedict Cumberbatch?
0: Ja, daar hou ik ontzettend van. Maar die is... Dat is komt ook heel dicht bij Holmes. Het beeld dat je hebt vanuit... Maar Jeremy Brett is echt...
1: En columnist Nico Dijkshoorn die schreef ooit... Ik heb de ziekte van Aarsman, dat gaat dan over jou. Weg is het wilde kijken, onbekommerd om je heen loeren. Klopt dat? Kan jij nooit meer onbekommerd om je heen kijken?
0: Nou ja, het onbekommerd dat klinkt heel erg zwaar op de hand. Maar ik ben juist ontzettend gelukkig geworden... door deze manier van met de wereld omgaan. Omdat je laat je niet zo snel op de kast jagen. En je komt niet zo snel in je emotie. Omdat je eerst denkt, nou, wat is er nou precies aan de hand?
1: Je gaat lekker in je hoofd zitten.
0: Voordat ik met een oordeel kom.
1: Ja, je gaat in je hoofd zitten.
0: Zeg maar die emo, die,

0: kan ik iedereen aanraden. Dus de hele Holmes-methode kun je daar gewoon uit oppikken. Dat ga ik morgen herlezen. 10.000 woorden, dus het is zo gepiept.
1: Nou, geniet ervan. Ja,
0: dankjewel.
1: Dankjewel. En dan ook nog 6.000 foto's bekijken.
0: Oh ja, oh ja.
1: Hans Aarsman, dank dat je hier was. Fijn.
0: Ja, graag gedaan.
1: Het is 11:55. Vanaf 2027 moet het mogelijk worden om het salaris van collega's in te kunnen zien in de hoop de loonkloof te dichten. In Noorwegen gaat die openheid veel verder. Aan de lijn de Nederlandse Linda Eikelenboom, die al jaren accountant is in Oslo. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Want in Noorwegen is onder meer bekend hoeveel je aan belasting moet afdragen, hè?
2: Ja, dat klopt. Het wordt jaarlijks gepubliceerd, dat zowel het belastbaar inkomen, belastbaar vermogen als de belasting die je betaald hebt.
1: En waar staat dat dan?
2: Ja, dat wordt online gepubliceerd. Dus de kranten die publiceren dat dan ook. En dan kun je heel mooi dat navragen per postcode, maar ook per persoon. En dat is een bepaalde periode, kun je iedereen opvragen. En daarna is het nog alleen nog maar beperkt tot bijvoorbeeld de bovenste 20.
1: Want jij hebt ons een lijstje gestuurd. En dan zie je inderdaad dat bijvoorbeeld Anne-Grethe Björnebeck uit jouw buurt, we kennen haar verder niet, maar dat die 180.000 euro verdient. 73.000 euro belasting betaalt. Ook een eigen vermogen heeft nog daarnaast. Wat is de gedachte hierachter dat de Noren dat allemaal openbaar maken?
2: Ja, oorspronkelijk was het echt de gedachte dat het transparant moet zijn wat mensen bijdragen aan de staat en dat ze daar open over wilden zijn. Het heeft wel bijgedragen dat er een aantal risico's aan verbonden zijn omdat het zo lang openbaar is. Dus in bepaalde wijken hebben ze echt gezien mensen waarvan men niet wist dat die zo rijk waren, dat die opeens te maken kregen met diefstal en inbraak. En je krijgt natuurlijk het een beetje het gevoel van jaloezie, hè? Oh, die verdient zoveel.
1: En wat vind jij zelf als Nederlandse van die openbaarheid van inkomen en vermogen in Noorwegen?
2: Ik vind het zelf toch een beetje iets te ver gaan. Dat je dat echt zo transparant is. Ik heb daar toch een beetje moeite mee.
1: Want betaal jij zelf ook belasting daar? Dus staan jouw gegevens ook online?
2: Ja, mijn gegevens staan ook online. Dat klopt.
1: En heeft iemand daar wel eens een opmerking over gemaakt?
2: Nee, dat niet. Maar in Noorwegen is het wel heel gebruikelijk, en dat vond ik in het begin heel raar, dat mensen vragen van hoeveel heb je betaald voor dit appartement? Dus het is heel normaal om te praten over de prijzen van je huis. Dat vraag je gewoon.
1: Maar het is niet zo dat mensen zeggen, goh, ik zag dat je dit hebt verdiend en dat je dit aan belasting betaalt.
2: Nee, dat heb ik niet. Nee, dat heb ik niet meegemaakt, nee.
1: Oké, accountant Linda Eikelenboom vanuit Oslo. Ik dank je wel.
2: Graag gedaan.
1: En daarmee is een einde gekomen aan dit oog van 21 mei. Straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit meer slapen op deze zender. En morgen, vrijdag, zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.

0: Seite und ein letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1.
2: Het is in mijn ogen de natte droom van elke sociaal domeinmedewerker.
3: De gemeente Amsterdam begon een project waarbij statushouders bij een bedrijf worden geplaatst om werkervaring op te doen en een mbo-diploma te halen. Dat klinkt goed.
4: Ja, zeker. Vond ik ook.
3: Maar wanneer de uitvoerders van het project uitleg komen geven, verdwijnt het enthousiasme.
2: Ik weet nog dat ik daarnaar zat te kijken en dacht, waar gaat het over?
3: Statushouders worden niet of nauwelijks geplaatst.
4: En vanaf dat moment werd er ook eigenlijk geen contact meer opgenomen.
3: Totdat ineens de telefoon gaat.
2: Ja, ik krijg gewoon een belletje van de Rijksrecherche. We willen graag met u praten.
3: In Argos. Zaterdag om 2:00.
5: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid.

0: Met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe geeft ruimte.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Beleef het gouden jubileum van de ICO.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
9: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.